0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de 3e plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Dit is 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Dit is 105. Het is 5:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ron Ambeek.

Jeetje. Vanessa op Haarlem 105. Dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Vorige week hadden we er ook in verband met Cheerio. Dat was een plaatje wat ze ooit maakte. En dat allemaal indachtig dat Jules de Wind, Justin de Wind, nu opeens staat met zijn Cheerio in 2026, een jaar of 44 later. En dit was uit 1984, Vanessa met haar Obsession. En daar scoorde ze toen best een redelijke hit mee. En het bijzondere was dat ze, ja, die heb je nu ook weer, hè, op Radio 2, de verrukkelijke 15. Die is een paar jaar geleden weer afgestopt en opnieuw gestart. En die had je begin jaren 80 ook, want die is in de jaren 80 begonnen. Dat was eigenlijk een hele alternatieve hitlijst in de tijd. Er stonden allerlei tracks in, die singeltjes toen nog, die we niet of nauwelijks op andere stations hoorden, bij de VARA op de dinsdag. En daar stond ook opeens tussen deze Vanessa met haar Obsession. De enige keer dat Vanessa in de verrukkelijke 15 heeft gestaan in 1984. Nou, historie genoeg, het is 2026. We kijken straks, want dit is de weekendeditie van Vandaag de Dag, naar het weer. Dit weekend hier in de regio. En we gaan het hebben over onder andere een trein die ons ook weer van Haarlem naar Parijs moet gaan brengen. Hoe fijn is dat? Allemaal tot 9 uur, de weekendeditie Vandaag de Dag. When you're...

was een fever dream. Opgevolgd dus door die Justin de Wild en zijn Cheerio, gun het die jongen van harte. Maar of dat nou echt een nummer 1 plaat is? Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Ze waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wienen benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet en haalt dus binnenkort deze 30 statushouders naar de hoofdstad van Noord-Holland. Meer nieuws en informatie op de website van het Nieuwe 105, www.haarlem105.nl.

Ja, helemaal gek van de country. Ilse de Lange zelf. Dat is het country gedeelte van Nederland uit Almelo en haar Something Good. En daarvoor, dat was natuurlijk wel echt de revival van de 90s. Ace of Base en All That She Wants. We gaan even vlieren fluiten in de weekendeditie van vandaag.

muziek uit de buurt. Solisten, maar absoluut ook ragere en grotere bands. Rillen en de Bombardiers is een van onze tops. Uit Haarlem, hun Night Train. Even op de melodieën van Bill Withers. Shaggy en Robin Thicke.

0: recente wapenfeit van deze twee op de melodielijn van de Lovely Day van Bill Withers, Shaggy en Robin Thicke uit maart van dit jaar met hun Looking Lovely.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Het wordt een beetje een wisselende zaterdag. En dat is jammer. En we waren al zo goed verwend. Het voorjaar begon zo mooi. En dat is, heeft eigenlijk een wisselend vervolg gekregen. En daar past deze zaterdag helemaal in. Want we zien donkere wolken. Er valt geregeld water uit. En warmer dan 18 graden wordt het vandaag niet.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

altijd goed als hij langskomt. Ook in de weekendeditie vandaag de dag. Van Steelers Wheel in de tijd Gary Rafferty. Of hij nou met de trein komt of met een airplane. Altijd van harte welkom van city to city. In dit geval van Zandvoort naar Haarlem gekomen. Om zijn city to city te brengen. En daarvoor hadden we Mama's Gun en hun Joy. Ik wou zeggen binnenkort, maar het duurt nog even. Maar vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs. Je kan stoppen in onder meer Antwerpen en Gent en daar kan je er dus ook uit. De rit naar Parijs duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur. Maar kaartjes zijn redelijk goedkoop, want al vanaf €19 te koop. Het bedrijf dat de reis gaat verzorgen, GoVolta, wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. En ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan vanaf 14 december. Dus ook vanaf Haarlem. Meer informatie en nieuws op de website van het nieuwe 105, www.haarlem105.nl.

De zaterdag begint. De zaterdag allereerste in juni 26 hier in de Haarlemse regio Mooney op te zenden. Nadat de Bruno Mars hadden met Risk It All. Aan het begin van een nieuwe zaterdag hier in het weekend van de 150 weekendeditie van vandaag de dag tot 9 uur.

origineel van Chris Farlow. Een track die later ook nog bijvoorbeeld door de Stones zou worden gecoverd. Out of Time, gewoon 60 jaar oud. En 1966. Dat was het al even in de Adem 105 radiostudio met deze track. Maar straks is 6 juni 2026 is met het NOS Journaal van 8 uur tot 9 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: En junior
0: Ron Ambeek
2: staat al aan de rand van ons bed. En die wil

is vandaag jarig. Jason Junior. Geen junior meer hoor. 59 wordt hij vandaag. Van harte. Gefeliciteerd. In 1982 was Junior nog eens een junior. 44 jaar geleden, dus toen was hij inderdaad 15. Dan kan je met recht jezelf nog junior noemen. En dat deed hij dan ook tijdens dat Mama Used to Say. Goedemorgen, welkom terug bij de weekendeditie Vandaag de Dag, waar we straks nog gaan zien dat Haarlem wel een aantal COA-asielzoekers, statushouders gaat opvangen hier in de 023 hoofdstad van Noord-Holland. We hebben het weerbericht straks nog voor je om 8:30 voor dit weekend. Wordt het morgen beter dan vandaag? We gaan het zien. En we zetten tot 9:00 ook nog met wat aardige muziek om rustig dit weekend mee te beginnen.

per definitie tegenstrijdig met elkaar, fire en rain. En volgens mij kan je met de rain heel goed de fire bestrijden, maar Adele had het graag andersom gezien. Set fire to the rain. En dat allemaal in de weekendeditie van Vandaag de Dag. GYT hadden we ook nog met Sailors. Ik wou zeggen binnenkort, maar het duurt nog even. Maar vanaf 14 december kun je weer dagelijks met de trein vanaf Haarlem naar Parijs. En je kan stoppen in onder meer Antwerpen en Gent en daar kan je er dus ook uit. De rit naar Parijs duurt door de vele tussenstops bijna 8 uur. Maar kaartjes zijn redelijk goedkoop, want al vanaf €19 te koop. Het bedrijf dat de reis gaat verzorgen, GoVolta, wil vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die goedkoop en makkelijk naar Parijs willen reizen. En ook hoopt GoVolta in de toekomst de reistijd te verkorten en van 1 naar 2 dagelijkse treinen te gaan vanaf 14 december, dus ook vanaf Haarlem. Meer informatie en nieuws op de website van het nieuwe 105, www.haarlem105.nl.

Mooi, hè? Dat het weer mogelijk gaat worden om vanuit Haarlem rechtstreeks met de trein naar Parijs te reizen. Dan rij je wel van de ene mooie stad in Europa naar de volgende. Dat zijn wel hoogtepuntjes qua steden in dit continent. Goedemorgen, het is de weekendeditie van Vandaag de Dag, waar je naar luistert op het nieuwe 105 van het begin van deze zaterdag 6 juni 2026.

lijkt me ook vermoeiend. Chasing Ghosts. Onze Selwyn, die uit Durban komt, althans. Daar is hij geboren en hij woont nu in Perth in Australië. Daarvoor hadden we Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. En Aziz met haar flashback. En over flashback gesproken, dit is een oude van Hot Chocolate.

0: 1978. In de Iron Lung Fest Radio Studio met Hot Chocolate. En Everyone's a Winner. Maar het is 6 juni 2026, 8:30 geweest. En dan kijken we graag naar het weerbericht van deze dag uit 2026. En verlaten we 1978 en dan laten we weer even voor wat het is.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Het wordt een beetje een wisselende zaterdag. En dat is jammer. En we waren al zo goed verwend. Het voorjaar begon zo mooi. En dat is, heeft eigenlijk een wisselend vervolg gekregen. En daar past deze zaterdag helemaal in. Want we zien donkere wolken. Er valt geregeld water uit. En warmer dan 18 graden wordt het vandaag niet. Dan is dat de slechtste dag van de beide weekenddagen. Want morgen, de zondag, belooft het beter te worden. Dan kan het ook nog af en toe regenen. Maar zien we geregelder de zon en kan het een graad of 19, 20 worden. En die zon die schijnt dan morgen op de zondag tussen de wolken door.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

out of the 80s. En dat was ook wel een beetje de laatste hit voor deze Three Degrees 1985. Succesvol. Succesvoller in de 70s met een disco hit. Maar recent, afgelopen maart, nog hoogbejaard inmiddels hier in Amsterdam geweest. Deze Three Degrees om op te treden. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad. Om hier te wachten op passende woonruimte. Ze waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld. Om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wienen benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven, zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet en haalt dus binnenkort deze 30 statushouders naar de hoofdstad van Noord-Holland. Meer nieuws en informatie op de website van het Nieuwe 105, www.nl.

ze kwamen weer van heinde en ver in deze weekendeditie vandaag de dag. Uit Nederland, uit het buitenland, ook uit Perth net helemaal, uit Australië. Maar dit was opeens weer gewoon uit de buurt, Sandra van Nieuwland. Wat kunnen we van Sekou niet zeggen? Die komt uit het Verenigd Koninkrijk, Dangerous Lover.

te maken, dan wordt het opgewekt en vrolijk. Zo ook was dat weer het geval met deze Mr. Maker. En ook opgewekt en vrolijk is Chez René straks na 9 uur. Blondie nog met Island of Lost Souls. Geniet van deze zaterdag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: René Kind. Goedemorgen, een frisse zaterdagmorgen met Chez René tot 12 uur.

stond al een tijdje geleden op Bevrijdingspop. En daar is eigenlijk de liefde tussen Haarlem 105 en Somjeu wel beklonken. Can't get enough is dit. Het is 7:07. En het is zaterdag, dat betekent Chez René tot 12 uur. En ik moet je zeggen, ik ben even aan het kijken wat er allemaal gebeurt in onze regio. Want het kan zomaar losbarsten en het kan ook zomaar een hele rustige zaterdagmorgen worden. Dat weet je niet van tevoren. We gaan het allemaal wel bij elkaar houden in dit programma. En dat doen we straks om 10:30, 11:30 en 11:30 met het 105 nieuws. Wordt gebracht door Arthur Meijer, die hier ook al de koffie heeft gezet. Dus dat is al meteen het goede nieuws. Om 10:50, 11:00 en 12:00. Marcel Beun, die kijkt naar de andere media. Wat de andere media in de wereld over de rest van de wereld schrijven, brengen. En wat dan voor ons in dit gebiedje, op dit postzegeltje, allemaal belangrijk kan zijn. Kan zijn, hè, en het mag ook onbelangrijk zijn. Als het maar interessant is. Een interessant gehalte heeft. Straks om 10:45 kijken we natuurlijk ook naar de cultuur. We kijken meestal naar Patronaat, een beetje naar de Schuur misschien, naar Theater De Liefde. En als er nog andere dingen voorbij komen, en ik denk het wel, want ik heb al wat mooie dingen gezien, dan gaan we het er zeker nog even over hebben. Dat hebben we vorige week ook uitgebreid gedaan. En toen kwam ik zelfs tekort. Toen kwam ik tijd tekort om alles wat er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en IJmuiden en zo allemaal gebeurt, om dat allemaal voor je bij elkaar te binden. Dan ga ik dit programma wel weer proberen. Het is een intentieverklaring, hè. Ik zeg niet dat het allemaal gaat lukken. En natuurlijk ook lekkere muziek. We blijven helemaal bij. Blijf rustig luisteren tot 11:30. Nee hoor, daarna mag het ook. Want straks om 12:00 is het tijd voor Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Ik ga je straks nog een en ander aan nieuwe dingen vertellen. We beginnen straks eventjes met het strand.

Als iemand zegt dat hij eclectisch is, dan kan dat... Dat klinkt elitair, maar dat betekent gewoon dat het een chaos in zijn hoofd is dat hij altijd op elkaar gooit. En bij Charlie Gier is dat een beetje zo. Hij is singer-songwriter en saxofonist. En hij, ja, wat doe je dan? Als je ook van gewoon dansmuziek houdt, dan maak je dit soort nummers. Heel apart, My Madonna. Ja, het is de tijd van het surfen, van het kitesurfen. Het zijn warme dagen, er is een stevig voorjaarswindje. En dan weet iedereen het in IJmuiden en Zandvoort het al. Dan trekken ze massaal naar de kust. De surfers, de kitesurfers. Voor de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, is dat een belangrijke tijd. Maar zij doen een opmerkelijk oproep. Onder andere op websites van surfers en zo. En dat gaat over iets heel eenvoudigs. Ze zeggen, zet je telefoonnummer op je gear. En waarom? Nou, met het tegenwoordige kitesurfen vooral. Dan willen ze nog wel eens loskomen van het water. En dan willen spullen nog wel eens kwijtraken. Tenminste, je raakt los van je gear. Je komt ergens in het water terecht. En ja, waar zijn je spullen gebleven? Voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij is gear, dus spullen die in het water drijven, de trigger om erop uit te gaan en te zoeken, waar is de bereider? Waar is degene van wie deze spul is? Ligt die ergens in het water of zit die alweer aan de wal? Dat kunnen ze van tevoren dus niet zien. Dus ze vinden vaak spullen van het water op het water, surfspullen, kitesurfspullen, waarvan ze niet weten of degene die daarvan is, of die er nog wel is, waar die dan is. En dat scheelt ze als ze dat telefoonnummer erop zou staan, dat ze meteen even kunnen bellen. Dat zou ze de helft van het aantal keren schelen dat ze uitrukken. Want in meer dan de helft van het aantal keren dat ze naar buiten gaan, is het eigenlijk gewoon spul wat ronddrijft van iemand die al lang op de bank zit of ergens op het strand ligt. Dus surfers, kitesurfers, hartstikke goed dat jullie op het water gaan. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij die vindt het ook heel erg mooi. Maar laat ze niet voor niks uitrukken. Nou is natuurlijk de vraag, als je je spullen kwijtraakt, kun je ook zelf de kustwacht even bellen. Maar niemand weet wat het telefoonnummer van de kustwacht is. Wat is het telefoonnummer van de kustwacht? Het is 0900 0111. Eigenlijk best een makkelijk nummer. Ik wist het ook niet hoor. 0900 0111. Schrijf het maar even ergens op je hand voordat je op het water gaat. Dan, En zorg dat je je mobiele telefoon bij je hebt. Misschien ook wel aardig. Enfin mensen, we gaan de lange uitvoering draaien van Gary Moore's Still Got the Blues. Waarom? Omdat hij zo mooi gaat scheuren op het eind.

als je een blues draait, dan moet je het ook goed doen. Tot het einde. Helemaal tot het laatste toontje van Gary Moore. De scheurversie van Still Got the Blues. Ook op zaterdagmorgen gewoon met een kop koffie op. Helemaal prima om te horen. Jan B. en Bernard Z. Ken je ze nog? En Douglas W. Nee, je kent ze misschien niet, maar het zijn wel belangrijke mensen. Tenminste, mensen die in het nieuws zijn geweest. Dat zijn namelijk de drie daders van die kunstroof in het Drents Museum. Waar ze die helm van Cote Venesti hadden gejat en zo. En ook beschadigd hadden trouwens. Ik denk dat die geval is ergens onderweg, want er zat een deuk in. Ze zijn opgepakt. Ze kregen 3 jaar en 11 maanden cel. Wat heeft dit te maken met ons gebied in de wereld? Nou, het is wel interessant, want Douglas W., een van die daders dus, die kwam binnen in de rechtszaal met een t-shirt aan

Lenny Kravitz met Highway Robbery. Die man is ook niet kapot te krijgen. Dit is Haarlem 105, 89.9, DAB+. Alle digitale kanalen die je maar kunt voorstellen. Bijvoorbeeld in de TuneIn-app. En ook via video, via de streams. En alle Ziggo en alle andere tv-providers te zien. We gaan op naar het 105 nieuws met Arthur Meijer. Met Coldplay en de Chainsmokers. Something's just like this. En dan straks om ongeveer 6 over half 10, Marcel Beun.

0: Coldplay. En de Chainsmokers, Something Just Like This. We gaan naar Arthur Meijer luisteren.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. En gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van het volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. En tijdens een parkeerpoging aan de Muiderslotweg is een auto tegen een kapperszaak gebotst. Dit gebeurde gistermiddag. Om nog onbekende reden schoot de auto plots naar voren en kwam pas tegen de gevel weer tot stilstand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben de bestuurder nagekeken en opgevangen. Naar de oorzaak wordt nog gekeken. Het paviljoen Witte Huis aan de Zeeweg moet sluiten. De gemeente verlengt het erfpacht- en opstalrecht van het perceel waar het op staat niet. Dit liep al sinds 1969 en sinds 2017 wordt er gekeken naar een alternatieve functie van stokgrond. Nu vervult het geen specifieke betekenis voor het gemeentelijk beleid, zo meldt het HD. Eigenaar van het paviljoen heeft afgelopen maandag nog een nieuw huurcontract ondertekend, zonder te weten dat hij na de zomer alweer moet vertrekken. Hij is dan ook verrast. Wat de plannen van de gemeente met het perceel zijn, is onduidelijk. Wel overwegen ze een exitregeling met de huidige huurder, zodat het perceel op 31 augustus ook echt leeg is. Dan heb ik nog een bericht over oud brood. Ja, het brood is eigenlijk het enige wat niet oud is. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is opnieuw geopend. En bijna 120 jaar terug opende ze haar eerste deur. Bijna 120 jaar terug opende de bakkerij haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer en was het pand toe aan vervanging. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer dit weekend. Vandaag wordt het bewolkt bij een temperatuur van maximaal 19 graden. En later vanmiddag is er kans op een bui. Tot morgenochtend blijft het regenen, dan klaart het weer op en wordt het zonnig bij zo'n 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Michael Bublé, I'll Never Not Love You. Sympathieke gozer die af en toe ook mensen echt op het podium mee laat zingen en zo. Doet hij goed. En daarvoor een versie van The Shadow of Your Smile. Een nummer van meer dan, nou ik denk al zo'n 70 jaar geleden. Uit een film. Origineel zat niet eens tekst bij. Er werd een aantal versies van gemaakt. Onder andere een discoversie in de jaren 80 van D-Train. En daarvan draaiden wij dan weer een cover. Van meneer Dabeu. En Dabeu, dat is een Fransman. We gaan schakelen met Marcel. Zijn landelijke studio ergens met vogeltjes. Ja, ik weet niet waar je zit, Marcel. Maar er zijn genoeg vogeltjes. En het buitenlandse nieuws. Nou, binnenlands misschien ook wel. Wat ons zou kunnen interesseren op ons postzegeltje op deze aardkloot.
1: Nou, groot wereldnieuws inderdaad, vooral dit eerste blokje. De Russische stad Sint-Petersburg is volgens de lokale autoriteiten vanochtend het doelwit geworden van een grootschalige Oekraïense luchtaanval. Lezen we bij de Volkskrant. Volgens de gouverneur daar van de omliggende provincie Leningrad zijn boven het gebied 86 drones neergehaald. Vandaag is in Sint-Petersburg de laatste dag van het belangrijke internationaal economisch forum van het land, dat ook wel bekend staat als het Russische Davos. Aan het begin van de driedaagse top voerde Oekraïne ook al een grote aanval uit op doelen in en rondom Sint-Petersburg. Zo trof drones een grote olieterminal. Dikke rookwolken stegen toen op boven de stad. Meer uit de Volkskrant. De voormalig Cubaanse leider Raúl Castro, 95 is die man intussen al, is gisteren op de staatstelevisie van Cuba verschenen. Hij was aanwezig bij een evenement op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat op tv werd uitgezonden. Het was het eerste publieke optreden van de oud-president sinds hij vorige maand in de Verenigde Staten werd aangeklaagd wegens moord. De VS menen dat Castro betrokken was bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes in 1996. Daarbij vielen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. Volgens de huidige Cubaanse regering is de aanklacht gebaseerd op valse beschuldigingen die zijn bedoeld als excuus voor een invasie van het eiland. Het is al tijden onrustig tussen de beide landen, mede vanwege de Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen van de Amerikaanse president Trump richting Cuba. Raúl Castro is de jongere broer van de vroegere leider Fidel Castro. Hij volgde zijn broer op in 2006 als president en bleef tot 2018 staatshoofd van het eiland.

briljante man natuurlijk in de muziek. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het is 9:45 op 105, Haarlem 105. Misschien moet ik je, voordat ik het volgende liedje draai, even iets technisch uitleggen hoe dat werkt met liedjes opnemen. Want Jack Johnson heeft niet een heel album, maar een aantal nummers uitgebracht. En daar staat achter 4-track. 4-track. En dan moet ik je misschien even iets uitleggen waarom dat zo speciaal is. Zoals u misschien wel weet, wij zenden uit in stereo. Links en rechts. Links en rechts, dat zijn twee verschillende tracks. We zouden iets helemaal links kunnen doen en iets helemaal rechts. En dan hoor je twee verschillende dingen, maar dan hoor je het in je oren toch nog tegelijk. Maar dan hebben wij twee tracks gebruikt, namelijk links en rechts. Op een oude bandrecorder had je vroeger links-rechts van kant 1. En dan draaide je hem om en dan had je links-rechts van kant 2. Dus dan had je 4 tracks op de band staan. Die 4 tracks op een band kun je ook tegelijkertijd gebruiken. Dan kun je dus de band niet meer omdraaien, maar dan heb je wel, kun je 4 tracks tegelijk opnemen. Dat betekent dat je voor stereo 2 verschillende instrumenten tegelijk kan opnemen. Dat is cool, want dan kun je bijvoorbeeld een gitaar en een stem tegelijk opnemen. Nou, in moderne studio's hebben ze wel 100 tracks. Want dan kunnen ze van alles door elkaar mixen. En weet ik veel wat, dat doen ze allemaal dan niet live. Dan kunnen ze later allemaal bijdoen en zo. Maar goed, die 4-track dus van Jack Johnson is dus gewoon een ouderwetse tape die hij gebruikt heeft. En hij heeft zijn gitaar gepakt, hij heeft zijn microfoon gepakt en hij is gewoon gaan spelen. En daarom is het interessant. De 4-track versie van Rodeo Clowns van Jack Johnson.

Jalen Gonda, die klinkt alsof het heel oud is, maar het is het niet. En daarvoor een man die oude spullen gebruikt, namelijk een ouderwetse 4-track dus, Jack Johnson. En ja, de directe opname van Rodeo Clowns. Harry Styles is klaar in Amsterdam. Hij heeft een hele serie concerten gehouden. Men is niet helemaal eensgezind over of het nou een groot succes was voor Harry Styles. Ik denk het uiteindelijk wel hoor. Misschien niet alles uitverkocht. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje een inschatting die je van tevoren maakt. Hè? Ga je van tevoren denken... Als je alles uitverkoopt, denk je... Ik had net zo goed nog een extra dag kunnen doen. Dus ik denk dat hij het wel goed gedaan heeft. En gisteren ging Harry Styles koffie uitdelen. Tenminste, hij zelf niet. Zijn team had bedacht dat ze in een aantal koffiezaakjes in Amsterdam een bord voor de deur gingen zetten met "As a thank you for the warm welcome the past month. Together, together." Dat was dan de titel van de tour. "Covers your drink today." Harry Styles heeft gisteren in één zaak in ieder geval al meer dan 800 kopjes koffie uitgedeeld.

0: Bruno Mars, I Just Might. Dit is Sherene tot 12 uur. Even luisteren naar het NOS Journaal.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: René Kind. Sherene tot 12 uur met onder andere goed treinnieuws.

Bakermat en Waheo. Veel hadden ze er niet voor hoeven schrijven, denk ik. Ik denk dat dit ergens in een trein of in een bus ergens gebeurd is. En dat is een uitstekend moment om dit soort leuke liedjes te maken. Het is 10:05 op Haarlem 105, 105 Radio. En wij gaan straks eventjes kijken naar internationale treinen. Die schijnen eraan te komen. En ik denk dat dat goed nieuws is voor Haarlem. Want die komen eraan en die gaan in Haarlem stoppen. En daar ga ik straks even iets meer over vertellen. Verder gaan we nog even kijken naar de Special Olympics, want die zitten er ook aan te komen. En er is van alles aan de hand. Wat er allemaal echt aan de hand is, dat hoor je straks om 10:30 in het 105 Nieuws. Arthur Meijer. En om 10:50 Marcel Beun. Die brengt ook nieuws, maar dan net even uit de andere hoeken. Die dwaalt door het internet. Dat is echt hij is virtuoos daarin. En hij zoekt van alles op wat voor ons allemaal interessant zijn. We hebben het dood- en verderfnieuws al gehad. Dat doet hij vaak in het eerste uur. Dat is nu geweest. We kunnen nu naar de leukere onderwerpen. En volgens mij wordt er ook Formule 1 gereden op Monaco. En Marcel kennende gaat hij daar absoluut iets over vertellen. Ik weet niet of hij dat in dit uur al gaat doen of straks om 11:30. Over dik een uur gaan we naar de cultuur kijken. Maar dat doen we eigenlijk de hele tijd. Want alles wat cultureel is, komt natuurlijk ook gewoon... wat is gewoon? Komt er gewoon voorbij in dit programma Cherené tot 12:00. En ik hoorde net dat nieuws uit Australië. In Australië heb je heel veel wilde dieren, hele gevaarlijke dieren. Vogelspinnen werden hier geroepen en krokodillen. En wat is het grootste probleem? Het gevaar in Oostenrijk. Of in Australië, de konijnen. Nou goed, alles is relatief, mensen. Bedenk dat maar. En met die wijsheid kun je rustig achteroverleunen en lekker naar Mama's Gun luisteren. En joy.

Als je muziek op die manier maakt, dan kan je het niet anders doen dan het Joy noemen. Mama's Gun, het is 10 minuten over 10 op 105. Haarlem 105. Wij hebben vaak geklaagd over de slechte bereikbaarheid van Haarlem. Dat doen we vaak. Dat komt omdat Haarlem best wel een bereikbaarheidsprobleem heeft. Of je nou met de auto bent of met het openbaar vervoer. De bus die dan over die A9 moet en dat soort gedoe allemaal. Er rijdt best wel veel OV in en langs Haarlem. De trein blijft een beetje achter. Het was al goed nieuws toen we 's nachts af en toe een treintje kregen. Daar waren we heel erg blij mee. Maar internationaal gezien bijvoorbeeld is het echt natuurlijk balen. Je moet eerst naar Amsterdam en dan moet je maar hopen dat je dan binnen een uur de trein hebt die je moet hebben naar, weet ik veel, Parijs, Berlijn, Antwerpen. Maar nu is er een commerciële partij, GoVolta. En die hebben een soort plan. Nou ja, ze hebben het eigenlijk al gedaan. Want je kunt al treintickets boeken. Die gaan we zo even live proberen. Een treinverbinding tussen Berlijn, van Berlijn naar Amsterdam naar Parijs. Dus een beetje een hoek. En ze stoppen onder andere in Haarlem. En dat is interessant. Iemand van GoVolta zegt dat ze in Haarlem meer passagiers opstappend verwachten dan met een stop op Schiphol of Leiden. En ze stoppen ook niet op Schiphol. En ze stoppen ook niet in Leiden. Ze stoppen in Haarlem. Ze gaan, ze gaan naar Parijs. Vanuit Amsterdam dus. Met de tussenstop in Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Lage Zwaluwe. Ik weet niet, daar schijnen ook mensen op te stappen. Roosendaal en dan Antwerpen, Gent, Sint-Pieters, Arras en Amiens. En dan Parijs. Leuk, hè? Ze gaan met 10 gerenoveerde rijtuigen rijden. Dus ze hebben oude rijtuigen opgepoetst of zo. 9 economy-klassen en 1 comfort. En een restaurantwagon. Dus je kunt nog lekker eten ook onderweg. Echt een beetje luxe, een beetje ouderwets. Je kunt nu nog niet boeken. Ja, je kunt wel boeken, maar de treinen rijden pas vanaf 14 december. En als je naar de website van GoVolta gaat, dan zie je ook wel dat ze zijn nog een beetje... Ze zijn nog een beetje bezig. Ze zoeken nog investeerders en zo. Dus, nou, ik heb het je nu gezegd. Ik hoop dat het op 14 december ook echt losgaat. In ieder geval tussen Amsterdam en Parijs. Je kunt nog niet naar Berlijn boeken. Maar op de website staat het kaartje wel alvast. Dan kun je ook naar Hannover, naar Osnabrück. Hey, dat is handig vanuit Haarlem. Bad Bentheim, Hengelo, Deventer, Amersfoort. Dat zijn dan de tussenstops. Ik ben benieuwd. 14 december. Zou je al naar Parijs moeten kunnen met een kaartje vanuit Haarlem? En misschien hebben ze dan ook dat stukje Amsterdam, Haarlem, Berlijn... hebben ze dan misschien ook al ingevuld. Ik hou je op de hoogte.

0: stem is van Julia Michael. En de man achter de knoppen is, nou, die noemt zichzelf Clean Bandit. Het nummer Miss You. We hebben nog even wat dieptejournalistiek gedaan. Dat vreemde bericht van 14 december. Ik denk dat ze bij GoVolta Amsterdam-Parijs... Die doet het toch al, Arthur? Ja, die kan je al boeken. Hè?
1: Parijs kan je boeken. Ja, die kan je al vanaf Haarlem boeken.
0: Ja, dus je had om 4 minuten over 8, geloof ik, al naar Parijs gekund.
1: En dan ben je iets voor 3 in Parijs.
0: Ja, dat is mooi. Maar die andere kant, naar Berlijn, dat had jij geprobeerd, toch? Je ging klikken en eens kijken hoe je verder kan komen.
1: De stedentrip Berlijn kan je wel al aanklikken. Maar ja. Bremen en Hamburg zijn nog... krijg je een 404
0: 404, oké. Ze hebben het wel, de link is aangemaakt. Maar de jongens van de
1: voorpret.
0: Die kunt het al mee. Oké, leuk hè. Nou, in ieder geval, het is goed nieuws. Tenminste voor ons als Haarlemmers. Want een beetje openbaar vervoer en een beetje treinen. En vooral internationaal. Ik krijg Haarlem ook een beetje internationaal aanzien. En ik ben blij dat Osnabrück als tussenstop erbij staat. Want dat is de zusterstad van Haarlem. Dus dan hebben we dat in ieder geval een keertje direct geregeld. Ook goed. Dit is Stephen Marley. Helemaal in de root reggae stijl van zijn vader. Hills of Saints.

de terugkomst van Fleetwood Mac. Halverwege de jaren 80, Little Lies. En daarvoor Stephen Marley. Helemaal in de stijl van zijn vader doet hij goed. The Hills of St. Anne. Even kijken wat de planning is, de logistiek de komende minuten. Dus even kijken. We gaan zo direct het 105 nieuws doen. Dat doet Arthur Meijer. Dan om 10:50 ongeveer, ietsje daarvoor, zit Marcel Beun met de rest van het nieuws uit de rest van de wereld. Om te kijken wat er voor ons in de regio allemaal interessant is. En dan ongeveer 10:45 ga ik met jullie even. Gaan we samen even een use case doen. We gaan een onderzoekje doen naar wat het bij mensen doet zodra er een melding komt, een aankondiging komt dat er een opvanglocatie voor asielzoekers in een stad of dorp wordt neergezet of wordt aangewezen. Dan gaan de mensen die er al wonen opeens heel anders naar hun stad of dorp kijken. Meestal in negatieve zin. We pakken straks de use case Bloemendaal.

Het is een band, maar ook een project. Allemaal mensen bij elkaar geraapt. Super DB en Hard Driving. Zo direct het 105 nieuws met Arthur Meijer. Maar eerst muziek uit Haarlem. Funkmuziek uit Haarlem van Funk Deluxe. Nee, van Capsule. Het nummer heet Funk Deluxe. Ja, dat is... ja, als je zo'n naam hebt, dan moet je ook even goed kijken. En Capsule wordt namelijk met een K geschreven. Dus alle K's vliegen om je oren. Zo direct Arthur Meijer.

0: Interessante discussies kunnen ontstaan over namen. De band heet... Ja, ik zou zeggen, het heet Capsule. Ik zeg het op zijn Engels, maar het wordt met een K geschreven. En dan krijg je hier meteen... Is het dan niet gewoon capsule? Nou, het antwoord van deze vraag hadden we kunnen weten. Want deze band is al geweest in het donderdagavondprogramma. En dan heb ik weer hetzelfde probleem. De 105 Sessions, oftewel de 105 Sessions. Op donderdagavond tussen 7 en 9. Heel goed radioprogramma. Dan hoor je de Haarlemse bands. En deze capsule is daar ook live geweest.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan zo'n 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Voor nu wordt er alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. En het zou dan in eerste instantie gaan om een noodopvang voor 3 jaar. Net als eerder deze week is er ophef over zwerfkeien in de stad. De grote stenen liggen onder meer op de Dreef en in de Janstraat om auto's tegen te houden. Een aantal partijen keert zich tegen plannen om ze ook in de Koninginnebuurt neer te leggen, want zij zien liever meer groen. Ondertussen duiken de stenen ook op in de grote houtstraat, notabene in de groenvakken die nu nog niet zo groen zijn als was gepland. Of deze keien blijven liggen lijkt af te hangen van een debat dat de Partij voor de Dieren overweegt aan te vragen. Stichting Turquoise stopt na 12 jaar. Sinds 2014 is Turquoise een sociale horecazaak aan het Beatrixplein, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Door de verbouwing van het winkelcentrum moet de zaak nu, net als andere zaken in het centrum, tijdelijk verhuizen. Turquoise zegt dat dit om financiële en bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is. Op 4 juli sluit de zaak definitief haar deuren. En de eerste winkel van bakkerij Van Wessem is heropend. Bijna 120 jaar terug opende de bakkerij haar deuren aan het Kleverpark en inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. Het pand was toe aan vervanging en om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een volledig interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer dit weekend. Vandaag wordt het bewolkt bij een temperatuur van maximaal 19 graden en later vanmiddag hebben we ook kans op een bui. Tot morgenochtend blijft het waarschijnlijk regenen, daarna klaart het op, wordt het zonnig en blijft het zo'n 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is Nederlands product, zoals we dat dan plegen te zeggen. De producers Turnmouth en de zangeres Evie en Heat. En daarvoor Kensington, ook Nederlands product, Little by Little. Bijna 10:50. En initiëren nee op de zaterdagmorgen om 10:30. En dan x is 10, 11 of 12. Moet wel goed mathematisch invullen. Marcel Beun met de rest van de wereld. Het nieuws daarvan en wat daarvoor belangrijk is bij ons. Nou, Marcel.
1: Goedemorgen. Ja. Het AD hier. Vakantiegangers die met hun auto naar Frankrijk gaan hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over de Franse superradar waar online commotie over was, die met behulp van kunstmatige intelligentie 4 overtredingen tegelijk kan registreren. Volgens Franse media zouden de nieuwe flitsers vanaf 1 januari niet alleen snelheidsovertredingen registreren, maar ook automatisch boetes uitdelen voor het niet dragen van een gordel, onvoldoende afstand houden en bellen achter het stuur. En daardoor zou je in theorie bij 1 keer flitsen een boete van €540 kunnen krijgen. De berichten, ook via verschillende video's, verschenen in aanloop naar de jaarwisseling, een periode waarin nieuwe regels en maatregelen vaak ingaan. Maar dit nieuwe apparaat moet eerst nog gekeurd worden. En volgens de Franse autoriteiten is zo'n procedure tot op heden nog niet eens gestart. Dat betekent dat snelheidscamera's daar voorlopig blijven doen waarvoor ze nu zijn bedoeld. Controleren op overtredingen van snelheid en rood licht. Nog een AD-bericht. Een banaan. Lekker als tussendoortje of voor in je bananenbrood. Maar heb je ooit gehoord van een blauwe banaan? Het klinkt inderdaad een beetje vreemd, maar het bestaat toch echt. Haarlem ligt namelijk in de blauwe banaanzone van Europa. De blauwe banaan is geen fruitsoort, maar een denkbeeldige strook of zone in Europa waar veel economie, bedrijven of mensen samenkomen. Op de kaart loopt hij vanaf Engeland via Nederland, België, Duitsland richting Noord-Italië. Het economische hart van Europa dus. De naam werd in de jaren 80 bedacht door een Franse geograaf. Toen hij alle economische regio's op de kaart zette, ontstond er een kromme vorm die een beetje leek op, ja, dat al, een banaan. En omdat Europa op kaarten vaak blauw wordt aangegeven, werd het de blauwe banaan. Dus mocht het gesprek ooit stilvallen op een verjaardag of borrel, dan kun je altijd nog zeggen: wist jij dat onze stad in de blauwe banaan van Europa ligt?

Anastasia, I'm out of love. En daarvoor Marcel Beun met die blauwe banaan. Er is ook een, als het dan toch stilvalt op dat feestje, als het nog een keer stilvalt, dan, er is zelfs een gouden banaan. Dat is ook zo'n, zo'n gebied dat begint in Valencia en dan zo langs de kust, langs de Zuid-Europese kust, loopt naar Milaan. En dat goud komt natuurlijk omdat het gaat over de zonnige gouden kust. Straks de goudkust van Noord-Holland. Bloemendaal als use case voor hoe kijk jij naar je dorp of naar je stad op het moment dat er een asielopvangcentrum komt of gepland is. Opeens gaan mensen heel anders naar hun dorp kijken.

0: Wij in Nederland vinden onszelf de koningen van de dansmuziek. In Engeland vinden ze zichzelf de koningen van de breakbeat. Dat is dit ritmetje wat je hoort. En ze hebben daar goede zangeressen ook voor rondlopen daar aan de andere kant van de Noordzee. Hayley May en Kalina Sanders en Who We Are. Oké, we gaan even een kleine use case doen. Op onze website haarlem105.nl zie je een mooi bericht. Nou, een lang bericht, inclusief interviews, kun je allemaal bekijken en beluisteren. Met burgemeester Michel Roch en wethouder Rob Scholten. En dan hebben we het over Bloemendaal. Want die gingen gisteren langs de deuren bij omwonenden van de Tiltenberg in Vogelenzang. In het 105 Nieuws, net bij Arthur, hoorde je ook al dat daar plannen voor zijn. De gemeente Bloemendaal wil namelijk daar een opvangcentrum voor asielzoekers gaan plaatsen. In ieder geval noodopvang voor de komende 3 jaar. Die Tiltenberg, dat is een voormalige opleiding voor pastoors, volgens mij. Hè? Of zo. Het is, ja, zoiets. En het staat dus al een tijd leeg. Het is een groot gebouw. Het staat een beetje in het natuurgebied. Staat er helemaal los van de gemeente eigenlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk omwonenden en die worden nu al geïnformeerd om te kijken hoe die opening in de eerste helft van 2027 zo soepel mogelijk kan verlopen. Maar ja, je kunt even gaan kijken. Als je luistert naar de mensen die eromheen wonen, dan gaan mensen opeens heel anders kijken naar Bloemendaal. Ik denk dat als je naar de gemiddelde omwonenden van de Tiltenberg gaat en je weet niet dat daar een asielzoekerscentrum wordt gepland, dat je dan ze vraagt, goh, waarom woont u hier? Nou, het is hier mooi groen in Bloemendaal. Mijn huis is veel waard daardoor. Het is hier mooi rustig. Hier is maar weinig verkeer. De straten zijn smal. Het is allemaal heel mooi georganiseerd hier in Bloemendaal. En nu gaan we er een asielzoekerscentrum plannen. En dan gaan we eens even kijken wat mensen dan gaan zeggen over hun eigen gemeente. De zorgen in de buurt. Er is hier niks in de buurt. Wat gaan die mensen doen? De dichtstbijzijnde supermarkt, die is ruim 20 minuten lopen. De auto's rijden hier veel te hard. Er is geen openbaar vervoer. Met andere woorden, Bloemendaal is dan opeens helemaal niks.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: you.
1: Prachtig, hè? Micha L. Prins. And Close to You. De laatste in ja, dit stukje van Sherene, want zo direct gaan we naar het NOS-journaal van 11 uur luisteren. En wij zijn er nog tot 12 uur, dus het is slechts een onderbreking van een zaterdagmorgen uurtje voor ons. Tenminste, wij gaan straks weer een kop koffie maken, hè, tijdens het NOS-journaal. Dat is een beetje de traditie. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar iets heel moois, namelijk Al Stewart. De man die zijn zesde album maakte in 1977. En op dat zesde album stond uiteindelijk het nummer dat hem door liet breken in Nederland. Namelijk The Year of the Cat. En zo heette dat album ook. Werd geproduceerd door Alan Parsons, die in de jaren 80 met Alan Parsons Project ook weer zelf furoren ging maken. Al Stewart dus, The Year of the Cat. En weet je wat? We draaien gewoon de versie, de lange versie, zoals hij op dat album stond.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Waar je druk over kan maken. Sharon 1 nog tot 12 uur maken wij ons heel erg druk.

begin van de jaren 90 was een vrolijk muziektijd. Het was de opkomst van de hip house en de house. En iedereen was aan het experimenteren. En deze mannen deden dat ook, de Stereo MC's. En het leuke was, ze konden het ook live. Ze deden het in allerlei soorten en maten. En het klonk nooit hetzelfde. Goedemorgen, het is 7 minuten over 11. Chez René tot 12 uur op de zaterdagmorgen. Arthur Meijer is hier, die gaat nog één keer vlammen zo direct om 11:30 met het 105 nieuws. En om 11:50 dan is de vlam in het pijp voor Marcel Beun. Die gaat ons meenemen in de internationale pers. Ik denk dat hij zich niet helemaal in kan houden. Ik denk dat hij straks een stukje Formule 1 gaat meenemen, want er wordt geraced op Monaco. Natuurlijk een legendarisch circuit en dat laten we niet links liggen, denk ik. Vermoed ik zomaar. We gaan zo direct om 11:15 even kijken in de cultuur. Onder andere cultuur op buitenplaats Elswoud. En dat is niet een doorsnee locatie waar we het altijd over hebben, maar zo direct dus wel. Er gaat dus nog veel gebeuren dit uur in Chez René. Blijf er lekker bij, pak een kop koffie, doen wij ook gewoon. Doe gewoon wat wij doen, pak er een kop koffie bij en ga lekker achterover zitten. En die middagdingen, boodschappen en zo, dat komt straks wel.

Ragoon, Nickel for Goodbye. We gaan zo direct even kijken. Nou, even, we gaan even kijken naar de cultuur in Haarlem. En dat gaat werkelijk alle kanten op.

Wyatt Flores. Met zijn gitaar, Drive All Night. Kijk op de agenda. Kijk even gewoon op je telefoon. Wat voor een dag is vandaag? Wat is de datum? Vandaag is het 666. Voor veel mensen is dat een betekenisvolle datum. Zeker voor de mensen die van harde muziek houden. Want 666 is een uitstekende datum voor het Clicofest 2026. En als je vaker naar dit programma luistert, en al een paar jaar kun je dat doen, een jaartje of 20, dan weet je dat het Clicofest altijd een speciale plek heeft in ons hart. Al is het alleen maar vanwege de prachtige illustraties rondom dat Clicofest. Er wordt gewoon met de hand weer elke keer weer getekend. En ook dit jaar weer een hele mooie flyer en een mooi logo. 6 juni 2026, het Clicofest. Met onder andere Fellatio vanavond om 1:15. Ja, alles wat hard is. Rammel en beukbeats. Nou ja, oké. Alles wat hard is in het Clicofest vanavond in het patronaat. Leuk hoor. En aan de hele andere kant van het spectrum, Luca Bloem. Lang geleden dat hij hier is geweest. Hij komt in Bloemendaal in het openlichttheater Caprera. En daar hoort Luca Bloem ook te staan natuurlijk. Hij heeft al succesvolle shows gegeven in de Nieuwe Kerk. En deze man uit Ierland komt regelmatig eventjes langs. Akoestische gitaar en ja, Luca Bloem heeft een heel mooie stem. Je moet het eigenlijk... Luca Bloem hoeft ook geen hits te hebben. Die moet je gewoon een keer beluisteren. In Caprera dus. Aanstaande woensdag komt hij om 8:30. Ik denk dat er nog kaartjes zijn, maar dan zal je wel op moeten schieten. Want Luca Bloem heeft zo zijn fanbase en dat is terecht. Vorige week hadden we het al over het 100-jarige bestaan. Ja, je kan wel zeggen dat het 100-jarig bestaan is van Marilyn Monroe. Ze is natuurlijk al heel lang dood, maar ze bestaat gewoon door. Ze is een mythe, een legende en iedereen heeft iets of kent haar. Meryl Staalstra is een actrice en theatermaakster. Ze studeerde in 2020 af aan de toneelschool in Amsterdam en de Kleinkunstacademie. En zij zingt nou en zij vertelt het verhaal van Marilyn. Dat doet zij vanavond. Is dat vanavond? Even goed checken. Nee, morgen. Morgenmiddag zelfs. Om 4:30. En dat doet ze dan in Theater De Liefde. Heel mooi. Zang, het verhaal. Je leert er eigenlijk heel goed kennen. Nee, niet Meryl Staalstra, maar Marilyn Monroe. Door de stem en de teksten van Meryl Staalstra. Mooi. En ze zingt natuurlijk ook. Ze wordt begeleid door Sylvester van der Meer. Heel klein dus, maar toch mooi. Marilyn Monroe onder de auspiciën van het MM100 Festival morgenmiddag in Theater De Liefde. En dan gaan we even naar de schuur. Daar is een biennale over de illustratie. De illustratie biennale. Vandaag en morgen, de 8e editie daar alweer van. Ja, en dat is iets waar moet je echt volgens mij gewoon een dag voor uittrekken eigenlijk. Want daar ga je niet even naartoe. Als je naar zo'n biennale gaat, dan moet je daar helemaal induiken. En dat kan. Er is een uitgebreid programma op de website van Schuur. Dus schuur.nl. Het begint om 11:30. De presentatie is in handen van Floortje Smit. En dat is een bekende journalist en ook radiomaker. En dan buitenplaats Elswoud. Een plek waar wij niet zo vaak over vertellen dat daar iets cultureels gebeurt. Er gebeurt wel regelmatig iets cultureels, maar dan vertel ik het niet. Maar nu is het wel heel erg mooi. En maar dan moet je wel alvast vooruit noteren. Voornoteren. 18 en 19 juli. Juli, dus volgende maand. Want dan komt er een crossover van klassiek, jazz. Ja, en alles wat daar een beetje tussen en overheen ligt, komt allemaal in het openluchtfestival Klaterklanken op buitenplaats Elswoud in Overveen. Een lang en diep programma van allerlei muzikanten en stijlen in de buitenlucht. Dus dan krijgt het allemaal nog een beetje een extra dimensie. Ravel wordt gespeeld, maar ook Raga. Ja, het is een beetje... Het is instrumentaal interessant. Er gebeurt werkelijk van alles. Ook hier is een hele website voor in de lucht gehezen natuurlijk. Maar ik sluit niet uit dat tussen nu en 18 en 19 juli ik er nog wel even op terugkom. Mooi. Klaterklanken. Een openluchtfestival dus op buitenplaats Elswoud. En dat is daar in Overveen.

Zangeres Jazzy. Nou, dan moet het Jazzy zijn. Dat is het ook wel. Satisfy. Straks heb ik nog informatie hoe mensen uit van buiten Haarlem naar Haarlem kijken. Soms ontstaat er ergens een gesprek en dan komt daarvan een druppeltje door in een interview of zo. En dan moet je even goed luisteren. Veel mensen vinden Haarlem namelijk een geweldige stad. Haarlem Heemstede wordt altijd gezien als landelijk, maar ook heel gezellig en veel winkelstraatjes en leuk. Maar af en toe sijpelt er ook iets anders door. Straks om 11:50 toch even kritisch kijken naar wat andere mensen over ons zeggen. En het is niet altijd helemaal positief. Dit is de nieuwe van Olivia Dean, Baby Steps.

Harry Styles kan nog wat van haar leren. Want zij verkoopt dus elk concert uit, deze Olivia Dean. En ze hoeft niet eens uit te verkopen. Want alleen met haar charisma vult ze de zaal eigenlijk al. En dit is haar laatste creatie, tenminste de laatste creaties die we hebben uitgedeeld gekregen. Baby Steps. Zo direct, Arthur Meijer met het 105 Nieuws. Eerst nog even een lesje filmmuziek maken. Als je filmmuziek moet maken voor een... Nou ja, waarvan je denkt, dit zou een spannende film moeten worden. Bijvoorbeeld een James Bond film bijvoorbeeld. Dan moet je wel zorgen dat de muziek zelf ook een beetje spannend is. Zeker in het begin. En als je dan luistert naar al die nummers die jou voor 007 films zijn gemaakt, dan denk ik dat er eentje het spannendste intro heeft.

0: Tina Turner. Mooi, GoldenEye. De toon is gezet. Het spannende nieuws uit de regio. Het 105 nieuws. Arthur brengt het ons.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Er is weer het een en ander gebeurd. Het COA bekijkt de Tilteburg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium en gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en kwesties mee te nemen in verdere gesprekken. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van het volgende jaar en het zou dan in eerste instantie gaan om een noodopvang van 3 jaar. En een initiatief om meer groen en veiligheid te creëren in de Sanerendamstraat is op geweld gestuit. Vorige week vrijdag werd het plaatsen van groenbakken op 4 voormalige parkeerplaatsen nog gevierd. Nu is er 1 beklad en met een zaag bewerkt, zo meldt het HD. 7 bewoners hadden voor de vergroening hun parkeervergunning opgezegd, maar veel andere bewoners willen hun plek in de straat niet kwijt. Ondanks deze weerstand klinkt er veel onvrede over het vandalisme. Het project waar dit initiatief een onderdeel van is, loopt nu 1 jaar en evaluatie volgt nog. Net als eerder deze week is er ophef over zwerfkeien in de stad. De grote stenen liggen onder meer op de Dreef en in de Jansstraat om auto's tegen te houden. Een aantal partijen keert zich tegen plannen om ze ook in de Koningenbuurt neer te leggen. Zij zien liever meer groen. Ondertussen zijn de stenen ook op de Grote Houtstraat verschenen, een notabene in de groenvakken die niet zo groen zijn als was gepland. Of deze keien blijven liggen lijkt af te hangen van een debat dat de Partij voor de Dieren overweegt aan te vragen. En de allereerste winkel van bakkerij Van Vessem is opnieuw geopend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Klever Park. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer en kon het pand een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. En op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer van dit weekend. Het wordt een bewolkte zaterdag met temperatuur van zo'n 19 graden. Vanmiddag is er ook nog kans op een bui. En deze kans blijft tot morgenochtend bestaan. Later in de ochtend klaart het op, wordt het een beetje zonnig en wederom zo'n 18, 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: Ook Maroon 5 moet het er een keer over hebben. Heroin en daarvoor Aloha Black en Breakthrough. Het is 11:50. En dat betekent op de zaterdagmorgen voor de laatste keer deze zaterdag... Marcel Beun. Hij gaat ons meenemen in wat de rest van de wereld allemaal schrijft en doet. En wat er voor ons misschien of misschien niet interessant is. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nu berichtje uit nu.nl of van nu.nl. Lego komt met een model van de beroemde basiliek Sagrada Familia in Barcelona. Hiermee staat Lego stil bij het 100ste sterfjaar van de Catalaanse architect Antoni Gaudí. Het bouwwerk meet 47 centimeter in de breedte, 39 centimeter in de diepte. En de torenspits van deze Lego Sagrada Familia zit op 62 centimeter. Met speciale Lego-steentjes zijn de glas- en loodramen van de basiliek nagebootst. Ook de lichtinval moet vergelijkbaar zijn, zeggen de ontwerpers van de set. De doos met de Sagrada Familia komt op 1 november op de markt en gaat €750 kosten. Maar nu komt het. Deze set is de grootste bouwdoos van de Deense speelgoedgigant tot nu toe. Met maar liefst 12.060 steentjes. Dan Formule 1, ook van nu.nl. Max Verstappen is zeer tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco dit weekend. Hij was gisteren achter de Ferraris de snelste coureur. Nu is het een kwestie van fine-tunen, zegt hij. In de eerste sessie klaagde Verstappen nog over zijn auto en was hij ruim een halve seconde langzamer dan de beste tijd van Leclerc. In de tweede sessie zat Verstappen de Ferraris op de hielen. Hij hoefde maar 1,6 tiende seconde toe te geven op de beste tijd van Hamilton. Het was een vrij positieve dag, zei Verstappen na de training. Ik voelde me erg goed in de auto. Vooral tijdens de tweede training boekten we vooruitgang. Nu is het dus een zaak van een beetje fine-tunen. Hopelijk kunnen we er dan zo dicht mogelijk bij zitten. Uitslagen en tijden. De eerste twee en tweede vrije training dus. Beide Ferraris op plek 1 en 2 met Verstappen op de derde plek. Vrije training 3 is straks om 12:30. En de kwalificatie, die in Monaco vaak spannender is dan de race op zondag, is om 16:00. En de race, die is morgen om 15:00.

Rijs. Een soort muziek maakt ze helemaal niks uit, hè? Ze maken alles, zelfs reggae, deze Los vast. 11:45, zo direct. Kritiek op Haarlem, van buitenaf. Even slikken zo direct, na deze nieuwe van Chaka Khan.

moet al bijna 130 zijn inmiddels. Chaka Khan. En gewoon actief, hè? Gewoon nog dingen uitbrengen anno 2026. Shaqzilla was haar nieuwe creatie. 11:11. En ik had het programma heel makkelijk af kunnen maken. Wil je de deur even dicht doen? Ze zitten zo. Luc Kasserman is straks met Heisa. Maar die is zo aan het schreeuwen in de studio. Dan moeten we even. Doe die deur even dicht. Want ik moet even een gevoelig woordje spreken met ons Haarlemmers vooral. We hebben nog wel de neiging in dit gebied om een beetje zelfgenoegzaam achterover te hangen. Bloemendaal hebben we het net al over gehad. Ook in Heemstede vinden ze het allemaal best wel gezellig en gezapig zo. En ook in Haarlem, we zijn er zo trots op. Leuke winkelstart. En het kleine broertje van Amsterdam worden wel genoemd. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Want in Amsterdam hebben ze een krantje, het Parool. En die hebben een kopje waar ik dan niet zo blij van word. En die kop dat is een uitspraak van mevrouw Abir Hamam. Abir Hamam is de frontvrouw van een rockband, Hikpie. En zij spreekt uit ervaring, want zij heeft in Haarlem gewoond en woont nu in Amsterdam. En er wordt allemaal leuke over de band en over ze staan op allerlei festivals en blablabla, best kept secret. En dan opeens staat er een kopje, dat kopje heet Amsterdam. Ze woont er sinds haar 22e, zegt ze, dus nu 6 jaar. En daar staat er, hiervoor woonde ik in Haarlem. Vlakbij eigenlijk, ze zeggen wel dat Haarlem een nichtje van Amsterdam is. Maar, zegt zij, ik voel me hier, dus in Amsterdam, veel meer thuis. Als ik nu in Haarlem ben, denk ik, jeetje, wat is iedereen in Haarlem wit en bekakt. En ze voelt zich in Amsterdam nooit overdressed, maar in Haarlem wel heel snel. En in Amsterdam heeft iedereen een gezonde hoeveelheid ambitie. En daar gaat ze wel op aan. Het is fijn om in Amsterdam mensen met een purpose om je heen te hebben. Dus hier in Haarlem had ze dat dus niet, hè? Het geeft me elke dag zin om op te staan. In Haarlem dus niet. En het Parool heeft daar dus een kopje van gemaakt, let op. En er staat, als ik nu in Haarlem ben, denk ik, jeetje, wat is iedereen hier wit en bekakt. Met dik gedrukte letters. Dat is dus wat het Parool over ons in Haarlem hier schrijft. En ik denk, misschien stiekem hebben ze ook wel een beetje gelijk. Maar dat is dan een beetje ongemakkelijk, toch?

Endicott. Endicott stands for decency. En ik neem dat Abir Ahman het daarover heeft. Endicott had zomaar in Haarlem kunnen wonen. En nou van Keith Creole met Coconuts. Het is wel een hitje geweest, maar niet zo'n hele grote. Maar daarom juist een keer leuk om weer eens te horen, toch? Hier op 105, Haarlem 105. En Abir Ahman had het ook over ambitie. En er zijn wel heel veel liedjes gemaakt over ambitie. Onder andere door de Dirt Band. Als je nu opzoekt Dirt Band op Google, dan kom je bij een keiharde metalgroep uit. Maar dat was het helemaal niet in de jaren 70. Toen was het een country bandje. Maar die zongen wel over ambitie. Namelijk over The American Dream.

0: ik hoor het al, die vind je die er wel zingen, hoor.
1: Een keer.
0: En dan is het meteen een hit ook. Ah, dit is de jaren 70. Het was eigenlijk de Nitty Gritty Dirt Band. Maar dat vonden ze zelf te lang, toen werden ze de Dirt Band. En tegenwoordig is de Dirt Band een andere Dirt Band. Dat is een keiharde groep. Niet te vergelijken met dit hitje uit de jaren 70. Als het echt heet en hoog zomer is, zal ik hem nog een keer draaien. En dan moet je eens kijken hoe die dan klinkt. American Dream. Dit was Chez René op zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Zo direct Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag met Luc Hasselman en zijn kornuiten. Dit programma is er volgende week weer. Haarlem 105 is er altijd.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer is de vertraging een half uur. Wat komt er aan ongeluk? Er is één rijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort. 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, een goedemiddag René. Bedankt voor jou, J. René.

Ja, lekkere aftrap, toch? Andy Grammer was dat. En Joy. Goedemiddag. We gaan... wat doen we vandaag? We doen vandaag Heisa, doen we vandaag. Dat is het ratje toe op de radio. Daar kan alles in voorkomen. En ja, maar ja, traditioneel natuurlijk. Als ik er zit op zaterdag, dan gaat John op pad. Want in onze stad is altijd wat. En hij gaat op zoek naar de laatste dingetjes. Wat er allemaal gebeurt en zo. En daar neemt die cameraman Joop bij mee. En daar krijgen we dan straks ook prachtig mooi een beeldverslag voor iedereen die het programma volgt via Haarlem 105 TV. Of eventueel via de stream. Dat kan ook natuurlijk. Goed, en voor de rest veel lekkere muziek. En ik heb een beetje de zomersgetinte platen meegenomen. Ik ben ook bang dat er in de komende 3 uur af en toe wat voetballiedjes tussendoor komen. Want ik word overspoeld met allemaal voetballiedjes voor de WK. De kans is ook groot dat daar morgen zomer een uurtje in het Nationaal Product zit met de top 10 van de voetballiedjes van dit moment. Want er zijn er echt heel veel. Er zijn er heel veel. Maar goed, voorlopig gaan we eerst de zonnige zijde opzoeken van de muziek. En dan kom je natuurlijk al heel snel bij de allernieuwste van Dario uit, samen met Naldo. En dat liedje dat heet Zon en Zol.

0: Nou, je kan zeggen wat je wil, maar dat is toch een gezellig plaatje. Ja, dat vind ik wel. Goedemiddag, je luistert naar Heisa, het Radje Toe op de zaterdag. En daar kan van alles in zitten.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Jonken Silverfox is dit.
1: En de baby girl.
0: Ja. We zijn bezig met licht klaar in het witte tasje. We zijn bezig met de uitzendingen voor te gaan bereiden voor 11 juli. Dan gaan we namelijk weer naar het strand van Zandvoort. En ik was eventjes aan het kijken hoe het eruit zag op het strand momenteel. Nou, dit is het beeld van Zandvoort. Je ziet het, het is niet echt helemaal dat je zegt een lekkere stranddag. Misschien wel een heerlijke wandeltochtdag, dat kan wel natuurlijk. Maar ja, voordat we zover zijn, we hebben nog een maand te gaan, jongens. Dus wat dat betreft hebben we nog alle tijd. 11 juli, dan staat Zandvoort bol van 105.

Chris Brown was dat, en Falling, samen met Leon Thomas, hoorde je hem hier op de radio. Ik heb nog een leuke clip gevonden. Ja, dat is een beetje uit de oude tijd vandaan, maar wel heel erg lekker.

0: aan de voorbereiding bezig met de mannen die natuurlijk straks op pad gaan. Om alvast wat titels in de computer te zetten. En dan weten we straks ook met wie ze in gesprek zijn.
1: Haarlem 105.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. Een initiatief om meer groen en veiligheid te creëren in de Sanere Damstraat is op geweld gestuit. Vorige week vrijdag werd het plaatsen van groenbakken op 4 voormalige parkeerplaatsen nog gevierd. Nu is er 1 beklad en met een zaag bewerkt, zo meldt het HD. 7 bewoners hebben voor de vergroening hun parkeervergunning opgezegd, maar veel andere bewoners willen hun plek in de straat niet kwijt. Ondanks de weerstand klinkt er veel onvrede over het vandalisme. Het project waar dit initiatief een onderdeel van is, loopt nu 1 jaar en evaluatie volgt nog. Net als eerder deze week is er ophef over zwerfkeien in de stad. De grote stenen liggen onder meer op de Dreef en in de Jansstraat om auto's tegen te houden. Een aantal partijen keert zich tegen plannen om ze ook in de Koningenbuurt neer te leggen. Zij zien liever meer groen. Ondertussen duiken ze ook op in de Grote Houtstraat, in de groenvakken die nog niet zo groen zijn als was gepland. Of deze keien blijven liggen lijkt af te hangen van een debat dat de Partij voor de Dieren overweegt aan te vragen. En dan nog nieuws over oud brood. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is heropend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer en kon het pand wel een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer van dit weekend. Vandaag is het bewolkt bij een temperatuur van maximaal 19 graden. Later vanmiddag is er ook kans op een bui. Tot morgenochtend blijft het waarschijnlijk regenen. Daarna klaart het op en wordt het zonnig met zo'n 18 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knopend Koenplein is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

lekkere muziek op de radio, jongens. Ja, we doen het ervoor, hè. Die 89.9 FM. Van Zandvoort tot Halfweg. En van Lize tot Alkmaar.

Ja, je hebt soms van die artiesten die zingen heel hoog. Maar je hebt ook van die artiesten die schreeuwen heel hard. Ja, en dat is deze zeer zeker bij. Terrence and Darby was dit. En If You Late Me Stay. Ja, een tijd geleden was hij hier weer in de studio, jongens. Maar ik vind het nog steeds zo'n leuk plaatje. En ik probeer hem een beetje links en rechts onder jullie aandacht te brengen. Het is natuurlijk al een plaatje van ruim 40 jaar geleden. Maar in een nieuw jasje gestopt door Henk Schulz.

Terwijl ik hem draai, denk ik eigenlijk, zou deze bij Remco ook voorbij komen op de donderdagavond. Ja, in de Disco Train. De D-Train was dat, van de groep D-Train natuurlijk. Met het nummer Music, ja. Je luistert nog steeds naar Heisa, druk je toe op de zaterdag. En straks na ene gaan we natuurlijk schakelen met de mannen, want die zijn op pad, zoals je dat gewend bent van ons. Maar alvorens dat we natuurlijk bij het nieuws zijn van 1 uur, pak ik er nog eentje mee. En het is die van Caro. We kennen haar wel, Caro Emerit. Ze kocht daarna in één weer een andere naam. En toen ging ze toch weer terug, want ze was eventjes de Jordan, de band de Jordan. Daar is ze mee gestopt en ze is weer doorgegaan met Caro. En nu zonder Emerit erachter. I Can't Win heet het nummer. I can't.

0: Caro was dat. En nou ja, haar allerlaatste plaatje onder de nieuwe naam dan maar weer. Hè. Jongens, het is 12:30. Nee, het is 13:00. We gaan schakelen met de NOS in Hilversum voor het landelijke nieuws.
1: Dit is 105. Het is 13:00.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam door een ongeluk bij knooppunt Koenplein. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Zaanstad Assen-Delft een 30 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer richting de Koentunnel ook een 15 minuten vertraging. En op de A10 bij knooppunt Amstel richting Utrecht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van Heisa. Nou, welkom.

0: De formatie Abel, en zie jij het ook? Nou, om wat te zien moet je natuurlijk ook meteen even naar 105 TV te gaan. Want ja, je weet het, op zaterdag dan gaat Jonald uit op pad. Joop die maakt er altijd mooie filmpjes van en dat is momenteel te volgen. En ik ben heel nieuwsgierig, want ja, je weet nooit waar die zit, hè?
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey, goedemiddag, John.
2: Ja, goedemiddag, Luc en luisteraars. Ja, we zijn zeker weer op pad. En we zijn, dat ga ik aan Pepijn vragen, die zit tegenover me. Die kan het beter uitleggen, want ja, Pepijn, waar zijn we?
3: Nou, we zitten hier in de Haarlemmer Kweektuin. En dit is eigenlijk de plek waar elke eerste zaterdag van de maand de kweekmarkt plaatsvindt. En zoals jullie al vorige keer hebben gezien, Michiel en Erik, mijn compagnons van de Oesterzwammerij, die zijn hier onder andere degene die hier dan paddenstoelen verkopen. En natuurlijk een broodje kroket.
2: Elke Haarlemmer zal het weten, maar wat is het adres hier?
3: Dit is op de... ja, het is een goede vraag, man. Ik wou zeggen Kleverparkweg, maar...
2: Jij weet het.
4: Kleverlaan is dit.
3: Kleverlaan, ja.
2: Zijn we eruit. Dus mensen, niet allemaal tegelijk. We hebben ruimte voor 2000 mensen.
3: Ja, nee, het past nog inderdaad. Er kunnen nog een paar mensen bij.
2: Haarlemse parels. Nou ja, ik heb even meegenomen dat het onder andere bitterballen zijn, kroketten, ravioli. Maar vooral die zwammen, die zijn erg belangrijk.
3: Ja, dat klopt, ja. We zijn eigenlijk hier inmiddels al 5 jaar geleden begonnen. Michiel en Erik zijn dus de paddenstoelenkwekers van de Oesterzwammerij. Zaten eerst in Bloemendaal, in het klooster. En eigenlijk zijn we net verhuisd hier naar de kweektuin. Dus buiten het feit dat we hier elke zaterdag de markt doen, of elke eerste zaterdag van de maand de markt doen, is het ook zo dat we nu de kwekerij hier op de kweektuin in de kleine kas gaan maken. Dus we zijn eigenlijk net in verhuizing.
2: Ja, we zijn net even de kwekerij geweest, maar het is even te ver voor ons. Dat is een kleine verhuizing, maar dat is te doen, hè? Dat is vlakbij, toch?
3: Ja, zeker. Nou, er waren best wat spullen, maar het is inderdaad qua afstand prima te doen. En het is wel heel erg leuk, want het gaat mycelium heten.
2: En, sorry, nog één keer?
3: Ja, mycelium. Dus dat is mycelium, is ook het dradennetwerk van de paddenstoel eigenlijk. Hè? Het ondergrondse netwerk wat alle natuur met elkaar verbindt. Dus dat is heel bijzonder. Dit wordt ook een netwerk, eigenlijk een expocenter, een beleveningscentrum voor de Haarlemmer. Waarvan alles samenkomt op het gebied van voeding en duurzaamheid. En ja, als symbool hebben we eigenlijk de paddenstoelen die we kweken. Die we weer voor onze bitterballen en kroketjes, ravioli gebruiken.
2: Het is bijzonders. Even voor de luisteraars nog de website. Want dan hebben we alles gehad, hebben we het adres gehad. Hoe het heet. Ja. En dan de website nog even.
3: Haarlemseparels.nl.
2: Oh, kijk, dat is hartstikke eenvoudig. Ik heb ook begrepen, een culinaire kwekerij. Hè? Zo heet het ongeveer. Nou, met culinair heb je al uitgelegd, is...
3: Ja, nou dat klopt, want die paddenstoelen die kan je kweken en dan weer verkopen. Het is heerlijk om zo te eten. Maar het is ook leuk om mensen te laten zien wat je nou eigenlijk mee kan. En met die paddenstoelen. Dus eigenlijk mensen willen we ook inspireren om sowieso wat minder vlees te eten. En dat paddenstoel eigenlijk een fantastische vervanger is daarvoor. Maar ook op zichzelf staand is het gewoon ontzettend gezond, de paddenstoel. Dus we willen daar ook een kookstudio gaan maken, waarin we dus mensen meenemen in de wereld van koken met paddenstoelen.
2: Ga je ook een boek maken? Kookboek?
3: Ja, leuk idee. Leuk idee.
2: Oké, okay, nou
3: niet
2: ja.
3: Op de planning, maar het is wel een leuk idee. Ja,
2: nee. Goed. Eerst even de mensen komen zelf even oefenen en dan later misschien even kunnen ze het opzoeken. En, we hebben trouwens prachtig weer, we hebben geluk. En dat is bijzonder. En nou valt mijn ogen even op, we bouwen samen aan de duurzame toekomst voor onze stad. Ik kan het niet helemaal lezen, maar vertel eens.
3: Nou, dit is eigenlijk het gebouw van de NME. De natuur- en milieu-educatie, onderdeel van de gemeente Haarlem. En hier wordt eigenlijk een heel nieuw centrum opgericht. Het NME zat hier eigenlijk altijd al, hè?
2: Nog één keer.
3: De NME, natuur- en milieu-educatie. En dat is eigenlijk de organisatie die de educatie van natuur en milieu in Haarlem doet. Met name, ze hebben ook van die kisten altijd voor scholen, waar het kinderen dat mee doen. En er gaan hier iets heel nieuws bij. Als je dat plaatje ziet, wordt het een fantastisch centrum ook. Dus het idee is ook dat we gaan samenwerken met NME, dat we elkaar kunnen versterken. Want wij zijn natuurlijk ook eigenlijk een soort natuur- en milieu-educatie. En vandaar dat die plek hier op de kweektuin zo tof is.
2: Heb je het plaatje al gehad, Joop? Ik stuur hem even aan.
3: Ja, heel goed. Heel goed.
2: Maar hoeveel bezoekers, dat kun je niet peilen natuurlijk, hè? Want het begint al om... Waar begint het?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet hier van de kwekenmarkt.
2: Niet van de markt.
3: Michiel en Erik zijn echt degene die, die op die zaterdag staan de paddenstoelen verkopen. Ja, ik ben echt degene die bij is gekomen. Ik was voorheen ook mede-eigenaar van de Food Union hier in Haarlem. Dat is eigenlijk een culinaire broedplaats. En ik heb echt de culinaire achtergrond. Dus Michiel en Erik zijn de paddenstoelenkwekers. Ik heb meer het culinaire...
2: Vertel eens.
3: Nou, kijk, ik heb natuurlijk mede die bitterballen ontwikkeld. En we hebben nou twee nieuwe dingen. Eén is, we hebben een draadjesbitterbal ontwikkeld. Eigenlijk afgelopen maand, of twee maanden geleden. En die heeft een iets vleesigere structuur. En het leuke is dat ze bij Woodstock bijvoorbeeld, hebben ze alleen maar die bitterbal van ons en geen vleesbitterbal meer op de kaart. Dus die staat ook als bitterbal op de kaart, met een klein groen blaadje erachter, dat wel. Maar ik heb al meer dan 100 dozen al verkocht al in een maand, dus het gaat als een trein daar. Dus dat vinden we echt heel tof.
2: Ik zou zeggen, mensen die nu op Woodstock zijn en de bitterballen zijn uitverkocht, even snel hierheen, hè? Dat moet wel lukken, toch?
3: Ja, heel leuk. En daarnaast hebben we ook nu een sazijzenbroodjes. We hebben net, die krijgen we over twee weken, de bakken die klaar. En dan hebben we kleine mini-sazijzenbroodjes en grootste sazijzenbroodjes. En die zijn ook helemaal vegan, zoals eigenlijk al onze producten vegan zijn. En ja, dat is ook een vervanger voor een normaal sazijzenbroodje.
2: Ja. Nou, dat is nog goed ook, want ik was laatst even bij de Hema. Oh, dat is reclame. Bij de Hema, en die verkopen ook zo'n sazijzenbroodjes. Die zijn niet meer te eten, dat smaakt helemaal niet meer.
3: De vegetarische sazijzenbroodjes.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, hebben ze die ook?
3: Ja, het zou kunnen, want ze hebben ook die vegetarische rookworst natuurlijk. En daar vind ik eigenlijk zelf wel het grootste probleem, want ik heb een kookachtergrond. En het grootste probleem is eigenlijk dat er te veel vegetarische producten zijn die gewoon echt niet lekker zijn. En dat vind ik gewoon zo jammer, want mensen die wel iets minder vlees zouden willen eten, worden daardoor gewoon weer terug.
2: Die schrikken af.
3: Ja, die schrikken af. Dus gewoon denk je, gadverdamme, wat is dat? Dus daarom zeggen we van ja, weet je, wij willen gewoon echt alleen maar hele goede producten maken, anders doen we het gewoon niet.
2: Ja, nou, dat is vrij logisch. Maar het Hema, vegetarische rookworst. Ja, het is heel apart hoor. Maar goed. Nou, ik denk dat we het allemaal wel een beetje gezien hebben. Het is hier prachtig trouwens, het kerkje. Mooi, of wat is het? Geen kerk.
3: Dat is de oude Kaatsbaan.
2: Oude Kaatsbaan. Oké.
3: Oké. Het is nu een yoga-studio.
2: Sorry.
3: Het is nu een yoga-studio geworden. Dus kun je ook nog even...
2: Zullen we zo even, Joop?
3: Ja.
2: Joop is de kamer.
3: Helemaal gezond wil doen, dan kan je hier nog eventjes even wat stretchen.
2: Nou, ik wil relaxed rond gaan lopen en tegen Luc zeggen... Nou, Luc... succes met je uitzending. Dit was hem vanuit de kweek.
4: Haarlem 105.
0: Dankjewel, jongens. Dit is Heisa. Tot 3:00.

mannen van Chef Special. Ja, nog even, hè, dan gaan ze ook stoppen. Ja, fijn. Maar tot die tijd draaien we gewoon een lekkere muziek. En bovendien, we draaien ook nog steeds muziek van de Dijk. Die zijn al jaren gestopt, maar we draaien nog steeds die muziek. Dus maak je geen zorg. Je blijft ze gewoon nog tegenkomen hier op de zender natuurlijk. De mannen van Chef Special. Goed, Chef Special uit onze regio. Maar wat er nog meer uit onze regio komt, dat hoor je natuurlijk morgenochtend. Bij het Niet Thuis Magazine tussen 10 en 12 uur. Dan is Jules Post de dame die hier achter de microfoon plaatsneemt. En wat zit er dan allemaal in morgen? Ze heeft me een berichtje gestuurd. Morgen is er aandacht voor kunst in Sparendam. Een kunstroute waarbij meer dan 70 kunstenaars en fotografen hun werken tonen op diverse locaties in het hele dorp. Dus dat is een hele leuke wandeling die je dan kan maken. Dat mag duidelijk zijn. Om het leven te vieren en liefhebbers van Roemeense en Zigeunermuziek bij elkaar te brengen,

Nou, dat en natuurlijk nog veel meer morgen in het Niet Thuis Magazine. Met alle uitgaanstips natuurlijk uit de regio. Tussen 10 en 12. En het is de ene week met Ellen Stamer en de andere week met Jules. En morgen doet Jules dus. Oké, nou dan ben je op de hoogte. En morgen luisteren natuurlijk, hè.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. Stichting Turquoise stopt na 12 jaar. Sinds 2014 is Turquoise een sociale horecazaak aan het Beatrixplein, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Door de verbouwing van het winkelcentrum moet de zaak nu, net als andere zaken in het centrum, tijdelijk verhuizen. Turquoise zegt dat dit om financiële en bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is. Op 4 juli sluit de zaak definitief haar deuren. Een initiatief om meer groen en veiligheid te creëren in de Sanerendamstraat is op geweld gestuit. Vorige week vrijdag werd het plaatsen van groenbak op 4 voormalige parkeerplaatsen nog gevierd. Nu is er 1 beklad en met een zaag bewerkt, zo meldt het HD. 7 bewoners hebben voor de vergroening hun parkeervergunning opgezegd, maar veel andere bewoners willen hun plek in de straat niet kwijt. Ondanks de weerstand klinkt er veel onvrede over het vandalisme. Het project waar dit initiatief een onderdeel van is, loopt nu 1 jaar en evaluatie volgt nog. En dan nog nieuws over oud brood. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is heropend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer en kon het pand wel een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer van dit weekend. Vandaag is het bewolkt bij een temperatuur van maximaal 19 graden. Later vanmiddag is er ook kans op een bui. Tot morgenochtend blijft het waarschijnlijk regenen. Daarna klaart het op en wordt het zonnig met zo'n 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Onder andere een behoorlijk lange file op de A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein is de vertraging 35 minuten. Ze zijn er wat auto's aan het bergen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer ook nog 20 minuten vertraging door een eerder ongeluk. En op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: 105. Haarlem 105.
4: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

De Pet Shop Boys was dat. En It's a Sin. Ja jongens, er zijn heel veel televisieprogramma's gemaakt als het gaat over zangtalenten. En nou, op een paar moment ook natuurlijk met die bands. Hè, toen kregen we dat tribute gebeuren, wat nu ook natuurlijk nog steeds een heel populair is. Waarmee inmiddels tot 4 keer aan toe de Ziggo Dome wordt volgetrokken met optredens van diezelfde bands die dan winnen in dat geheel. En daarna dan die bands ook bijna niet meer te boeken zijn, zo populair zijn ze. Dat is allemaal leuk. Zo is er ook ooit een programma geweest, dat heette Headliner. En dat heb ik eigenlijk nog niet meer zien terugkomen. Maar in de 3e aflevering van het eerste seizoen, zal ik dat zo maar zeggen, daar zat Bastiaan Steven. En dat was ook een lekker stukje muziek. En die heb ik voor je klaarstaan, zowel voor radio als de tv.

Leuk om terug te zien ook voor de mensen die het 105 op de televisie of eventueel via de stream volgen. Heel enthousiast staat hij daar op dat Redeman.

opzwepend stemgeluid van Elton John samen met Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Lekker de muziek op de radio, jongens. We doen het met veel plezier voor jou hier op die 89.9 van Lisse tot Alkmaar van Zandvoort en Halfweg. En anders gewoon via www.hanem105.nl voor de rest van de wereld of DHB Plus. En dan met de letter H, dan druk je hem in en dan staan we meteen boven in je lijstje. Dat hebben we het liefst. Want dan heb je ons op DHB zitten, ja. Wat had ik? Oh ja, die had ik ook nog opgeslagen in mijn telefoon. Een lekker nummer van Pink Floyd. Hey You heet het nummer.

Ja, muziek wat je niet zo snel voorbij hoort komen hier bij 105. En ik denk nou, ik had hem een tijd geleden hoorde ik hem voorbij komen. Toen had ik hem in mijn telefoon gezet. Ik denk, oh, die ga ik een keertje meepakken. Pink Floyd, ja, uitzonderlijk, maar wel lekker toch? Ja, over lekkere muziek gesproken. Dit is een van de favorieten van Sean. Die zit nou denk ik ergens onderweg. Op weg naar de volgende uitzendlocatie. En die zit dan een beetje, die gaat er sneller op fietsen denk ik op deze muziek, ja. Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na.

0: Blijft een heerlijk nummer, toch?
1: Ja.
0: Peggy Goo. And it goes like na-na-na-na. Je luistert nog steeds naar Heisa, het radje toe op de zaterdag. En daar heb ik nog één plaatje, denk ik, voordat ik ga schakelen naar de NOS. Ja, die heb ik nog wel.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Ja, heerlijke muziek uit de oude doos gedaan, toch? Barry White was dat, en Let Music Play. Ik kijk op de klok, jongens, en ze zitten er helemaal klaar voor bij de NOS... om ons het landelijke nieuws te brengen. En dan gaan we maar even schakelen met ze.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem en wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, en we gaan aan de slag met het laatste uurtje van Heisa. 1 plaatje en dan gaan we naar de man.

0: Grace Jones was dat en La Vie en Rose. Ja, ik moet je zeggen, hij is weer op pad natuurlijk. En niet alleen, Joop die loopt met hem mee. Ze zijn met z'n tweeën in de stad op zoek naar de nieuwsfeiten van dit moment. En dan heb ik het natuurlijk over John Roest.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey, die John. Hallo.
2: Hallo, Luc en luisteraars. Ja, we zijn zeker weer op pad.
0: Waar zit je?
2: Ja, dat ga ik even vragen, want ik heb hier drie mensen, die kunnen dat best wel weten. Ik ga met een dame beginnen. Mevrouw, hoe heet u?
3: Kaat Bakker.
2: En meneer?
4: Albert-Jan Bloemendaal.
2: En hebben we nog een meneer?
5: David van der Kroon.
2: David. Aan wie zal ik het vragen, waar we precies zijn?
4: Ja, aan mij. We zijn bij de Schoten Hoeve in het Schoten Bos, of het Noordersportpark in Haarlem. Haarlem-Noord.
2: Oké, ja, ik moet even vragen voor de luisteraars, want wij zijn er inmiddels gekomen. En vertel eens iets over, want ik zie hier allemaal sportvelden.
4: Nou ja, we staan dus voor de luisteraars al maar meteen dat ze weten waar we echt zijn. Bij de oude kinderboerderij in Haarlem-Noord. En we zijn omringd door, aan de ene kant liggen de honkballers, aan de andere kant zit het voetbal. Er wordt hier achter ons getennist. En aan die kant is het net opgeknapte Schoten Bos. Dus een beetje zo, Jan Gijsvaart is hier, loopt hier achter.
2: Het is een flink sportgebeuren. Maar we gaan het even over de scouting hebben. Want hier staat een meneer met hele mooie emblemen. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar vertel eens. Want ik ben helemaal in de war.
5: Yes, nou ja, ik heb de mooie eer om voorzitter van de vereniging te zijn. Ik hou me dus veel bezig met de leden en met de activiteiten die wij doen. Maar we hadden de afgelopen 25 jaar eigenlijk best wel een groot probleem. Namelijk dat ons huidige clubhuis zou ten einde komen. We zouden daaruit moeten. Dus zijn wij al jarenlang goed in contact met de gemeente voor een nieuw onderkomen eigenlijk voor onze leden. En daarbij kwam op een gegeven moment het nieuws dat de kinderboerderij hier wegging. En dat wij dat mogelijkerwijze over konden kopen.
2: Okay, dat is via een wethouder gegaan, heb ik begrepen?
5: Ja, we zijn op 29 mei hebben wij officieel getekend bij de notaris. En afgelopen woensdag, op 3 juni, heeft wethouder Bas van Leeuwen ons de symbolische gouden sleutel overhandigd. Waarmee het nu officieel bekrachtigd is dat wij hier een nieuw clubhuis gaan bouwen.
2: Okay, en wie heeft die sleutel ontvangen?
6: De sleutel is aangeboden aan de voorzitter van de stichting. We hebben een vereniging waar David de voorzitter van is. Die doen de activiteiten, maar we hebben ook een stichting. En die zorgt eigenlijk voor onder andere dit, voor de huisvesting. En de voorzitter van de stichting is Erwin Wichman, die is er vandaag niet. Maar Albert-Jan en ik zijn ook bestuurder van de stichting en ik ben secretaris. En Erwin heeft dus de sleutel gekregen.
2: Oké, okay, nou zie je wel zuinig op iets, hè. En ik zie ook wat verbouwingetjes hier achter ons. Wat gaat daarmee gebeuren?
4: Nou ja, er staan hier nu drie gebouwen. De Hooiberg, de Hoeve en dan nog een leslokaaltje. De Hooiberg blijft staan, die gaan we strippen. Dat het weer gewoon een losse Hooiberg wordt. Het leslokaaltje, dat moet verplaatst worden. Er staat hier iemand achter, Ruben Wijkhuizen, heeft een heel plan bedacht om het hele gebouwtje te verplaatsen naar achter in de hoek. En waar wij nu staan, komt nieuwbouw. Dus er komen hier tussen de paaltjes, we staan hier nu op voor de hoeve. Er komt hier een heel stuk, wordt hier aangebouwd. En dan wordt de hoeve, de entree, de wc, de douches, al dat soort dingen, keuken. En dan hier komen zalen bij aan deze kant.
2: En dat gaat gebeuren? Hoe lang gaat dat duren? Wanneer gaat dat gebeuren?
6: Dat gaat gebeuren vanaf het moment dat we de vergunningen hebben. En we gaan op 1 juli beginnen met de vergunning aanvraag.
2: En dan afwachten?
6: Dan afwachten, ja. En goed, we zijn heel erg goed voorbereid. De gemeente helpt ons aan alle kanten. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. En daarna gaan we bouwen. En ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren. Weten jullie dat nog?
5: Nee. De verwachting van de aannemer is ongeveer 6 maanden. Maar voor die tijd is nog wel wat te gaan. Iets met vergunningen, iets met subsidies. Iets met hopelijk verdere steun vanuit de gemeente. Want zoals Albert-Jan al zei, we gaan de hoeve behouden. Maar de hoeve is in 1953 gebouwd als kinderboerderijtje. Er stonden letterlijk de dieren in. En om dat geschikt te krijgen, om daadwerkelijk onze ruim 200 leden en onze maatschappelijke partners. We hebben een kinderopvang die erin zit. We hebben een orkest wat erin oefent. We hebben ouderengym. We hebben diverse partners, waaronder bijvoorbeeld ook Stichting Zaaigoed, die zich inzet voor mensen met een haperend brein. Die moeten natuurlijk wel op een veilige en goede manier in dat gebouw terecht kunnen. En daar is heel veel verbouwing ook voor nodig om wel dat pittoreske kinderboerderijtje te behouden, maar dat geschikt te maken voor deze tijd. En financieel hebben we daar nog twee belangrijke stappen in te zetten momenteel. We hebben sinds woensdag een crowdfunding live staan. Dus die is via steunscouting.nl is die te bereiken. En we zijn nog druk in gesprek met de gemeente om te kijken of die ons ook nog op een manier willen helpen met een financiële bijdrage. Want op die manier kunnen wij blijven bijdragen aan de maatschappij van Haarlem-Noord.
2: Ik heb begrepen dat de gemeente altijd meeluistert naar dit programma. Dus ik zou zeggen, jongens, nog heel even één ding. Deze meneer die daar staat, die heeft dit gebouw opgetild. Of dat gaat hij optillen? Kom er eens bij. Uw naam is?
3: Ruben Wijkhuizen.
2: Ruben Wijkhuizen. En ik heb begrepen van uw collega's, zal ik ze maar even noemen, dat u eigenhandig dit gebouwtje gaat verplaatsen.
3: Nou, niet eigenhandig, dat gaan we natuurlijk hopelijk.
2: Al je bel.
3: Nou, kijk, ik heb gekscherend gezegd, hij moet weg voor onze nieuwbouw. We hebben er heel veel geld voor betaald voor het gebouwtje. We gaan hem proberen op te tillen. We gaan hem proberen te verplaatsen. Op welke manier dan ook, maar niet alleen. Daar gaan we met een hele hoop mensen natuurlijk vakkundig naar kijken hoe we dat het beste aan kunnen pakken.
2: Ja. En dat gaat lukken toch?
3: Ik ben ervan overtuigd van wel, ja.
2: Kijk, dat zijn de juiste intenties.
7: Het wordt echt een fantastisch timelapse filmpje waarbij je zo top zou dat huisje ziet verplaatsen.
2: Misschien komen we wel kijken.
7: Ja, wie weet zou ik zeker doen. Jullie zijn uitgenodigd.
2: Dat het allemaal goed gaat natuurlijk, hè. Ik had het net even over. Hier wordt flink verbouwd en verplaatst, et cetera, et cetera. Dus volgend jaar, over anderhalf jaar, ik had het al gevraagd, geloof ik.
6: Wanneer het open gaat?
8: Nou ja, maak het zonnetje.
6: Ja, ik zou het eigenlijk het liefste nog dit jaar willen, maar dat gaan we niet redden. Dus ik denk begin volgend jaar, voor de zomer.
2: Oké, luisteraars, u begrijpt het. Dus, komt met z'n allen, mag nu ook al komen. En dan zien we het allemaal... Zien we het allemaal goed tegemoet.
0: John.
2: Mag ik u danken voor deze...
0: John, ja, mag ik nog één vraagje stellen? Kunnen ze nog één keer even herhalen waar eventueel de donaties naartoe kunnen?
2: Waar de donaties naartoe kunnen. Wie wil dat nog een keertje zeggen? Luc vraagt dat.
5: Zeker. Het makkelijkste is om naar steunscouting.nl te gaan. En daar staat vervolgens een duidelijke pagina die gericht is op dus onze groep, Scouting Brigitta, en ons project De Schotenhoeve.
2: Nog één keertje, vooruit.
5: Scouting Brigitta, Schotenhoeve. En het is ook te bereiken via www.scoutingbrigitta.nl/nieuwbouw.
2: Nou, dat moet toch lukken, Luc?
0: Meer dan duidelijk. Hey, hartelijk dank voor jullie verslag vandaar.
2: Ik ga het doorgeven. Dankjewel. Doei, doei.

Ja, ik was er al een beetje voor gewaarschuwd door de voorzitter van de club. Wij laten altijd de gasten een verzoekje aanvragen voor na het interview. Maar deze, hij is wel een beetje stevig, zegt hij. Hij is wel een beetje stevig. Ik moet je zeggen, ik heb mijn koptelefoon op 1% gezet. In plaats van dat hij normaal toch wel op 80, 90 staat. Wat een herrie. Marrewijn, op speciaal verzoek kwam hij dus voorbij. Voor de mannen was dit Mees met Born New. Ja, muziek.

Altijd lekker om een oude plaatje te draaien, toch? De Commodores waren dat. We gaan langzaam maar zeker schakelen naar Arthur Meijer. Die komt er straks aan met het 105 nieuws. Maar eerst Buona Vita Zultje Club. En de Kankan, ken je hem nog? Kankan.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. Net als eerder deze week is er ophef over zwerfkeien in de stad. De grote stenen liggen onder meer op de Dreef en in de Jansstraat om auto's tegen te houden. Een aantal partijen keert zich tegen plannen om ze ook in de Koningenbuurt neer te leggen. Zij zien liever meer groen. Ondertussen duiken ze ook op in de Grote Houtstraat, in de groenvakken die nog niet zo groen zijn als was gepland. Of deze keien blijven liggen lijkt af te hangen van een debat dat de Partij voor de Dieren overweegt aan te vragen. Stichting Turquoise stopt na 12 jaar. Sinds 2014 is Turquoise een sociale horecazaak aan het Beatrixplein, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Door de verbouwing van het winkelcentrum moet de zaak nu, net als andere zaken in het centrum, tijdelijk verhuizen. Turquoise zegt dat dit om financiële en bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is. Op 4 juli sluit de zaak definitief haar deuren. En dan nog nieuws over oud brood. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is heropend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer en kon het pand wel een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette. En het weer van dit weekend. Vandaag is het bewolkt bij een temperatuur van maximaal 19 graden. Later vanmiddag is er ook kans op een bui. Tot morgenochtend blijft het waarschijnlijk regenen. Daarna klaart het op en wordt het zonnig met zo'n 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer een file van 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. Het heeft te maken met de afgesloten A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: 105. Haarlem 105.
4: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

The Dangerous Lover was dit van Sekou. Ik zit even te kijken, jongens, want ik heb ze hier staan. Hoe heet hij nou? De band die heet Capsule. En ze komen uit Haarlem vandaan. En ik zit net in mijn schemaatje te kijken. Want volgens mij, ze hebben een nieuwe plaat uit ook. En daarmee komen ze op 16 juli bij de 105 Sessions langs. Dat vind ik leuk.

Heerlijke band, vind ik dit, ja. En ze komen dus vaak langs bij ons, dat mag duidelijk zijn. Want ze gaan ook naar de Pride toe, dat zenden we ook live uit. En ze komen dus 16 juli hier weer naar de studio. Dit is Diana Ross.

0: Ja. Ja, we zijn er weer bijna aan het eind van dit programma. Dat wil zeggen dat we eventjes gaan schakelen met Rudy. Want die zit alweer te popelen om deze plek over te nemen aan deze kant.
1: Ziet dat
0: die
1: er zo uit, ja?
0: Die zit nu nog een beetje op de reservebank. Maar straks is het volledig voor hem. En dan mag ik in het begin altijd even weer op de reservebank zitten. Dat weer wel.
1: Ja. Voor jouw weekendwoord.
0: Ja, voor het weekendwoord.
1: Weet je al wat?
0: Ja, ik heb een idee. Ja.
1: Oké, heel goed.
0: Ik heb ook een weekendtaak dit keer.
1: Een weekendtaak?
0: Dus daar hoort hij dan bij. Interessant. Dat weekendwoord.
1: Interessant, dan wordt het zo.
0: Ja, dat is een teaser, hè? Hé, wat gaat er nog meer gebeuren buiten je weekendwoord?
1: Ja, ik wil ook even terugblikken op de kerkklokken die afgelopen maandag Marilyn Monroe hebben gespeeld.
0: Prachtig.
1: Ja. Hele mooie reportage gemaakt door onze collega Maurice. En voor de rest, ja, nog veel en veel meer. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb een paar top liedjes klaarstaan ook.
0: Oké. We hadden het net heel eventjes over dat Cheerio-verhaal. Dat
1: Cheerio.
0: Jij toevallig ook in een soort van discussie van... nou, ja. Ik heb twee plaatjes. Welke van de twee zal de hit worden?
1: Ja.
0: En nou, tenslotte is het er toch geworden.
1: Justin
0: hit.
1: De Wild.
0: Ja.
1: En nummer 1 van Nederland in de top 40. Tweede week op rij. En ik denk als je bijvoorbeeld deze zomer naar een festival toe gaat... maakt niet uit waar. Je krijgt hem gegarandeerd 3 keer per avond te horen. Dat kan niet anders.
0: Ja, nou dat ook. Straks ben jij ook nog? Maar dan maar 1 keer?
1: Tijdens het nieuws van 4 uur.
0: Nou, straks dus Rudy hier op de stoel.

The Weeknd was dat, en Take My Breath. Ja, je weet, ik sluit dit programma ook altijd af met The Weeknd, maar dat is dan een andere. Maar die komt er straks nog aan, hè. Blijf even lekker hangen nog. En eerst even door met Kool & The Gang.

Cardanon, It's Cool in the Gang was dat. Even kijken hoor jongens. Ik heb een stukje programmering voor je wat er de rest van de dag nog gaat gebeuren. We gaan straks natuurlijk naar de weekendwijzers doen met Rudy. Dat is tussen 3 en 5 uur. Dan krijgen we tussen 5 en 8 uur natuurlijk 023. U kent dat wel, dat programma met al die grappen en grollen en Franstalige spelletjes. Waar ik zelf, als ik probeer te volgen, kom ik er nooit uit. Ik kom er nooit uit, maar oké. Ze hebben zelf ontzettend veel lol in het programma. Dat is enig wat wel zeker is. Dan gaan we naar de avonddienst van Jay. Die doet het tussen 8 en 10 uur hier op de zender. En dan gaan we daarna naar Mark. Mark Schultz, die komt vanaf Hongkong Calling. Vanaf Hongkong met Hongkong Calling. Tussen 10 en 12 uur weer hier voorbij op de zender. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Als je er zin in hebt, ik ben morgen er met het Nationaal Product. En de kans is heel groot dat er morgen een top 10 lijstje in zit met voetballiedjes. Want ja, er zijn er op dit moment zoveel gemaakt voor de WK. En die kan je waarschijnlijk maar een weekje of twee draaien. En dan is het er helemaal klaar. Want ja, dan zijn die nou weer thuis. Maar dus moeten we die morgen eventjes meepakken. Ik ga afsluiten met de belofte die ik net maakte. Het nummer Weekend van Michael Gray. Hey, bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks met Rudy. En tot de volgende keer. Doei.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En op de N522 Bijlmermeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dankjewel.

0: Ja, dit liedje is dit jaar 20 jaar oud geworden. Waar blijft de tijd als je dit zo hoort? Je hoorde Gavin DeGraw en Chariot.
1: Jij was nog een jochie.
0: Ik was nog steeds toch wel, of niet? Wat wil je daarmee zeggen, Luc?
1: Nee.
0: Hoe ga je hieruit lullen?
1: Nou, dat is gewoon toch wel een oud liedje is dan.
0: Nee, dat is 2006 inderdaad. Toen was ik, even kijken, 8 plus 6 is 14.
1: Nou, dat valt er mee.
0: Toen had ik nog heel weinig rare dingen gedaan.
1: Dat zeg ik, een jochie.
0: Ja, je hebt gelijk. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Ik vind het leuk om te horen waarmee je mee bezig bent en welk woord daarbij past. En Luc, jij was al vrij snel duidelijk woord en dus een taak wat erbij hoort ook.
1: Ja, nou ja, taak is een groot woord eigenlijk. Maar ik bedoel, het is rugby.
0: Rugby, interessant.
1: Want dit weekend is namelijk de Sevens. En dat is een internationaal rugby toernooi. En een paar vrienden van me zitten daar in de organisatie. En daar ga ik dus morgen kijken. En aangezien het het weekendwoord is en niet het zaterdagwoord...
0: Ja,
1: kan ik hem gebruiken. Ja. Kan ik hem gebruiken. Dus het is rugby.
0: Ben je er al eerder geweest naar dat soort wedstrijden? Ja, is dat dan spectaculair om te kijken?
1: Ik vind het heel geweldig. En ik vind het echt serieus ook heel knap hoe ze het weten te organiseren. Want er komen, ik geloof uit 15 landen vandaan mensen. Eigenlijk is het een beetje te vergelijken dus ook met onze Halense Honkbalweek.
0: Ah ja, ja.
1: Maar als een kleine organisatie zoals de AAC is, om dat allemaal naar ze toe te trekken en te regelen en al die hotels en dat gedoe. Ik vind het heel knap dat ze het elke keer financieel voor elkaar krijgen, want het is toch wel een uitdaging. En dat is elk jaar. De Honkbalweek is natuurlijk om het jaar.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben heel nieuwsgierig. En ik heb ook even naar het weerbericht gekeken. Het is morgen ook een gunstig weer om op het tribune gewoon die wedstrijdjes te gaan
0: kijken. Heel goed, heel goed. Geniet ervan. En van keihard strijden voor de winst gaan we naar iets veel zachters. Namelijk de liefde. Mijn weekendwoord is ceremonie.
1: Oké. Okay.
0: Want over 2 weken gaan 2 goede vrienden van mij trouwen. En ik mag het aan elkaar praten. Ik ben een ceremoniemeester.
1: Laatst had je toch ook iemand die ging trouwen? Of zijn dat deze mensen?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, weet je, ik ben in een leeftijdsklasse, 34, dat gewoon heel veel mensen gaan trouwen. Dus dat zou zomaar kunnen.
1: Ik zit net in die andere fase. Ja. Dat zal allemaal gaan scheiden. Ja.
0: Even inruilen. Jonger exemplaar, zeg maar. Okay. En waarom dit woord? Ja, ik zit nu midden in de voorbereidingen. En ik ben bezig met het schrijven van mijn speech. En dan spreek ik bijvoorbeeld met het stijl en met de ouders van beide kanten en broers en zussen. Ik zeg je eerlijk, het is moeilijker, maar ook leuker dan ik heb gedacht.
1: Nou, heel veel plezier met de voorbereiding.
0: Dankjewel, dankjewel. En ik laat weten hoe het,
1: hoe het is geweest.
0: En kom maar door, wat is jouw weekendwoord? Heel simpel, haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38.

Zo, over legendarische liedjes gesproken. Dit is er eentje. België van het goede doel. Ja, Henk en Henk, die hebben ruzie met elkaar. Maar dat betekent niet dat er nog opgetreden wordt. Of dat er niet meer opgetreden wordt. Want 11 juli gaat het goede doel Revival met Henk Westbroek optreden in het Openluchttheater Winterswijk. Een grote kans dat deze dan ook weer voorbij komt. België dus hier bij 105. En van België gaan we naar de regio Zuid-Kennemerland. Ik vroeg je, ja, welk woord past nou bij jouw weekend? Nou, bedankt voor het doorgeven, Dirk. Hij zegt klussen, badkamer eruit. Bas die zegt dan weer aftellen. Het WK begint bijna en ik heb de schema's al uitgeprint. Er zijn tegenwoordig appjes voor Bas. Vraag mijn vriendin maar hoe blij ze daarmee is. Overweldigend, dat is het woord van Stefan. Ze zijn namelijk net verhuisd naar Schalkwijk en hij zegt, ik ken nog geen kat, maar de buurman kan vanochtend zomaar koffie brengen. Mirjam, die zegt dan weer moe, nachtdienst gehad, ik ga zo plat. Nou, slaap lekker Mirjam. En Gerard is de laatste van deze ronde. Hij zegt, fietsen. Ik zit in een clubje en we doen dit weekend de ronde van de stelling. Geen idee, maar klinkt goed. Mijn benen voelen nu als pudding, maar ik rij hem uit, ook al is het kruipend. Heel veel succes gewenst, Gerard. Nou, kom maar door. Welk woord past bij jouw weekend? Je kan het heel simpel doorgeven via haarlem105.nl/studio... of appen naar 06-105-105-38. En laat dan ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Dus haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38.

Van zijn legendarische nieuwe album The Romantic. Je hoorde Bruno Mars en Why You Wanna Fight. En als je dat album eens doorluistert, het kunnen allemaal hits worden. Echt zo ontzettend goed. Dit is een van mijn favorieten dus. En hij komt naar Nederland, hè. 2, 4 en 5 juli staat hij namelijk in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles is net opgerot uit Amsterdam. En er komt de volgende wereldster al. En ik dacht wel, weet je, ik ben wel fan van die Bruno Mars. Ik heb hem ooit een keer eerder gezien op Pinkpop. Ik ga eens even kijken naar tickets. Heb ik echt net ter plekke gedaan. Goedkoopste ticket, nu nog beschikbaar op zaterdag 4 juli. Vak 128, €245. Ik sla even over. Hey, leuk om te horen waarmee je bezig bent deze zaterdag. 105 weekendwoord. Wendy die zegt we zouden naar het strand gaan, maar met dit weer dus niet. Nu zitten we binnen met een spelletje en twee kinderen die elkaar zo wat de tent uitvechten. Gezellig hoor. Weekendwoord van Sanne is uitslapen. Voor het eerst in weken niemand die me wakker maakte. Goud waard. Het is inmiddels 3:30. Wel behoorlijk uitslapen, Sanne. Ik weet niet wat je hebt gedaan gisteravond. Aftellen, dat zegt Marcel. Volgende week sta ik als vrijwilliger bij de Special Olympics, bij de atletiek. Ik ben de hele dag al een beetje zenuwachtig of ik alles ga onthouden, maar ik heb er ook echt zin in. Boodschappen, het woord van Linda. Spannender wordt het niet. Joris, die zegt dan weer brak. Was gisteren iets te enthousiast op een verjaardag en nu betaal ik de rekening. Mijn bank en ik zijn even één geworden. En Fleur is de laatste. Dankjewel voor het doorgeven, Fleur. Ze zegt verrast. Ik ben vanmiddag in mijn eentje naar een Marilyn Monroe film in de stad geweest. Wist niet dat er een heel festival omheen zat. Ja, dat is fantastisch. Ik zou er straks ook wat meer over vertellen. En over straks gesproken, dan praten we ook even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Dat zometeen, na Siku. Dit is Dangerous Lover.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. Een initiatief om meer groen en veiligheid te creëren in de Sanerendamstraat is op geweld gestuit. Vorige week vrijdag werd het plaatsen van groenbakken op 4 voormalige parkeerplaatsen nog gevierd. Nu is er 1 beklad en met een zaag bewerkt, zo meldt het HD. 7 bewoners hebben voor de vergroening hun parkeervergunning opgezegd, maar veel andere bewoners willen hun plek in de straat niet kwijt. Ondanks de weerstand klinkt er veel onvrede over het vandalisme. Het project waar dit initiatief een onderdeel van is, loopt nu 1 jaar en evaluatie volgt nog. Net als eerder deze week is er ophef over zwerfkeien in de stad. De grote stenen liggen onder meer op de Dreef en in de Jansstraat om auto's tegen te houden. Een aantal partijen keert zich tegen plannen om ze ook in de Koningenbuurt neer te leggen. Zij zien liever meer groen. Ondertussen duiken ze ook op in de Grote Houtstraat, in de groenvakken die nog niet zo groen zijn als was gepland. Of deze keien blijven liggen lijkt af te hangen van een debat dat de Partij voor de Dieren overweegt aan te vragen. En dan nog nieuws over oud brood. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is heropend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer en kon het pand wel een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette.
2: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond kans op regen in onze regio, dus als je op pad gaat, neem je paraplu mee. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen gelukkig wel droog, maar wel een harde wind met een graad of 16. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Deze week met de nieuwe single van Olivia Dean. Steps hoor je zometeen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A9 veroorzaken onder andere file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 1 kwartier. Op de A10 Zuid daardoor ook file tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra reistijd. En op de N201 Hilversum Uithoren bij Wilnis is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Ja, zeker de top 3. Ze staat bij mij in de top 3 van beste concerten die ik ooit live heb gezien. Olivia Dean, vorige maand in de Ziggo Dome. En je kunt bijna geen radio aanzetten zonder haar te horen. Ze scoorde hele grote hits, waaronder deze, Man I Need. Waarschijnlijk wel een keer gehoord op de radio. En haar grote doorbraak, die kwam dit jaar met het album The Art of Loving. Lijkt misschien voor heel veel mensen alsof ze er ineens was. Maar dat klopt totaal niet. Die doorbraak heeft namelijk 10 jaar geduurd. 10 jaar optreden, proberen, singles uitbrengen. En 10 jaar keihard werken voor dat succes. En nu is er een nieuwe single, Baby Steps. Een liedje over iemand missen, verdriet voelen. Maar ook langzaam weer leren om goed voor jezelf te zorgen. In Baby Steps dus. Hier is Olivia Dean.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Nieuwe single van Olivia Dean, je hoorde Baby Steps hier bij 105. Van haar album dat dit jaar uitkwam, The Art of Loving. En geloof me, er staan nog zoveel meer fijne liedjes op. Dus check dat vooral. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan ook de playlist Rudy's Fresh Finds op Spotify. Oké, even tijd voor een mini-quiz. Welk liedje wordt hier gespeeld door de kerkklokken van de Haarlemse Sint-Bavo-kerk? Komt-ie. Beetje meegezongen, kan je het al raden? Laat nog even één keer luisteren. Nou, de echte kenners zouden erachter kunnen komen. Het verlossende antwoord vertel ik je zometeen. Na Sarah Bareilles, Love Song komt eraan en dit is The Feeling en Feel My Little World.

0: Zo, terug naar 2007. Sarah Bareilles, zo heet deze zangeres, scoorde toen een hele grote hit met Love Song. En ze komt met een nieuw album, 28 augustus. Good Grief gaat het heten en ze gaat toeren door Noord-Amerika. Lijkt me dan irritant als je maar één hit hebt, dat iedereen wel komt, maar alleen maar zit te wachten op die ene hit. Het is een keer terug in ieder geval. Misschien staat op dat nieuwe album wel een gloednieuwe Love Song. Qua hitpotentie dan. Ja, ik liet je net een kerkklok horen. Dat waren, om precies te zijn, de kerkklokken van de Sint-Bavo-kerk op de Grote Markt. Nog even terug in de tijd. Dit was het. Je hoorde wel wat mensen al meezingen op de achtergrond. En ik vroeg aan jou, welk liedje wordt daar gespeeld? Nou, dat was Marilyn Monroe met I Wanna Be Loved By You. En dat nummer klonk dus afgelopen maandag niet uit de speaker, maar vanaf de kerkklokken van de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Als eerbetoon aan Marilyn, die dit jaar 100 zou zijn geworden. En het idee kwam van Hans Goes en Lisa Koblenz, allebei groot fan van Marilyn. En het is een onderdeel van een groter Marilyn Monroe Festival hier in de stad. Lisa en Hans vertellen erover.
1: Het idee was om een klein kunstproject over Marilyn te gaan doen, maar dat is een veel groter project geworden en uiteindelijk uitgegroeid tot een 9-daags festival.
2: Bijna 65 jaar na haar overlijden, nog steeds verhalen over haar naar boven komen en vooral foto's. Er worden nog steeds elk jaar veel foto's gevonden. Ja, daar word ik blij van. Ik word er heel blij van. Het is echt hebben is het. Ik heb iets van 260 boeken in mijn huis staan van Marilyn alleen en er zijn er veel meer uitgegeven, maar als ik een boek nog niet heb, dan ga ik even kijken of ik hem aan ga schaffen. Of dat ik nog even een paar weken wacht tot hij wat goedkoper wordt.
0: Hele weekend zijn er nog activiteiten te zien en te doen. Even een persoonlijke noot. Mijn moeder die heeft ook een schilderij gemaakt voor de expositie over Marilyn. Dus als je een kunstliefhebber bent, er is nog veel meer kunst te zien. Het hele programma vind je op mm100festival.nl. Dus mm100festival.nl. En de reportage waar je dus onder andere Marilyn op de kerktoren ziet, maar ook Hans en Lisa hoort. Die kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. Ja, en dan kan je niet anders om Marilyn eventjes te draaien. Dit is I Wanna Be Loved By You.

0: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You hier bij 105. Aanleiding is natuurlijk het Marilyn Monroe Festival, wat ook nog vandaag plaatsvindt in onze stad. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Misschien wel goed nieuws als je een liefhebber bent van Parijs, maar helaas niet een enorme spaarrekening hebt. Want je kan namelijk misschien wel binnenkort vanaf Haarlem met de trein naar Parijs voor maar €19. Klinkt goed, hè? Ik vertel er zo meteen meer over.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieter de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A9 is het heel erg druk op de omliggende wegen. Onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid ook file tussen Amsterdam Centrum en Knooppunt de Nieuwe Meer. Sta je ook 10 minuten in de file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Knooppunt Amstel ook 10 minuten vertraging. En op de A10 bij Knooppunt Amstel richting Utrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Voor maar €19 van Haarlem naar Parijs. Ja, ik vertel er zo meer over.

0: Robbie Williams hier op 105, you're the Supreme. 7 over 4, goedemiddag, je luistert naar 105. Neem me even mee wat er speelt in onze regio. De gemeente Haarlem die stelt volgend jaar 15.000 euro beschikbaar voor creatieve evenementen voor jongeren onder de 18 jaar. Je kunt dan maximaal 2500 euro aanvragen voor activiteiten in de nachtcultuur. Bijvoorbeeld dans, muziek, film, mode of spoken word. De regeling is bedoeld om jongeren meer ruimte te geven om uit te gaan, talent te ontwikkelen en nieuwe cultuur te ontdekken. En aanvragen kan, zolang er budget is. De regeling loopt tot 1 november 2026. Dan Molen de Adriaan. Daar zijn de steigers weggehaald. Misschien heb je het al gezien. De schilderbeurt en de restauratie zijn namelijk bijna klaar. Nu wordt er nog gewerkt aan het laatste schilderwerk, aan de stelling. Dat is het houten loopdeel rond de molen. En dat is mooi op tijd, want in 2027 bestaat de herbouwde molen 25 jaar. Ja, en ook opvallend, Haarlem krijgt mogelijk weer een rechtstreekse trein naar Parijs. De nieuwe spoorwegmaatschappij GoVolta wil vanaf 14 december 2026 dagelijks rijden tussen Amsterdam en Parijs, met een stop dus in Haarlem. De trein doet er ruim 7 uur over. Dat is dan langer dan de Eurostar, maar de kaartjes beginnen wel bij 19 euro. Voor Haarlem zal dat betekenen dat er na tientallen jaren weer regelmatig internationaal treinverkeer komt. En dan nog even tot slot, kunst in de stad. De gemeente Haarlem trekt 100.000 euro uit voor 5 grote muurschilderingen in Delfwijk en Haarlem-Oost. Die komen onder meer op de Eksterlaan, de Merwedestraat, Generaal Spoorlaan, Schipholweg en de Nijlstraat. En elke muur krijgt een eigen thema dat past bij de buurt en de bewoners. En ook inwoners, kinderen en jongeren kunnen meedenken via workshops. En op sommige plekken mogen ze zelf meehelpen aan de invulling. De werkzaamheden starten voor de zomervakantie. De kunstwerken worden waarschijnlijk tussen augustus en oktober dit jaar onthuld. Volgend jaar. Wel mooi, want wij zitten bij Haarlem 105 vlakbij de Zijlweg. Als je de spoorbrug ondergaat, meteen rechts. En daar hebben ze op de muur ook een enorme schilderij gemaakt. Het is echt prachtig geworden. Ik was in eerste instantie een beetje tegen. Weet je, tegen dit soort vormen van kunst. Maar als je het eenmaal ziet, is het best wel mooi. En als je het laatste nieuwsbericht hoort, ja, dan ben ik benieuwd. Welk liedje vind je hier dan bij passen? Bijvoorbeeld iets met schilderen, kleuren of kunst. Nou, ik ben benieuwd waarmee je komt. Laat het weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En wie weet draai ik jouw nummer zometeen. Dus haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. Je hebt 3 minuten en 19 seconden.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Ja, duur nog even. Oktober, dan is het tijd voor het Amsterdam Dance Event. Maar er is wel aangekondigd dat Armin het Amsterdam Dance Event gaat openen met een eigen clubnacht. En dat doet hij in de Gashouder. Jordan met This Is What It Feels Like hier bij 105. Ja, ik vertelde het net al. De gemeente Haarlem trekt 100.000 euro uit voor 5 grote muurschilderingen in Delftwijk en Haarlem-Oost. Die komen onder meer aan de Eksterlaan, de Merwedestraat, Generaal Spoorlijn Schipholweg en Nijlstraat. En elke muur krijgt een eigen thema, passend bij de buurt en de mensen die hier wonen. En ik vroeg aan jou, welk liedje vind je nou bij dit nieuwsbericht horen? John die kiest voor Vincent van Don McLean. Een ode aan misschien wel de bekendste schilder ooit, zegt hij. Marlies die gaat voor Yellow van Coldplay. Anton die stuurde Pain in Black van de Rolling Stones. Hij zegt er wel bij, zwart zou ik zelf niet kiezen voor zo'n muurschildering. Maar het liedje past wel. En Sander die gaat dan weer voor True Colors. En Annabel is de laatste die het heeft doorgegeven. Zij gaat voor Zwart-Wit van de Frank Boeien Groep. Nou, dan gaan we dan. Alles gooi ik in een hooghoed en ik pak er blind een uit. En welke wordt dat vandaag? Oh, lekker. Don McLean. Starry, starry.

prachtig, hè? Dank voor het aanvragen, John. Vincent van Don McLean hier bij 105. En zometeen, ja, de artiest van wie deze lach is. Nog een keer. Ja, wie zou dat toch zijn? Je hoort het zometeen, Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Ja, van wie is toch deze lach? Ja, niet van Alex Warren die je net hoorde. Nee, dit is dus de lach van Michael Jackson. En dat is best wel een mooi moment, want hij vertelt namelijk achter in de auto, hij wordt natuurlijk altijd vervoerd, over een fan die steeds voor zijn auto Michael Jackson moves doet. En elke keer wordt die fan weer weggetrokken. Even luisteren.
1: The police phoned him out.
2: What was he doing? He was doing a Jackson dance.
1: He was doing all night. Every time he starts, they police pull him out. Every time. He could never get on a roll. Poor guy. You guys got he does the leg kick, the spin, he grabs his crotch.
0: Ja, heerlijk. En hij noemt hem ook poor guy. Nou, mooi. Het fragment kun je vinden op YouTube. Zoek gewoon even Michael Jackson laughing op en dan vind je dit fragment. Het is wel heel erg grappig. En als je net als ik fan bent van Michael Jackson, dan heb ik nog een mooie, waardevolle YouTube tip voor je. Namelijk SWG. Geen idee wat het is. SWG. Dat is een kanaal waar Michael Jackson nummers worden verbouwd. Maar dan op een hele, ja, toch wel, vind ik, betere manier. Een soort extended version, maar wel met respect voor het origineel, dat dan weer wel. Maar net wat beter, net wat langer. En een mooi voorbeeld daarvan is deze. Human Nature, maar dan net wat lekkerder dan het origineel. Allemaal met dank aan SWG.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het COA bekijkt de Tiltenberg in Vogelenzang als mogelijke vluchtelingenopvang. Het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg zou plek kunnen bieden aan 100 tot 120 asielzoekers. De plannen zitten nog in een vroeg stadium. Gemeente Bloemendaal is met bewoners in gesprek om eventuele zorgen en andere punten mee te nemen in verdere gesprekken met het COA. Er wordt alvast rekening gehouden met een opening in de eerste helft van volgend jaar. Het zou dan in eerste instantie gaan om noodopvang voor 3 jaar. Stichting Turquoise stopt na 12 jaar. Sinds 2014 is Turquoise een sociale horecazaak aan het Beatrixplein, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Door de verbouwing van het winkelcentrum moet de zaak nu, net als andere zaken in het centrum, tijdelijk verhuizen. Turquoise zegt dat dit om financiële en bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is. Op 4 juli sluit de zaak definitief haar deuren. Een initiatief om meer groen en veiligheid te creëren in de Sanerendamstraat is op geweld gestuit. Vorige week vrijdag werd het plaatsen van groenbakken op 4 voormalige parkeerplaatsen nog gevierd. Nu is er 1 beklad en met een zaag bewerkt, zo meldt het HD. 7 bewoners hebben voor de vergroening hun parkeervergunning opgezegd, maar veel andere bewoners willen hun plek in de straat niet kwijt. Ondanks de weerstand klinkt er veel onvrede over het vandalisme. Het project waar dit initiatief een onderdeel van is, loopt nu 1 jaar en evaluatie volgt nog. En dan nog nieuws over oud brood. De eerste winkel van bakkerij Van Vessem is heropend. In 1907 opende de eerste winkel haar deuren aan het Kleverpark. Inmiddels staat de 4e generatie aan het roer en kon het pand wel een opknapbeurt gebruiken. Om haar lange bestaan te vieren is er in de archieven gedoken om de gevel te herbouwen in de stijl van toen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met eigenaren Jos en Babette.
2: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond kans op regen in onze regio. Wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen gelukkig wel droog, maar wel een harde wind met een graad of 16. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week een liedje van Doe Maar. Je hoort hem zo.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Bijvoorbeeld, je nummer stond niet in het telefoonboek van André Hazes. En deze week heeft Roeland hem ingestuurd.
2: Ik wil graag de bon van Doe Maar aanvragen. Vooral om die regel veilig in het ziekenfonds. Dat is er dus ook al zo eentje waar jonge mensen echt niks meer bij voelen, denk ik. Klinkt bijna alsof het iets uit een oud geschiedenisboek is. Terwijl het toen gewoon heel normaal was. Daarom past die perfect bij dit item.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

0: Bowser aus.
1: Ja, misschien wel actueler dan ooit. Doe maar, De Bon. Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Roeland gaf hem door voornamelijk vanwege het woord ziekenfonds. Ja, en ik heb nog geen liedje voor volgende week. Dus ik ben nog heel erg op zoek. Kom maar door. Haarlem105.nl/studio of 0600 500 538. En hier is Bryan Adams.

0: romantisch zeg. Brian Adams, Everything I do it for you. Zometeen een nieuwe editie van 023. En gaat die romantiek dan ook terugkomen, denk jij, Morena?
1: Hey, als Barry er is, dan wel, hè?
0: Ja, dan, ja,
1: als Barry er is, is er altijd romantiek. Zeggen.
0: Dan weet je het nooit natuurlijk. Komt altijd weer een verrassing voorbij. Misschien tovert hij een hond uit de hoge hoed.
1: Ja, dat kan.
0: Of misschien weer een nieuwe liefdespartner. Het kan zomaar.
1: Of hij gaat weer een liedje zingen. Je weet het nooit met hem.
0: Ja, dat is wel
1: dus,
0: leuk. Zometeen een nieuwe editie dus. Wat zit er onder andere in?
1: Nou, we hebben dus, als het goed is, als Barry naar mij heeft geluisterd, dan gaan we de Nederlandse tête-à-tête doen, waarin dus Nederlandse titels van liedjes verstopt zitten in plaats van leenwoorden.
0: En dat is leuk, want hij zingt het zelf in.
1: Hij zingt het zelf in, ja. Dus daarom, als hij naar mij heeft geluisterd, dan heeft hij dat gemaakt. En voor de rest hebben we ook nog Noah's sportupdate. We hebben al onze spelletjes. We hebben Years, Nieuws van de Sterren. Ga zo maar door. We hebben een bomvolle show.
0: Nou, heel goed. Blijf lekker luisteren naar 023 na 5. En volgende week zit op mijn plek Jelle.
1: Oh, gezellig.
0: Want, ik sta waarschijnlijk iets te dronken op het Veerplasfestival. Maar dat terzijde.

0: Tangles. Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Noord richting Utrecht. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
3: Yes, goedenavond. Dit is 3 over 5. Dit is 023.
0: Hier. 105. 4, 3, 2, 1.
4: Je zit midden in je weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Dat was hem al. Mooi begin van de show, dames en heren. Welkom, welkom. Dit is 023. Jawel! Sabrina Carpenter en Espresso. Op 105. Nice. Het is Haarlem 105 wat je aan hebt staan. Welkom, het is 6 minuten over 5. Dit is 023. Aan mijn linkerhand zie ik Morena Klok.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hi.
0: En aan mijn rechterhand zie ik de enige echte Barry Huis.
2: Ja, hallo jongens.
0: Hallo, welkom.
2: Ja, en bij Haarlem 105 hoor je echt het plaatje helemaal af.
0: Precies, tot het gaatje.
2: Tot het gaatje. En daar voorbij. Dus dat was een mooi, wel mooie inkomer.
0: Zometeen gaan we een heel leuk spelletje spelen. Barry, jij hebt dat voorbereid. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
2: Ja, we hebben vanavond weer bloed, zweet en verhalen. En dat is eigenlijk de tête-à-tête, maar dan veel leuker en in een ander jasje gestoken. Je gaat zo met mij een verhaaltje horen en dan mag jij de Nederlandstalige titels daaruit halen. En wat het allemaal inhoudt, zometeen daarover meer.
0: Gaan we ook nog hete hits knallen, pompen?
2: Nou, dat denk ik wel. Ja, we gaan ze pompen vandaag. Morena, de hete hits, heb jij een paar voorbereid? Want we hebben de Dance Classic vanavond. We hebben toch de Dance Classic, geloof ik, of de superfoute zomer.
1: De superfoute zomerhit. Bijna. Die hebben we inderdaad. We hebben ook years waarin ik heerlijke muziek heb uitgekozen.
2: Dus welk jaar? De computer weet dat nog niet, hè?
1: De computer gaan we dat straks pas vragen.
2: Ja, hier is dus inderdaad een mooi spelletje. Of nou, geen spelletje, maar...
1: Het is meer informatief over een jaartal. Of we gaan terug naar een bepaald jaar. Waar je alles hoort wat er in dat jaar gebeurd is. Van muziek, aan films, aan gebeurtenissen, aan sport. Eigenlijk alles wat eruit...
2: Dus blijf luisteren, want misschien zit jouw geboortejaar er wel tussen.
0: Oeh, spannend.
2: Dat zou maar kunnen, Wes. 1977, toch? Gok ik zomaar.
3: Het is weer zaterdagavond. 023 Haarlem 105.
0: Dit is Haven

0: Oh, dit is jij aan het doen.
1: Els?
0: Het liedje stond op en je hoort de hele tijd
2: Marijn. Els, ik dacht, hey.
1: Els?
0: Marijn en ik zitten te praten en ik hoor een heel...
1: Els?
0: Kun je me eens wat verder afspelen?
2: Els?
1: Els?
0: We horen het, een vrouw praten, terwijl wij zitten goed in gesprek, Marijn en ik. Maar dit is best wel zo'n plezier.
2: Ja, dit is...
3: Dat vraag je, moet de knop omzetten. Dat
2: een vrouw die belt even met iemand. Met Els, waarschijnlijk.
1: Ja!
2: Dan komt ineens haar kleindochter aan de lijn.
0: Oh, dat is zij. Dat is met die...
1: Oh,
0: ja,
1: ik ken dit. Vakantie?
2: Ja, deze kenning, ja.
1: Oh, ja? Heb je... Oh, logeren. Ja, kijk. Ja, tuurlijk kom je hier logeren.
0: Maar deze vrouw is knettergek.
1: Tekeningen gemaakt. Ja. Oh, nou, die kan je, ga je meenemen voor oma? Ja. Nou, gaat oma weer met mama praten.
2: Ze praat een beetje als diegene van de Sesamstraat.
0: Ja, ik vraag me af of haar kleinkind ook het syndroom van Mogol heeft.
1: Doe
0: of zo.
1: Mama, mama even. Papa, is pap. Mama, pap. Ja, papa is ook goed. Doe mama maar even.
2: Boterham gegeven.
1: Ja, boterham gegeven.
0: Ja, dit is dus echt een hele bekende meme,
1: hè? Doe maar telefoon even aan mama nou.
2: Els.
0: Ja, voor het luisteren, je weet het misschien niet. Maar ik heb vroeger, ik denk een jaar of 10 geleden, heel lang met Wessel samengewerkt. Els. En Wessel is eigenlijk een lopende meme.
2: Els.
0: Lopende. Ja,
2: het allermooiste wat ik nooit meer van Wessel vergeet, Els, is toen ik hier stage kwam lopen. Dat hij met het nummer, ik rij rond op een ronde rotonde. Ja. En die zit nu elke keer in mijn hoofd als ik een rotonde zie. En het is zo naar. Maar dat is echt jouw schuld. God.
4: Nou, graag gedaan.
0: Ja, en zo bij elke week wat, hè? Want Bas is weer schaapje. Heb je witte wol?
2: Ja,
0: nou, hij heeft Els.
2: Wordt toch per partij irritant. En hij denkt dat het leuk is, jongen.
0: Ik denk dat we door moeten naar het volgende.
4: Ja,
0: het volgende onderdeel.
4: Het volgende onderdeel is Barry.
0: Ja.
4: Hoe is het met jou?
0: Nou, het gaat met mij gaat het heerlijk. En ik zou... iedereen heeft normaal gesproken wat meegenomen, toch? Klopt dat?
2: Ja, vandaag heb ik heel veel drank meegenomen omdat Jay jarig is. Dus dat is mijn ding wat ik mee heb genomen. Wat heb jij meegenomen? Waarschijnlijk heb je wat leuks.
0: Nou, nee, ik heb niks leuks. Maar ik heb wel iets waar ik voor wil oppassen. Kleine notitie die ik wil meegeven. Een noot aan de advies eigenlijk aan de jongeren onder ons. Ik ben een volwassen vent inmiddels, mag ik zeggen, van 30 jaar.
2: Oh, echt?
0: Net even iets te lang ook al rokende. En ja, duizenden verschillende soorten pogingen heb ik proberen uit te voeren. Die heeft moeten resulteren in het feit dat ik totale abstinentie bereik van de nicotine. Nou, is niet gelukt. Nu heb ik laatst een keer een doos gevonden met vapes. En die vapes had ik van tevoren nog nooit gerookt. En ze hebben het er altijd maar over dat de jeugd van tegenwoordig heel veel verslaafd zijn aan die disposable vapes. He, dat hele zoete smaakjes.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik naar 5 of 6 vapes helemaal om was. Ik heb geen sigaret meer aangeraakt en ik ben totaal overgestapt op de vapes. Dubbele nicotine, want hij is 10 keer zoveel. En ik begrijp in één keer waarom het zo fantastisch goed idee is om deze dingen poepie illegaal te maken.
2: Jij hebt hier nu meegenomen een nummertje voor alle jongeren.
0: Wat ik heb meegenomen, daar kom ik dan zo op. Want bij mij is het nu tweeledig. Ik ben dus zo erg verslaafd geraakt dat ik elke week wel iets bestelde uit een land voor heel weinig geld. Ik heb me helemaal ongeluk gerookt tot de hoofdpijn naartoe.
2: Oh.
0: Nou heb ik een eigen vape gekocht. Met pots waar hetzelfde soort vloeistof in kan. Waardoor het nog wel lekkerder is zelfs. En zoeter is dan die disposables.
2: Lekker.
0: En dat zit in dit flesje.
2: Ja.
0: En het is een klein flesje van 10 milliliter. Met een smaakje dat hartstikke illegaal is in Nederland. Daarom laat ik het even zien. Maar daarbij wil ik wel zeggen. Ik ben inmiddels wel op half waarde nicotine. Dus ik krijg wel minder nicotine binnen dan hiervoor met een sigaret. Nee, daar hoef ik echt niet voor geklapt te worden. Echt niet, want het is echt te triest voor woorden. Dus heb jij kinderen of ben je nou een kind? Of zit je toevallig net aan de vapes? Alsjeblieft, stop ermee, want het is fucking verslavend.
2: Dat is zeker waar. En nog eens slechter voor je waarschijnlijk dan rood.
0: Is alweer onderuit gehaald. Is niet meer zo.
2: Nou ja, ik ben er een beetje dubieus altijd in. Want ze wisten na 40 jaar pas dat de sigaret echt slecht voor je is. En ze weten nog steeds niet helemaal wat nou het lange termijn schade is van vapen. Want hoe het ook linksom of rechtsom, je lurkt wel aan een batterij, hè? Het is gewoon een batterij waar je aan zit te vapen.
0: Je inhaleert
2: waterdamp. Ja, oliedamp, waterdamp. En ze weten nou nog niet hoe goed
4: of hoe slecht eigenlijk. Het komt in je rook en in je longen is gewoon niet goed, hoor. Maakt niet uit
0: wat het is.
2: Nee. En vapen is eerder een kans op een klaplong, omdat je sneller denkt... ik inhaleer even wat langer voor dat lekkere smaakje. Waarbij je dat met een sigaret, als je dat doet, gewoon alleen meteen in een soort hoestbui terechtkomt.
0: Laten we hem houden op let's agree to disagree. In de zin van of je nou een verrotte appel eet of een verrotte peer. Het is allebei reten slecht.
2: Ja, dat is
0: het. En echt stop met vapen. Wat mij betreft ook nog liever een sigaret. Want het is echt, je blijft lurken. Morena, jij hebt niks meegenomen, maar is er wel iets wat je wilt delen vandaag?
2: Nee.
0: Gaan we meteen door. Nou, wat heb jij meegenomen?
4: Ik heb een hoop allergieën meegenomen.
0: Allergieën?
4: Ja.
0: Oh, vertel.
4: Dat is toch feest, hè? Ik ben er eigenlijk bij toeval achtergekomen dat ik voor heel veel dingen allergisch ben.
2: Oh, wat leuk.
0: Nou, ben ik wel benieuwd. Want ik ben dus ook. Ik heb ook een heel mozaïek aan verschillende soorten allergieën. Dan doen we even één om één. Kijken wie wint.
4: Let's go. Ja, dan denk ik, zoveel zijn er ook weer niet hoor, waar ik nu op getest ben.
2: Kom, ik ben benieuwd.
0: Begin met je eerste.
4: Oké. Dat is graspollen.
0: Heb ik. Boompollen.
4: Heb ik ook. Huisstofmijt.
0: Zeker weten, huisstofmijt. Kiwi.
4: Ja, dit was het al.
0: Nee, welke heb je nog meer? Waar heb je nog meer last van? Nou, dat is misschien niet leuk voor op de radio, maar even over de allergieën. Waar heb jij nou meer last van, Wessel?
4: Nou, ik ben hier dus nu op getest. Maar ik denk ook dat ik enigszins lactose intolerant ben. Dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker, maar daar ben ik nooit op getest.
0: Wij ruiken het ook.
2: Ja. Ah joh, dan, als het er niet is, dan weten we het niet, hè?
4: Nou ja, dat dacht ik dus ook van zowel bomen als graspollen. Ik merkte wel eens in de zomer dat ik een beetje moest hoesten, niezen en zo. En een beetje tranen. Maar dat was vaak na een dagje weer voorbij. Maar mijn neus, die zit dus echt wel, eigenlijk... Ben ik eens op gaan letten, die zit eigenlijk gewoon continu best wel dicht.
0: Dat is ook de reden geweest dat je je hebt laten testen.
4: Ja, dan ben ik naar de KNO-arts gegaan en die zei: nou meneertje.
0: Oké, wat een opmerkelijke KNO-arts wel. Ja, nou meneertje.
4: Nou meneertje, daar gaan we eens even lekker naar kijken.
0: Ja.
4: Het blijkt dat mijn linker neusgat, die zit een beetje ingedeukt. Dus daar komt gewoon minder lucht door. En dan kan je op,
0: hoe kan dat? Is het een fabriekspout?
4: Ja, het is fabrieksfout. Het is een fabriekspout. Het is niet dat ik te veel kook heb gestoken of zo, dat het allemaal weg is daar. Nee. Het is gewoon fabriekspout. maar daar kan je dus op verschillende manieren. Je kan het dus helemaal laten opereren. Dan moeten ze ergens anders kraakbeen vandaan halen en dan hier zo wat meer omhoog doen.
0: Een gedoe.
4: Dat is inderdaad best een gedoe. Dat is best een fikse operatie. Dus we gaan nu eerst alle andere dingen proberen. en dat is dus allergieën, inderdaad. Dat is stap 1. En blijkbaar ben ik dus voor heel veel dingen, of nou, voor 3 dingen allergisch, waar ik dus in ieder geval het hele jaar last van heb.
0: Geen last van vacht van katten, vacht van honden?
4: Nee, honden en katten, daar ga ik niet op aan.
0: Och, dat is wel lekker. En wat slik je nou? Heb je nu een antihistamine?
4: Ik heb een neuspray en ik heb pilletjes.
0: Ja, nou, en ben je daar ook trouw in, Wes? Want ik weet hoe het bij mezelf gaat. Als ik er geen last heb, neem ik het niet meer. En dan 3 dagen later heb je wel last van.
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben vorige week getest en ik heb deze week pas die pillen. Dus tot nu toe gaat het heel goed. Maar dat is echt 4 dagen.
0: We houden het nauwlettend
4: in de gaten. De neuspray is inmiddels wel een maand. Dat heb ik al een maand.
0: Oké, en dat werkt?
4: Ja, maar wel tijdelijk. Het is eventjes wat beter, 's ochtends en 's avonds. Maar al heel snel is het ook wel weer een beetje...
0: Maar wel voorgeschreven neuspray, toch? Je hebt
4: zeker,
0: geen,
4: het is een speciale neuspray. Ja.
0: Niet die gewone neuspray uit de ethos en zo,
4: kan je maar 7 dagen gebruiken.
2: Dit gesprek voelt een beetje als lekker off-the-grid gesprek. Jullie hebben elkaar 2-3 weken niet gezien en jullie vragen elkaar weer eens wat zo voelt.
0: Nou ja, zit ook, maar dat, zo eerlijk krijg je het hier op de radio bij Haarlem 105. Het is oprechte interesse.
4: Wil je nog weten wat ze kunnen gaan doen verder?
0: Nou, vertel.
4: Ik moet over 6 weken terugkomen. En dan gaan ze kijken of dit een beetje heeft geholpen. Of ik vind dat het heeft geholpen. En of ik vind dat we door moeten met verdere behandeling. En dan kunnen ze bijvoorbeeld mijn klieren in mijn neus een beetje wegschapen.
0: Ja.
4: Dat er meer ruimte komt om te ademen.
0: Jeetje. Nee,
4: dat schijnt minder ingrijpend te zijn.
0: Zo meneertje, dan gaan we je klientjes weghalen. Nou ja, en daar wil ik geen wedstrijd van maken. Maar ik heb gewoon een holte ontsteking. Want ik heb altijd gezeurd met de KNO, mijn oor had gedoe. En
2: je wint sowieso.
0: Nee, dat maakt niet uit. Nee. Maar wat bij mij dus de oplossing zou zijn. Dat zijn niet de antihistamine spreetjes, ja. Niet de pilletjes. Maar dat betekent dus dat ik gewoon mijn holtes moet laten opvullen met een bepaalde vorm van siliconen. Om ervoor te zorgen dat die holtes eigenlijk structureel opgevuld worden. En dat er dan geen slijm meer in kan.
2: Oh. Nou, jij gaat gewoon dat voor lijkt de botox me zo dood in de neusholtes.
0: Inderdaad.
2: Ja.
0: Dus dit meneertje, houdt het wel even vol.
4: Goed. Ik zeg tijd voor muziek. Dit liedje dat was heel even van Spotify. Omdat het een vies liedje was. Ze hebben het er weer opgezet. Dat hoor je nu op Haarlem 105. Dit is Predador de Parera KK

0: Ronson en Amy Winehouse en Valerie. Het is 023 waar je naar luistert inderdaad. Geen Bas van der Schrijf, maar wel een Barry Huis, een Morena Klok en ik ben Wessel van Opstal. En we zijn er tot 8 uur. Wil je nog wat zeggen, Barry?
1: Je zit een mooie donut of een filler, hoe noemen we deze, in te praten. Dus ik denk, hou wijs mijn mond voordat ik er weer doorheen zit te lullen. Gebeurt vaak genoeg ook. Nee, we zijn er allemaal. Ik vind het leuk, jongens. Lang geleden dit triootje bij elkaar.
2: Het is nooit lang geleden geweest, want volgens mij is dit trio er nog nooit geweest.
1: Ja, zeker wel.
2: Wel?
1: Ja, zeker. Wij hebben sowieso vaak een 0-3 geweest. En daar ben jij ook wel eens bij geweest, denk ik. Of niet?
2: Nou, ik kan mij dit echt niet heugen meer.
1: Best wel wat zeg jij?
0: Ja, volgens mij wel een keertje hoor.
1: Ja, zie je wel. Maar je voelt ook wel dat wij meer programma maken nu, hè Wes? Dat voel je wel, hè? Dus ze moet nog even inhaken op ons.
2: Hey, hou op. Jullie waren alleen maar over neussprayen en allergiepillen aan het lullen.
0: Nou, dat is waar. Heb jij afwijkingen, Morena?
2: Ja, ik ben een en al afwijking, maar nee, ik heb geen allergieën of dat soort dingen.
1: Nee, geen gekke klachten?
2: Nee, ik kan alles zuipen, vreten, doen wat ik wil. Kan je ook lekker naar me zien? Ik heb nergens last van. En
1: als je over de 30 bent, horen we je weer.
2: Ja joh, en anders dan komt het tot vast wel goed. Ik ga er niet dood aan. Goed, weerberichtje. Vanavond en vannacht gaat het de hele nacht regenen en ligt de temperatuur zo rond de 14 graden. Zondagochtend begint het ook regenachtig, maar vanaf de middag gaat het zonnetje wat meer schijnen en ligt de temperatuur zo rond de 18 graden.
0: Lekker hoor.
2: Vind je?
0: Heerlijk.
2: Ik moet fucking naar Spaarndam fietsen zo.
1: Ja, maar best is zo'n persoon die vindt het heerlijk om gewoon lekker de gordijnen open te doen als het regent en dicht te doen als de zon schijnt.
0: Ja, precies, want dan blijft het binnen lekker cool.
1: Jij bent ook zo iemand die op vakantie altijd zo'n parasolletje pakt en net onder in de schaduw gaat liggen, toch?
2: Nou, ja, maar dat ben ik wel.
0: Ik verbrand snel.
2: Ik ook.
0: Dus ik hou wel mee. Ik hou wel van af en toe zonne. Goed insmeren, factor 500.
1: Ja, toch wel.
0: En dan even een kwartiertje in de zon en dan weer onder de parasol inderdaad.
3: Het is weer weekend, dit is 023.
4: Haarlem 105 Radio en dat op de zaterdagavond. Ik heb helemaal geen tijd voor jullie. Ga lekker naar buiten. Dag.

Sex on the Beach, Hennessy Ginger, Kamikaze, Cosmopolitan, Cape Codre, Limoncello, Martini Fiero, Hennessy, Passoa, Seabreeze. Altijd nog Absoluut Wodka in mijn vriezer. Soms heb ik nog wel eens Jägermeister. Eens in de blauwe maan dat ik dat heb. Aangeschoten zijn is een gebrek aan doorzettingsvermogen.

0: into you.
1: Sarah and Still Into You op 105. Cover trouwens dit, hè? Wist je dat?
2: Nee, van wie?
1: Van Paramore.
2: Oh, van die.
1: Ja, ik heb geen idee. Dit is de originaal. Even kijken hoor. Die hebben we hier. Een stuk gezelliger.
2: Nou, nog niet hoor.
1: Goed, we gaan een spelletje spelen. Normaal gesproken hier op deze zender rond dit tijdstip spelen we de tête-à-tête. Maar vandaag heel iets anders.
2: Ja, vandaag hebben wij bloed, zweet en verhalen. Dus voor de vaste luisteraar, het is vrijwel hetzelfde concept als de tête-à-tête, maar toch met een iets, ik zeg maar even, betere tweak. Ik ga het je uitleggen. Jij als luisteraar gaat zometeen een mooi kolompje, een verhaaltje horen. Die is geschreven door George Thurley, ondergetekende door mij. En in dat verhaaltje, daar zitten een x-aantal Nederlandstalige songtitels verwerkt. En een stukje uit de geschiedenis. Bas houdt niet van Nederlandstalige muziek en wilde dat nooit draaien. En hij heeft natuurlijk de macht over de playlist. En toen moest ik gaan nadenken, hoe ga ik er toch op een slinkse wijze voor proberen te zorgen dat er wat Nederlandstalige liedjes in kwamen. Nou, en zo is het ontstaan. Dus hoor jij zo meteen een verhaaltje en denk jij, ik hoor allemaal Nederlandstalige liedjes, dan klopt dat. Schrijf jouw antwoord van de hoeveelheid Nederlandstalige liedjes die in de tekst zitten op en stuur ze naar 06 105 105 38. 105 105 38. Stuur ze via WhatsApp naar ons toe. En dan ga jij misschien wel naar huis met het enige echte bitterballen buddypakket. Morena, wat hebben we er deze week in gedaan?
3: Ja, deze week hebben we er voor de verandering een schaal bitterballen in gedaan.
2: Oh, kijk eens.
3: Die nog niet aangegeten zijn, want dat is meestal wel het geval bij jou. Wel nog steeds een lege fles wijn. Die kan natuurlijk niet ontbreken.
2: Nee.
3: Dit keer ook een t-shirt met ons drie erop voor Kinderdijk. Wat fantastisch.
1: Kinderdijk? En waarom Kinderdijk? What the fuck is met Kinderdijk?
2: Want ja, ik heb geen idee. Morena vond het leuk.
3: Ja, iets met molens, toch? Zaanse Schans mag van mij ook. Vind ik ook goed.
1: Oké, gezellig.
3: Iets met molens, molende Adriaan. Ook helemaal prima, maar dat is er maar één. Beetje saai.
2: Hey, en met AI is alles zo geregeld, hè?
3: Ja, dat is hoeven mensen niet te weten. Goed, en wat kunnen we er nog meer in doen? Een beschimmeld blok kaas zit erin, omdat Barry dat toch niet eet. Dus, Barry, wil je kans maken op het bitterballen Barry pakket? Stuur dan jouw aantal door naar
2: 06. Oh nee, 06 105 105 38. Dus, Wessel, voor jou is het de eerste keer. Is het jou nu ook helder wat we gaan doen?
1: Ja, denk het wel.
2: Nou, ik had uitleggen. Nou ja, goed, dat je misschien.
3: Doe wel lekker mee.
2: Ik heb meer vertrouwen in de luisteraar.
1: Komt goed.
2: Oké, okay, dus je gaat het verhaaltje horen, haal de titels eruit en stuur ze op. Let's go. En dan komt er nu meestal een soort van wijziging in de muziek, waardoor ik weet, hé, nu mag ik.
3: Maar ik weet niet of we die hebben. Oh.
2: Kijken jullie nog wel eens op de kalender? We leven tegenwoordig in een wereld waarin we letterlijk elke dag wel een speciale dag hebben. Want elke dag moet maar weer een speciale dag zijn. Naast de dag van de zorg hebben we inmiddels ook de dag van het glaasje bier en de internationale dag van de schimmelinfectie. Je zult er maar een taart voor moeten bakken. Maar vandaag vieren we een absolute topcombinatie. Kijk maar in je telefoon, je kan het zo vinden. De dag van de schaap en de dag van het bordspel. En die twee hebben nou verrassend veel gemeen als ze samen zijn. Want iedereen die wel eens kolonisten van Catan heeft gespeeld, kent het universele relatiecrisis aan de keukentafel wel. Heeft er nou echt niemand een schaap voor een stukje hout? En wist je dat volgens de officiële Catan-regels je keihard mag liegen over je schapenvoorraad?
3: Echt?
2: Dus als je partner je vanavond oplicht in het spel, en het ligt, dan ligt het niet aan jullie relatie, maar staat het gewoon in de kleine lettertjes. Laat anders de crisis gewoon oplossen met een mooi woordje. He? Omdat ik zoveel van je hou, doen we het dit keer met jouw regels. Ga dus niet zitten tieren met, wat zou je doen? Hou je bek vast, speler. Zijn niet je ogen of zo een stront in zit? Wat dan? Wat had je? Voor de sfeer zou ik zeggen, laat de zon in je hart. Schapen zijn sowieso strategische grootmeesters, wist je dat? In Engeland hebben ze namelijk geleerd om een wildrooster te passeren. Hoe? Nou, door simpelweg op hun zij te gaan liggen en er overheen te rollen. pure tactiek, hè? Zie wel hoe ik thuis kom, jongens, dachten ze. Mocht je vanavond dus alleen thuis zitten en niemand hebben voor een bordspel, denk dan aan het schaap. Want biologen ontdekten dat eenzame schapen acuut depressief worden, maar direct opvrolijken als ze een levensgrote poster van een andere schaap voor je neerzet. Dus zet gewoon een spiegeltje voor je knar. Deel de kaarten uit en doe alsof je tegenstander heel diep nadenkt. Gooi die schermen uit. Wees de vrolijke koster. Bluf je vrienden helemaal bankroet. En ik zou zeggen, succes en tot de volgende keer.
1: Nou.
3: Het is echt een fenomenaal verhaal.
1: Fenomenaal verhaal.
3: Dankjewel. Dan
1: is natuurlijk de grote vraag. Wat zit er allemaal in?
2: Ja, en ja.
1: Mag je, zoals bij de Teta-test ook, de... Wacht even.
2: Heerlijke Nederlandse slager.
1: Moet je ook, zoals bij de Teta-test, alleen aantallen noemen? Of ook de wil jij ook namen en rugnummers?
2: Nee hoor, nee, alleen de aantallen. Dus stel je nou voor dat je zometeen, of dat je eigenlijk net misschien wel veel meer hebt gehoord dan het originele aantal wat ik in mijn hoofd had. Dat kan, hè? Maar het gaat uiteindelijk om het juiste aantal van de liedjes die ik heb gedaan. Want er zit een kleine tweak in. Zometeen, we gaan nu naar een heerlijk Nederlandstalig liedje luisteren. Dan kan iedereen nog even de aantekeningen doornemen. En daarna gaan we de prijs weer bekendmaken. Doordat ik het verhaaltje nog een keer ga lezen. En de liedjes die ik ga afspelen, die heb ik zelf ingezongen. Ah, hoe leuk is dat?
1: Fantastisch. Stuur je antwoord dus door naar 06-105-105-38. Gaan we nu luisteren naar een fantastische piratenknaller.

0: Fantastisch. Van de verzamelalbum De Geheime Zender Hits is dit de voortak. En ik heb een hart zo groot als een kringerkast. In dezelfde categorie als deze.
1: Hij gaf me eenmaal, tweemaal, driemaal een kunstje.
0: Ja, dat vind ik dan wel leuk.
2: Ja, het is heel schattig. Het is, je proeft ook helemaal de tijdgeest waarin het gemaakt is, hè?
3: Ja, 1840. Goh, je bent
2: een klerenkast waarin een meisje past, zou nu niet meer kunnen. Ik heb een klerenkast zo groot, zo'n klerenkast waarin een meisje past.
3: Oh, ja, nou geloof
0: ik. Zou gewoon dat hij een groot hart heeft.
2: Ja, nee, ik snap wat hij bedoelt, maar Dutroux had er hele andere gedachten bij. Goed, heb ik zo het gevoel.
3: Ja, maar daar past toch wel gewoon prima 5 kinderen in de kledingkast, hoor.
2: Zeker, zeker.
3: Waarvan er 4 dood zijn, maar goed.
2: Okay. Jullie hebben net voor het prachtige liedje, hebben jullie van mij een verhaaltje gehoord. De bloed, zweet en verhalen. En daar hebben jullie, als het goed is, Nederlandstalige titels in herkend.
3: Ja.
2: En jullie hebben het juiste antwoord massaal ingestuurd. Ja. Naar 06 105 105 38. Heb je dat niet gedaan, doe het even snel. Nu gaan we het nog één keer opnieuw doen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik je vertellen, of gaat Morena je vertellen, wat de winnaar zometeen winnen kan.
3: Ja, dat is namelijk het bitterballen buddypakket. Waar deze keer ook een hele schaal bitterballen in zit.
2: Hey.
3: En een lege fles wijn, opgedronken door de enige echte Barry Huis. Er zit een stuk kaas in wat hij toch niet eet.
0: Zit er ook een beetje je jongen in even in?
2: Ja, die is ook wel op, geloof ik, hè?
3: Alles is op wat jij aanraakt.
2: Een pik het aan, zie.
3: Ja, en een t-shirt met ons drieën erop. Voor Kinderdijk, de Zaanse Schans, de molen de Adriaan, waar je het ook maar wil. Iets met molens. En dat kan je winnen deze keer.
2: Ja, nou, het is ongelooflijk. Je weet maar met wat je naar huis gaat, hè?
3: Ik ben toch wel benieuwd. Wessel, wat heb jij genoteerd?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment wel een beetje de tel kwijt was.
3: Maar daarom durf je.
0: Ik heb er 11.
3: Oh, ik ook!
2: 11, jij echt waar, joh?
3: Ik heb er 11.
2: Wat goed. Nou, we gaan zo meteen zien of het waar is. Ik ga het verhaaltje nog een keer voorlezen. En op het moment dat wij aankomen bij deze Nederlandstalige titel die ik heb voorbereid en dus heb zelf ingezongen, jongens. Niet te veel tijd gehad voor de audiobewerking, dus don't judge me. Stop ik hem heel even en dan hoor je het liedje die daarvoor in de plaats komt. Zijn we er klaar voor, jongens?
3: Ja.
2: Ja. Dan gaan we beginnen. Kijken jullie nog wel eens op de kalender? We leven tegenwoordig in een wereld waarin letterlijk elke dag speciaal is. Elke dag moet een dag zijn. Want naast de dag van de zorg hebben we inmiddels ook de dag van het glaasje bier.
4: Heb jij dat ook?
2: Oh, dit gaat dus weer nu al fout. Dat is erg jammer. Dan gaan we hem even er opnieuw erin gooien. Nou, dit is... Ja, best wel zei van mij van tevoren. Weet je, doe hem anders in Zenlex. Dat ga ik dus niet doen, want dat werkt niet. Komt-ie. Nee, kom maar.
4: Nu word ik, mag ik zeggen, nooit weer veilig.
2: Een glaasje bier.
4: En het als het feest voorbij is, je

0: een glaasje bier. En de internationale dag van de schimmelinfectie. Je zult er maar een taart van moeten bakken. Maar vandaag vieren wij de absolute topcombinatie. Het dag van de schaap en de dag van het bordspel. Ja, en die twee hebben verrassend veel gemeen als ze samen zijn.
1: Ach ja.
2: Dat ook wel. Onrust, dat je niet voor altijd door kan blijven gaan.

0: lachen, samen huilen.
1: Leven door dicht bij elkaar te zijn.
2: Ja, samen zijn. Prachtig nummer van Willeke Alberti. Iedereen die wel eens Kolonisten van Catan heeft gespeeld, kent het universele relatiecrisis aan de keukentafel wel. Heeft er nou echt niemand een schaap voor een hout? En wist je trouwens dat je volgens de officiële Catan-regels keihard mag liegen over je schapenvoorraad? Dus als je partner je vanavond oplicht tijdens het spel, het ligt niet in jullie relatie. Nee, het staat gewoon in de kleine lettertjes. Laat anders de crisis oplossen. Door mooie kleine woorden zoals: omdat ik zoveel van je hou. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ah.
3: Ja.
2: Ja, omdat ik zoveel van je hou.

Ja, omdat ik zoveel van je hou. Het nummer van Willy Alberti en Willeke Alberti, vader en dochter. Doen we het dit keer met jouw regels? Ga niet tieren op elkaar. Want van, wat zou je doen?

0: van de tijd.
1: Ja, wat zou je doen? Hou je bek, valspelers. Zijn het je ogen waar stront in zit?
0: Alle vogels fluiten steeds die melodie.
1: Zijn het je ogen?

0: Wat at je? Wat at je? Voor de sfeer zou ik... At je voor de sfeer?
1: Ja, heel goed die.
2: Wil jij erover praten?
3: Dat is wat ze me vroeg.
2: En ik had net gedronken en ik dacht net genoeg. Maar soms zijn er van die feest.
3: Dan zeg je toch geen nee.
2: Maar zijn er daar een nummer en dan drink je vrolijk mee en zongen.
3: Na na na na na na na en daarna moest hij leeg. Kom op Wes, tot ik een nieuwe kreeg.
2: Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al
3: en mijn opa had gelijk.
2: Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk.
0: En het was natuurlijk Atje voor de sfeer. Atje voor de sfeer, zou ik zeggen. Laat de zon in je hart.
1: Nou, die kan je niet missen.

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.
2: Wauw, dankjewel Luc Hasselman. Fijn dat ik daar ook eventjes later zo'n in je hart. Wauw, ik ben er helemaal uit nou. Mocht je dus nou zo meteen... Nee, wat gaan we nou? Schapen zijn sowieso strategische grootmeesters. In Engeland hebben ze geleerd om wildroosters te passeren door simpelweg op hun zij te gaan liggen en er overheen te rollen. Pure tactiek. Je ziet wel hoe ik thuis kom, dachten ze.

0: zie wel hoe ik thuis kom, dachten ze. Mocht je vanavond nou alleen thuis zitten en niemand hebben voor een bordspel, denk dan aan het schaap. Want biologen ontdekten dat eenzame schapen acuut depressief worden, maar direct opvrolijken als je een levensgrote poster van een andere schaap voor ze neerzet. Dus, zet een spiegel voor je knar, deel de kaarten uit en doe alsof je je tegenstander heel diep nadenkt. Gooi die schermen uit en wees de vrolijke koster. De vrolijke koster van Peter Beentje natuurlijk, jongens.
1: Oké, jongens, we gaan nu naar de echte Amsterdamse. Hier ben ik jarenlang de koster.
0: Hey!
1: Met veel plezier. Bemoei me nooit met andere manszaken. Met al de tijd hou ik aan de zwier.
0: Lekker Amsterdam, jongens.
1: En heel schoon lieden. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik bemoei me nooit.
2: Wat leuk dat je dit vindt.
0: En daar komt hij.
1: En aan me dagelijks voort. Ik sta mijn vuur aan. En daar we de straat op gaan.
0: En daar komt hij.

0: is de zaljongen zo klein. Want om altijd hard kost er te leven. En wat je stapel, misjoggen wordt zijn.
1: Wat je, alright jongens. Nou, dat was hem. Bluf je vrienden bankroet. En tot de volgende keer.
2: Maar, kleine, ik vind die wel jammer dat je die niet hebt gedaan.
1: En welke was dat?
2: Dat was, je zei namelijk iets met hoe. Ik heb namelijk nog genoteerd hoe van Nielson natuurlijk. Ja, kan niet missen, maar jij wel.
1: Ja, één wereld zat er ook in. Ja. Er is maar één wereld van Jeroen van de Boom. Maar ja, weet je, anders
2: had ook gekund.
1: Kijk hoe lang dit nu al duurt. We zijn al 2 minuten over de tijd.
2: En wie schuld is dat?
3: Hey, even de administratie. Hoeveel water nu?
1: Het waren er precies 9.
3: 9.
2: Kut.
3: Ja, Morena, heb ik het niet goed? Morena, niet
2: ik
3: goed.
2: Ook niet.
3: Ik zag nog een paar appjes binnenkomen met 10, onder andere Julien appte dat naar de studio. Even kijken, wie heeft dan gewonnen?
2: Ja, ik heb hem hoor.
3: Ja, heb je iemand die 9 heeft geappt?
2: Richard gaat er vandoor met het bitterballenballie pakket.
3: Richard, van harte gefeliciteerd!
4: De superfoute zomerhit.
3: We hebben nog een beetje administratie, want zometeen gaan we hem draaien. De superfoute zomerhit. Mocht je nou zitten te luisteren, denk je nou, hallo, het regent, verdomme. Ja. Wat zit je nou met je super zomerhit?
2: Breng het zonnetje even in huis, toch?
3: Precies.
2: Julien, je luistert, die hebt er vast ook nog wel eentje, toch?
3: Ja, 0600505538, dat is 06-105-105 en dan nog een 3 en dan nog een 8. En dan kan je alleen naar WhatsAppen en dan gaan wij die hete knijter zo meteen misschien wel draaien.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van
3: yes, goedenavond, het is 6 over 6. Dit is 023 met Sophie Ellis Baxter.

0: Godverdomme, sorry dat ik even vloek. Halleluja. Die klapt wel eventjes naar binnen, toch?
1: Mm-hmm. Ja, absoluut.

0: Adam Port hoorde je samen met Stride, Kleine Muziek, Orso en Melachi. En daarvoor... met de drie i's. En daarvoor hoorde je ook nog Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ik vind het altijd mooi als het op z'n Brits is. Dance Floor.
1: En je bent gek op het Britse accentje.
0: Nou, ik vind het gewoon mooi. Zo is het op mij geleerd op school.
1: Ja, dit is waar. Ja. High posh English.
0: Ik had ook een docent die was ook gewoon, die werd ook gewoon een beetje boos als je het op zijn Amerikaans uitsprak. Dan zei ze:
2: Nee. Dat mag niet. Ga maar de kamer uit.
1: Ja, ik vind het altijd, dat is een type soort mensen ook hoor. Die daar een trucje geeft. Engels en niet Amerikaans. Dus dat betreft snap ik het ook wel. Maar aan de andere kant, die leraars en leraressen die dan daar heel moeilijk over gaan doen. Omdat ze zelf een accent uitgekozen hebben. Maar zodra zij beginnen te spreken, hoor je ook aan alles dat het onnatuurlijk is. Want zij hebben ook maar een manier gekozen van het accent dat ze graag willen hebben. Murder on the dance floor.
0: Dance floor.
1: Zie
0: je, ja, daar ga je al.
1: Ja. Ja, wij hadden meneer Sneekers op dat Hartelust. En meneer Sneekers, die gaf Duits. En die stond dan altijd...
3: Speelde die ook in Harry Potter?
1: Die stond er altijd met zijn handjes boven zijn hoofd. En dan deed hij van die handjes na. En hij die... Nein. Omlaut. En dan stond hij daar zich aan te stellen. En iedereen dacht, wat is dit voor een vent? Maar, hele leuke man. En iedereen sprak nog steeds geen Duits aan van jaar, dat niet. Ja.
3: Ja,
1: zo hebben ze allemaal wel eentje.
0: Ik had een Duitse leraar die leek een beetje op Hans Theo.
1: Oh ja, joh.
0: Die was ook een beetje gek. Maar had hij ook een beetje gek af en toe.
1: Maar had hij ook zo'n accent? Was het ook eigenlijk een Duitse?
0: Nou, dat is niet. Maar hij praatte wel altijd Duits. Tegen mensen.
1: Vermoeiend.
0: Tegen
1: mensen.
3: Maar een Duitse leraar was
0: Guten
3: dat
0: Tag,
3: wel.
0: Goeie wijn.
1: Oh ja, jij gaat nu in Duits hier op de radio even exploiteren.
3: Wie is je levensraam,
0: hè? Zet ze dicht.
1: Ja. Yes! Ik moet toch zeggen dat ik bijna onder de indruk ben nog tot zover. Muiden.
0: Goed, het is de hoogste tijd voor...
4: De superfoute zomerhit.
3: Ja, het is inderdaad tijd voor de superfoute zomerhit... waarbij je heel even de macht overneemt van de playlist... maar niet voor te lang natuurlijk. En Megan is met een hele goede knaller gekomen... om toch even dat druiligere weer door te komen. Namelijk... Captain Jack van Captain Jack. Erg leuk. Dus die gaan we ook draaien. Hey, yo.

0: komt het allemaal weer goed.
1: Dat was Bente. En 3, 2, 1. Luister naar 023. Af en toe draaien we ook nieuwe muziek hier van Bente. 3, 2, 1. Wat vond je ervan, Barry?
2: Nou, ik vond het een lekker plaatje. Ik vind Bente sowieso wel tof.
1: Ja.
2: Ja, een leuke meid, denk ik, gewoon in de omgang, zeg maar.
1: Ja, volgens mij ook.
3: Ken je dat zo'n beetje? Met jouw show in Amsterdamse accent, joh. En dan gaat ze een beetje zo praten. Zo van, hallo.
2: Ja, ik heb haar goed leren kennen.
3: Jij kent ook veel mensen, hè? Ja.
2: Bij de beste zangers. En kennen we allemaal het fragmentje van Jan Smit en Adela. Kun je mijn computergeluid aanzetten?
4: Ja, ik ken mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel. Ik heb van Michel gehoord dat jij een Jan Smit-app aangemaakt hebt en dat jij probeert onze leden af te pakken. Waar haal jij het gore teringlef vandaan? Tering, wijf.
5: Tering, wijf.
4: Laat gewoon iedereen met rust. Ze willen toch niet bij jou in de groep, want wij hebben allemaal iedereen op de hoogte gebracht.
2: Nee, dat is natuurlijk prachtig, want dit is dus een vrouw die gaat helemaal lijf om in Jan Smit groeps app. Maar ik heb Jan Smit daar nooit over gehoord.
3: Jawel, hij heeft er wel wat over gezegd.
2: Ja, later, want bij de Beste Songs van Nederland was Bente dus aanwezig. En die hit it off, zeg maar, samen met Jan Smit. En die begon in één keer, Adela. Ja, toen werd Jan Smit geforceerd om er wat over te zeggen. En die vond het natuurlijk zelf ook erg grappig. En toen had ze mijn hart een beetje gestolen. En dit is dus ook een leuk nummer van haar.
1: Zeker. Helemaal eens. Hey, ik wilde u even iets...
3: Adela.
1: Ja. ik wilde u even iets laten horen. Dat momenteel over de tok helemaal viral gaat.
2: Over de tok?
1: Ja, het gaat helemaal over de tok.
3: Oh, rustig aan, Jane Alva. Ja. Zo, hé.
2: Echt waar, hij is net ingeschreven bij Instagram, hoor.
3: Heet dat ook Tok-Tok? Of dat zo noemde toch al die 50-plusser... Tok-Tok.
1: Ja, we willen dingen ook aan de jeugd, aan de man brengen. Iets met Tok-Tok.
3: Iets met Tok-Tok.
1: Maar dit liedje. Hebben jullie dit al gehoord? Komt bekend voor?
2: Ja, als een filler van ons.
3: Ja, inderdaad.
2: Nee. Ja, het begin lijkt een beetje op een filler die wij hebben. En verder zegt het me niet zoveel.
1: Dit is een liedje van Bill Stidler uit Pittsburgh, Pennsylvania. Die man die gaat af en toe op reis. En die maakt dan filmpjes op TikTok. Dat is een comedian. En die gaat dan ergens naartoe en dan maakt hij in steekwoorden een filmpje van reisverslag eigenlijk van ik heb dit standbeeld gezien, het was druk in het vliegtuig,

0: Nou.
1: Ik vind het prachtig. Goed, het is heel catchy ook.
0: Ja.
1: Is het niet een idee dat ik gewoon ondertussen even onze eigen nummertje ga maken nu live in deze uitzending? En dat we die zo meteen bij het derde uur even kunnen laten horen.
0: Is goed?
2: Oh jee.
0: Wacht, maar dan moeten we hem eigenlijk op deze... Er zijn dus heel veel mensen mee aan de haal gegaan. Die hebben dus onder dit filmpje hun eigen versie gemaakt.
2: En die hebben dan een Nederlandse of Engelse tekst?
0: Gewoon dezelfde song.
2: Ja, nee, maar dan...
0: En dan hun eigen beelden.
1: En hoe heet het liedje?
0: De Puerto Rico song.
1: Puerto Rico song.
0: Ik heb ook beeld erbij voor de tv-kijkers.

0: ik weet wel wat ik ga doen deze zomer.
1: Naar Puerto Rico?
0: Nou, zeker.
1: Nou ja,
0: maar laten wij onze eigen versie ook maken. Gaan we 0-2-3 versie.

0: Simon Webb en Coming Around Again hier op 105. Dit is 023. Het is 2 minuten over 6:30 om precies te zijn. En Morena heeft het weerbericht voor je.
1: Ja, vanavond en vannacht gaat het de hele nacht regenen en ligt de temperatuur zo rond de 13 graden. Zondagochtend blijft het ook nog regenen, maar vanaf de middag gaat de zon weer schijnen en ligt de temperatuur zo rond de 18 graden.
0: Waarom moet je nou lachen?
1: Ja, ik hoor
2: het begon hier bijna te regenen. Ik gooi er bijna een glas water om. Toen Morena heerlijk leedvermaken.
1: Ja, leedvermaak is het allermooiste wat er is.
2: Hey, maar Morena, ik heb zelf ook even gekeken vanmiddag. Voor de pessimisten onder ons. Het gaat inderdaad nog een tijdje weer worden. Maar volgende, niet aankomende maandag, maar die maand erop. Dan beginnen de temperaturen weer te stijgen, hè?
1: Dat klopt.
3: Lekker! Nashville Flash.
0: Ja, de Nashville Flash. Een van de, nou, mag toch wel zeggen, hoogtepunten van deze uitzending. Ik kan bijna niet zonder te lachen zeggen, wat ik ook herken.
2: Je hebt een hekel aan die muziek, hè? Ja, ik vind het heerlijk,
1: ook.
2: Hoor. Ik hou ervan.
1: Rot op, man.
2: En toch gaan we hem draaien. Omdat we onze luisteraars haten. Nee, ik hou ervan.
0: Nou, mooi, want we gaan het inderdaad niet draaien.
2: Nee, ga je het niet doen?
0: Nou, ik vind Ellesund in Noorwegen, dat is eigenlijk het Nashville van Noorwegen. Van, hoe zeg je dat? Daar woont Sigrid. Sigrid Solbakk-Rabe. Dat is een Noorse artiest. In 2017 behaalde ze internationaal succes met haar single Don't Kill My Vibe. En gedurende haar jeugd raakte ze geïnspireerd door Joni Mitchell en Neil Young. En ze begon haar professionele carrière in 2013 na het uitbrengen van haar debuutsingle Sun. Die ga je niet horen. Borderline ga je horen.
3: Nashville Flash.
0: Uit Noorwegen dus. Bijna hetzelfde, toch?
2: Eens gelijk, één song.

0: gebeurt hier? Is het onmogelijk om de uitzending voor te zetten, Albert? De band is totaal in de poeier.
1: De band is meegenomen.
0: De band is meegenomen?
1: Ja, ik heb hier alleen maar een paar stukjes nog.
2: Goedenavond.
3: Dit is Haarlem 105.

0: Berendsen en Emma Heesters.
1: Wat een plaatje, hè?
0: Lekker.
1: Oh.
0: En alleen met jou, daarvoor ook nog de Nashville Flash van deze week. Dat was Sigrid en Borderline.
2: Paarden 105.

0: Ja. En we hebben nu een live verbinding met Noah. Goedenavond, Noah.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het daar?
1: Hier is het goed. Lekker droog ook nog wel. Zometeen naar een mooi concert. En dan,
2: van wie? Want dat hoorde ik van Morena ook al, maar ik ben niet voldoende geïnformeerd.
0: Ga je naar de Toppers?
1: Nee, niet naar de Toppers. Nee, dat lijkt me verschrikkelijk. Nee, ik ga naar Raccoon in... Dus dat is wel heel erg... Althans, dat lijkt mij ook heel leuk. Daarom ga ik daar ook heen natuurlijk.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, maar daar ben ik zo meteen. Dus ik dacht eerst nog even snel mijn sportupdate. En dan is het alweer zover.
0: Hoe laat spelen ze?
1: Zij gaan om 7:30 gaan. Of nee, sorry, dat is niet goed. 8:30 gaat er van start.
0: Oh, dan heb je nog wel even de tijd.
1: Ja, toch? Dat lijkt me top.
0: Hey, wat is er allemaal gebeurd in de wereld van sport?
1: Er is heel veel gebeurd in de wereld van sport. Denk maar aan Jesper de Jong. Die moet Tanner Griekspoor een beetje gaan vervangen als Haarlemse hoop. Want ja, Tanner Griekspoor is niet heel erg lekker bezig. Maar Jesper Jong daarentegen, ja, die behaalde gewoon de vierde ronde. Moest daarna wel zijn onderspit delven tegen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Nummer 2 van de plaatsingkrijt op Roland Garros. En diezelfde Zverev die staat ook morgen in de finale. Het is sowieso een heel raar toernooi. Met al een afzegging van Alcaraz, Musetti die geblesseerd was. Rune die ook al een tijdje geblesseerd is, kon niet deelnemen aan Roland Garros. En daardoor is het ook geluk aan een Italiaan, Flavio Cobolli, die in die helft zat waar uiteindelijk Jannik Sinner door problemen moest opgeven al eerder in het toernooi. En Flavio Cobolli heeft daar de vruchten van geplukt. En die speelt dus morgen de finale tegen Alexander Zverev. En bij de vrouw was het ook al zo'n raar toernooi. Want daar deden om te beginnen al geen Nederlanders mee. En daar was het vandaag aan iemand die vanuit de qualifiers kwam die de finale heeft behaald. Nou, dat is al heel bijzonder. Maar ze won die finale niet van Mira Andreeva, de nummer 6, nummer 8, geloof ik zelfs al, zie ik hier, nummer 8 van de wereld. Dus dat betekent dat het een Roland Garros vol verrassingen was. En daar heeft Jesper de Jong, zo heet onze nieuwe Haarlemse hoop, toch wel aan bijgedragen, zeg maar.
0: En die Jesper die heeft ook een relatie met Pien, toch, als het goed is?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb je helemaal correct, ja.
0: Dus, tot zover mijn kennis van sport.
2: Wesley, je blijft mij verbazen.
0: Ja, Pien Hersman, Nederlandse schaatser.
1: Ja. Dat klopt. Je bent wel goed op de hoogte. Ja. Daarvan, inderdaad. Ja.
2: Nou, normaal gesproken is je altijd zo trots op mij, maar dat valt nu ook weg.
1: Ik wil toch nog even ook naar de Formule 1, hoor. Want daar was vandaag in Monaco. En Monaco is eigenlijk de kwalificatie belangrijker dan de race. En dat gebeurt eigenlijk niet vaker, dat de kwalificatie belangrijker is dan de race. Maar in Monaco wel, want daar kun je dus niet inhalen. En nou... zei iedereen, ja, maar nu zijn de auto's smaller, kan het dan nu wel? Nou, ik heb gisteren bij Racecafé kregen ze ook die vraag, dus ik heb gisteren even geluisterd. En het antwoord was wel heel kort, het antwoord was namelijk nee, het kan nog steeds niet. Dus de kwalificatie is nog altijd het belangrijkste en die was vandaag. En het is wonder boven wonder waren de Ferrari's het hele weekend het snelste tot zaterdag de kwalificatie. En dan moet je toch wel het snelste zijn. Het was Kimi Antonelli die de pole position heeft gepakt. En ja, als hij morgen dus gewoon de eerste bocht doorkomt, waarschijnlijk ook gewoon de Grand Prix gaat winnen. Max Verstappen die werd overigens tweede. Een hele knappe prestatie. Die auto die eigenlijk voor het hele weekend een beetje mwa was, maar nu toch eigenlijk wel heel goed uit de verf kwam en gewoon een tweede plaats naar huis sleept. De derde en de vierde plaats, ja, die waren voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook in deze volgorde. Dus ook daar is het, ja, spanning is eigenlijk al geweest. Maar we hebben vandaag Formule 2 of 3. Daar moet ik even, daar was het even billen knijpen. Want ik denk dat daar ongeveer maar 5 auto's de finish hebben gehaald. He? Vanwege een massale kettingbotsing kun je het eigenlijk wel noemen.
0: Oh, jammer. Ja. Staat er grappig uit.
2: Ze uitstappen en zo'n road rage, weet je wel.
3: Die is wel eens een keer gebeurd, hè, dat er 2 van de baan afknalden en dat er eentje uitstapte op de andere auto begon af te rennen en die gozer echt voor zijn bek wilde slaan.
2: Holy shit.
3: Dat is echt gebeurd. George Russell bijvoorbeeld.
0: Sorry, Noah, wat gaat verder?
1: Ja, nou hier hebben ze dus niet iemand op zijn bek geslagen, maar die auto's zijn meer kapot dan heel, zeg maar. Dus dat is heel vervelend voor die coureurs. Dus ja, als dat morgen ook zoiets gebeurt, ja, dan gebeurt er misschien nog wel heel veel. Maar ja, dat was voor de... Voor de andere klasses vandaag was het een zware dag. En voor de monteurs nog zwaarder. Want die hebben morgen natuurlijk nog een tweede race te rijden. Maar misschien dat sommigen niet eens van start gaan morgen. En dan ga ik het nog even kort vooruitblikken naar iets dat al bijna voor de deur staat. De Tour de France. Ik was gisteren bij het KLM Open. Daar wil ik het dan ook nog even over hebben. Want daar was ik gisteren bij. En dat is een golftoernooi. Dat was gisteren eigenlijk wel lekker weer. Donderdag afgelast vanwege wind. En nu ben ik gisteren mooi weer. Helemaal verbrand zelfs ook al. Ja, precies. Dat is dan de Tour de France. Ja, die moet nog even wachten. Want de KLM Open, daar deden ook veel Nederlanders aan mee. Waaronder Joost Luiten. En die heeft het eigenlijk... Dag 1 was prima. Dag 2 en 3 heeft hij het eigenlijk laten liggen, vergooid. Dus waarschijnlijk krijgt de KLM Open geen Nederlandse winnaar. Maar het is wel altijd een spektakel. Dus mocht je nog een keertje een dagje naar het golf willen... dan is de KLM Open altijd wel een hele gezellige... de KLM Open, ja. En dan dat is altijd wel gezellig. Dan nog even kort naar de Tour de France. Want komt natuurlijk ook weer aan. En dan hoor ik die karavaan alweer komen natuurlijk. En dat...
2: Daar is hij.
1: Ongelooflijk.
2: Hij is zo vervelend vandaag, die Wessel. Oh, sorry Noah.
1: Ja, en daar is hij weer. En het leuke aan die Tour de France is eigenlijk dat Pogacar en misschien wel wat meer tegenstand krijgt dit jaar. De Sloveen Pogacar, die eigenlijk als hij aan de start staat, wint hij ook. En dat is heel vervelend, maar behalve voor Pogacar dan. Maar de rest, zoals Jonas Vingegaard, die kan hem eigenlijk niet echt uitdagen. Remco Evenepoel, nee, ik kan hem eigenlijk ook niet echt uitdagen. En ja, we hebben natuurlijk niet echt een Nederlandse ronde renner. Mathieu van der Poel is wel heel goed in dat eendagswerk. Maar ja, de Tour de France is 3 weken lang echt wel op je hoede zijn. En daar heeft Mathieu van der Poel gewoon de bouw niet voor. En ook niet het inhoud om dat zo hoog in die bergen dan nog goed te doen. Dus Pogacar wint eigenlijk alles. En Vingegaard kan hem niet bedreigen. En daar hebben we een nieuw jongetje van 19 jaar uit Frankrijk. Paul Sijksas. Hij moet de grote Hino gaan opvolgen. Dat is een Franse wielrenner die al een hele tijd gestopt is. Maar dat moet, Sijksas moet, die nieuwe hoop worden voor Frankrijk. Om weer, Frankrijk, de Tour de France, om weer echt iemand... daarvoor in aanmerking te hebben. En Paul Sijks was 19 jaar, die lijkt die eeuwige wens misschien wel in vervulling te laten gaan. Hij debuteert dit jaar in die Tour de France. En ja, je mag niks van hem verwachten, maar stiekem verwacht iedereen dat hij misschien wel zelfs meer kan uithalen dan de Dan Jonas Vingegaard, die anders altijd de uitdager is. Het is nog 3 weken wachten. 4 juli gaat dat beginnen. En ik zit al helemaal te popelen. Onze collega Herco Lim die zit al te popelen. Die appte me daar gisteren ook nog onder andere over. Ik ben heel benieuwd of ze Pogacar echt de schenen aan hun schenen kunnen leggen. Zo moet je dat natuurlijk zeggen. Of dat het gewoon weer een eenvoudige Pogacar-show wordt met een minuten voorsprong. Daar ga ik heel erg naar uitkijken.
0: Ja, we gaan het meemaken. Hey, heb jij ook een... jij bent natuurlijk naast hier de sportverslaggever. Ook journalist, sportjournalist misschien wel. Zit er ook een echte Sebastiaan Timmerman in jou? Denk je?
1: Dat vind ik een hele leuke vraag. Ik denk het wel.
0: Nou, dan gaan we het even uitproberen.
1: Oh, jeetje. Dat moet ik even zo uit mijn mouw schudden. Nou, prima. Dan gaan we dat maar gewoon doen. Je zit een beetje bij de kopgroep in de buurt. En in de kopgroep zien we dat daar eigenlijk nog de groep met favorieten nog zitten. Dus we zien Pogacar, we zien Evenepoel, we zien Vingegaard, we zien Sijksas. En natuurlijk heeft hij nog genoeg adjanten voor zich. Hè. Denk aan Del Toro, denk aan Tivakov, Adam Yates. Ze zitten er nog allemaal. Een Pogacar wordt zo in een zetel gebracht om misschien wel de overwinning naar zich toe te trekken. En daarachter zit het peloton. Dat wordt getrokken door niemand minder dan Skelmose. Want Ayuso, Oni en Fokkenet zitten daar nog allemaal achter. En dat is een lastig pakket.
2: Echt heel goed. En dat doe je gewoon, dat heb je niet opgeschreven, toch? Dit doe je, dit improviseer je.
1: Nee.
2: Goed hoor. Leuk. Netjes.
1: Ja. Dankjewel.
0: Hey, heel erg bedankt voor vandaag.
1: Ja.
0: En heel veel plezier zometeen bij Raccoon.
1: Dat zou gaan lukken, dankjewel.
0: En tot volgende week, denk ik, hè?
1: Zeker, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Doei.
1: Hoi.
0: Dit is 023 op 105 met George Michael zo. Hey.

0: Wat ben je?
1: Ik kan het. Ik kan het.
2: Yeah, yeah. Els?
0: Dat was Too Funky van George Michael op 105. Hey, zometeen, elke zaterdagavond ben je van harte welkom in de Haarlem 105 Years Tijdmachine Express. Daarmee maken we een mini-tijdreis door een bepaald jaar. En dan reizen we in 30 minuten langs de muziek en een aantal gebeurtenissen, films of series van het jaar.
3: Ja, en elke week bepaalt de Haarlem 105 Tijdmachine Computer naar welk jaar we gaan. Hoezo, wat?
1: Je wordt heel geweest hier. Morena,
3: het is volgens mij mijn beurt. Goed, ik vraag nu aan de computer. Staat die aan trouwens?
0: De computer staat aan.
3: Top, dan vraag ik nu aan de computer om ons een jaartal te geven. Die het niet doet! Wat een verrassing!
0: Oh, wacht even. Waarom hebben we het niet getest van tevoren?
3: Nee, maar
0: vorige week ging het ook al niet. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Maar vorige week ging het ook al niet goed. Dus we hadden beter moeten weten.
2: Els?
0: Ja. Oh, sorry.
4: Vandaag reizen we af naar het jaar.
2: Oh. Els?
1: Oh, wat erg jongens. Dit is echt. Dit is. Dit kunnen archieven is dat het als het ja, meest lokale wat je ooit hebt. Ja, als het meest lokale wat je ooit hebt.
0: Waar gaan we heen?
1: We gaan naar 1986.
0: Goed.
1: En met een half uur vliegen we ook dan echt naar je toe. Wat heb je nog suggesties voor een lied uit het jaar 1986? Laat het ons dan weten via WhatsApp naar nummer 06 105 105 38. En misschien hoor je jouw hitje van 1986. Hier wel de radio. Bij Haarlem 105. Maar nu eerst 7 Days in Sunny June bij Jeremiah Kwai.
3: Jeremiah Kwai, lul.
1: Jeremiah Kwai, lul.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Rozentruidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Houdini.
1: Van Eminem op 105. Dit is 023. Welkom, welkom. Het is het derde en laatste uur.
2: Ja, derde en laatste uur. Ja, we moesten even rennen van beneden. Maar we zijn er helemaal op tijd. En het laatste uur zit bommetje vol, Wes.
1: Zeker. We hebben zometeen het nieuws van de sterren.
2: Ja.
1: We hebben ook zometeen nog de mini-tijdreis. Daar weet Morena alles van.
3: Ja, want we gaan namelijk naar het jaar 1986. En daarbij nemen we je mee door de muziek, gebeurtenissen, filmseries van dat jaar. En ik was nog niet geboren toen. Ik weet niet hoe oud jij was, Wessel.
1: Ik was ook nog niet geboren toen. Zou je niet zeggen,
2: en ze maar... ging er even vanuit, hè? Dit is pijnlijk, hoor.
3: Nee, maar weet ik veel. Hallo, Herco komt ook uit jaren 80.
2: Hé, maar even een kleine sneak preview.
1: Ook. Ik kom uit 1991, hoor.
3: Oh, ben jij jonger dan Bas?
1: Ja.
2: Verbaas jou dat?
3: Ja.
1: Ik heb wel iets meer haar, toch? Dus,
3: ja, dat wel. Maar dat is niet zo moeilijk. Dat is bij hem niet zo moeilijk.
2: Maar Moreen, in 1986, is dat een vruchtbaar jaar met... gaan we zo meteen mooie nieuwtjes krijgen? Of?
3: Nee, we zijn hele terug nieuwtjes.
2: Oh, jawel, ja?
3: Ja, 1986 was het niet echt het jaar van... Eigenlijk van de hele wereld niet.
2: Dus de playlist...
3: Want als je een beetje gaat nadenken over 86... Wat was er toen? Sowieso het WK, dat was wel leuk. Oh, ja. Maar er zijn toen ook... Ja. Toen was natuurlijk ook nog de Sovjet-tijd.
2: Niet alles meegeven nou, hè?
3: Nee,
2: we halen wel van zijn strijkers uit de kast. De strijkers, de violen.
1: Maar is het ook niet een beetje dat...
3: op die manier.
1: Als je terugkijkt op een jaar dat je vooral de dieptepunten bekijkt. Want dat is groot nieuws geweest. En wel leuke dingen, hè, dat er een kuikentje is geboren of een olifantje in het dierenpark.
3: We hebben ook leuke dingen erin zitten. Maar inderdaad, je kijkt wel ook terug op de nadelen van een jaar, dat klopt. En dan wel leuke muziek. Dat heb ik uitgekozen. Ik heb wel hele leuke bangers voor jullie.
2: Veel country was het, hè?
3: Als ik iets haat, dan is het countrymuziek.
1: Goed, we gaan het zo meteen allemaal zien. En horen natuurlijk in de Years mini-tijdreis ook dus het nieuws van de sterren. En is dit nou uit Nashville? Ik weet het niet, maar het is wel uit de US&A. Dit is Dasha en Austin.

0: Justin J, You Can High op 105 daarvoor. Dasha en Austin Boots Stop Walking. En die Dasha, die komt trouwens, ze is wel een Amerikaanse zangeres. Maar ze is geboren.
1: Zangeres.
2: je bent nou je Engelse leraar aan het worden.
0: In San Luis Obispo.
1: San Luis Obispo.
0: Dat is in Californië.
3: Nieuws van de sterren.
1: Ja, want wetenschappers die hebben op 7 exoplaneten buiten ons zonnestel extreem harde winden gemeten. Met snelheden van meer dan 25.000 km per uur. En zeg maar, zo'n exoplaneet, daar zijn ze nu vooral mee bezig om te kijken of dat mogelijk de tweede aarde kan worden. Want er zijn verschillende exoplaneten die dezelfde leefomstandigheden hebben als de aarde. En ze willen kijken of er een aarde 2.0 kan komen. Ik kan je alvast verklappen, jij en ik gaan daar nooit naartoe kunnen. Want de afstand die we moeten afleggen van de aarde naar onze volgende tweede aarde is zo lang dat wij die reis niet overleven qua levensjaar. Maar goed.
2: Ik zie dat de zucht als ik naar de koelkast moet. Dus maak je mij geen zorgen hoor.
1: Dus ze zijn wel alsnog bezig om te kijken dus naar die exoplaneten en wat daar dus zo cool aan is. En de reden dat die 25.000 km per uur winden kunnen ontstaan is doordat het aan de ene kant van die bol zeg maar fucking warm is en aan de andere kant echt ijskoud, man. Waardoor de draaiing van de aarde of van die planeet zo hard gaat waardoor de wind dus zoveel sneller wordt. Vond ik cool. En zo hebben we toch nog een beetje echte nieuws van de sterren.
2: Ja, en het is natuurlijk daar, het is gigantisch, hè, het heelal. Ja. Maar het niet alleen het heelal is gigantisch. Want Hollywood, ik kom er lekker uit. Want Hollywood is namelijk in rep en roer, want het dreigt een gigantisch filmgevecht. Maar dan in de rechtszaal. Want 10 Amerikaanse staten, met Californië voorop, stappen namelijk naar de rechter. Ze willen de megadeal van 110 miljard, hè jongens, miljard dollar tussen Paramount en Warner Bros. Blokkeren. Nou, waarom vraag je dan af? Ze zijn namelijk doodsbang voor een entertainment monopolie.
1: Terecht.
2: Als deze twee reuzen samengaan, bezitten ze zowat elke film en serie die je waarschijnlijk ooit hebt gezien. Het is echt enorm veel in elk geval. En de critici die vrezen dat we straks alleen nog maar kunnen kiezen tussen Mission Impossible deel 34 of weer een reboot van Harry Potter. Paramount belooft ook beterschap en zweert minstens 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken. Maar de Hollywood-acteurs en schrijvers geloven er geen bal van. Die vrezen echt voor een baan. En tja, als zelfs Ticketmaster onlangs werd aangepakt voor illegaal monopoliegedrag, weet je dat de Amerikaanse staten geen zin meer hebben in spelletjes. Kortom, het script ligt bij deze rechtszaak. Dus het script van de rechtszaak, die ligt klaar. Nu maar hopen dat de popcorn niet te duur gaat worden.
0: En Dua Lipa, die is ook in het nieuws, want ze viert haar huwelijk met acteur Callum Turner in een groot driedaags feest op Sicilië in Palermo. Het feest zal miljoenen euro's kosten en trekt veel beroemdheden aan. Maar dit zorgt ook voor onvrede bij de inwoners, omdat meerdere pleinen in de stad zijn afgesloten en het dagelijks leven daardoor wordt verstoord. Inwoners protesteren daarom met leuzen als Palermo is not for rent. Oftewel, Palermo is niet te huur. Ik vertaal het even naar de mensen toe.
2: Want ze vinden dat publieke ruimtes, hè, die worden privé gemaakt voor rijke gasten en toerisme.
0: De lokale overheid ziet dit evenement juist als promotie voor de stad. Maar de discussie over luxe, toerisme en toegankelijkheid van de stad loopt heel hoog op. Je weet het, de Italianen die zijn heel fel en die kennen met zijn handje zo, ja, gaan ze zwaaien.
1: Maar is dit gewoon geleden? Hits to shine.
2: Een andere artiest
1: Jeff Bezos.
0: Die had in de vergelijkbare situatie ook te maken met veel aandacht en protest rondom zijn huwelijk in Venetië. Maar nou is dat gewoon echt een hele nare man met heel veel geld. En Dua Lipa, daar zou je denken, die heeft misschien iets meer gunning in de factor.
1: Ja, maar ik snap het ook nog 3 dagen lang, hè?
2: Omdat je gewoon zoveel geld hebt, kan je gewoon een stad opkopen, weet je?
1: Ja, maar dat is toch heel vreemd?
2: Maar die Callum Turner, even tussen jou en mij, want hier kan best wel niet over meepraten. Ik heb The Eternity gezien, een hele goede serie, dikke tip voor mij. Och, dat is een knappe jongen. Niet normaal. Dus ja, ze heeft het goed gedaan. Nou, ik ben blij dat ik wat feedback krijg op deze mening. Bessel, heb jij niks leuks van Dua Lipa?
1: Ik vind het niet zo knap, hoor. Ik vind het, hij lijkt echt Brits.
0: Nou, hij is ook Brits.
1: Nou, wat een...
0: Hallo, ga maar een hoedje draaien van Dua.
1: Wat?
0: Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans. Dans.

0: Nou, ik naar een Barbie-schijf bestellen. Zegt ze, schijf? Schijven zijn om mee te gooien. Ik zeg, ja, ik wil toch een Barbie-schijf. Zegt ze, ja, maar wij zeggen Barbie-blok. Ik zeg, nou, prima. Zegt ze, ja, nee. Jullie zeggen ook altijd frituur. Wij zeggen snackbar. Ja, kan mij interesseren. Geef me gewoon mijn Barbie.
1: Vanaf de andere kant van de wereld luister ik naar 023. Maar dan wel met Daan en Wesley.

0: Aangevraagd door vaste luisteraar van dit programma, Morena.
1: Ja, lekker nummer is het,
0: ja,
1: toch?
0: Heerlijk nummer. Dat was Simple Minds en All The Things She Said. En daarvoor hoorde je Dua Lipa en Love Again. Barry, ben je er klaar voor? Of moet nog even een kort liedje draaien?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. We hadden net over dat Puerto Rico liedje.
2: Ja, we hadden net over een Puerto Rico liedje. En dat is gemaakt met Suno. En Suno, dat gebruik ik nu echt al. Het is 2 jaar. Dat is een app waarmee je gooit de tekst in. Je geeft aan wat je wilt dat er met die tekst gebeurt. En dan rolt er eigenlijk alsof je een eigen productiemaatschappij hebt. Er binnen seconden een liedje uit.
0: Ja.
2: Dus ik heb even de website van Haarlem 105, waar alles staat over dit programma 023, heb ik erin geknald. Ik heb even gezegd dat wij er vandaag zijn en niet de mensen die daarop staan. Mm-hmm. Ik heb even aangegeven over bloed, zweet en verhalen. En ik heb een beetje hetzelfde soort vibe proberen te creëren als dat liedje. En rappetepapete poem, daar komt een liedje uit. Dus wij hebben onze eigen gemaakte track.
0: Song. Nou, laat me horen.

0: En tot zover gaat hij, want anders moet je een betaalde versie hebben. Die heb ik heel lang gehad, maar ja.
1: Askeren, paard,
0: dus mocht mij, je hem nou willen horen, stuur een berichtje naar 06-105-105-38. En als er zeker 10 mensen zeggen, Bar, we willen het hele liedje hebben, dan ga ik het hele liedje afmaken. Deal? Nou,
2: top. Gaan we doen. Dan nu. Nog één keertje voor vanavond, want de grote vraag is natuurlijk als je een tuinfeestje geeft of je moet nog naar buiten. Je hebt een braderie of iets buiten in ieder geval. Houden we het droog vanavond? Morena?
1: Nee. Vanavond en vannacht gaat het namelijk de hele nacht regenen en ligt de temperatuur zo rond de 13 graden. Zondagochtend blijft het ook nog regenen, maar vanaf de middag gaat de zon weer schijnen en ligt de temperatuur rond de 18 graden.
2: Ja, en elke zaterdagavond ben je... Wacht, sorry.
1: Volgende ja. Pagina. Goed zo, je kan het.
2: U bent ingestapt, dames en heren. Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years Mini tijdreis maken we een tijdreis naar een bepaald jaar. Ik ben je gezagvoerder. Ik ben uw gezagvoerder. Welkom aan boord. En we gemaakt. En mijn co-piloten vandaag zijn Barry Huis en Morena Krok. Ik weet niet waarom ik ineens zo ga praten, maar

0: tot 8 uur reizen we vanavond door het jaar 1986.
1: Ja, en in dat jaar werd de wereld opgeschrikt door een grote nucleaire ramp, waarbij de gevolgen nog jarenlang merkbaar zouden blijven. Eigenlijk nog wel tot op de dag van vandaag. Wat er is gebeurd, hoor je straks.
0: En achter het volgende nummer schuilt een bijzonder verhaal. UB40 schreef dit nummer als steun aan de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Met de reus Amandla Awetu, oftewel macht aan het volk, riep de band op tot vrijheid en gelijkheid. En dat kan je aan het einde van het nummer horen. De boodschap was zo krachtig dat het nummer in Zuid-Afrika... De boodschap was zo krachtig dat het nummer in Zuid-Afrika werd gecensureerd. Terwijl het in Nederland juist uitgroeide tot een enorme nummer 1 hit. Dit is UB40 met Sing Your Own Song.

0: hè? Amanda Aweto. UB40 was dat met Sing Your Own Song. Goed, welkom nogmaals aan boord van de Harlem 105 tijdmachine. We maken een Years Mini-tijdreis door het jaar 1984 en dit gebeurde er dit jaar.
1: In 1986 was het de beurt van het WK honkbal. En Nederland had de eer om als gastheer op te treden. Het toernooi werd volledig gespeeld in Haarlem. Cuba won het jaar en Nederland eindigde op de 9e plek.
0: En koningin Beatrix opent op 4 oktober 1986 de stormvloedkering in de Oosterschelde. Met deze oplevering werd het Delta Werken project officieel voltooid.
2: Ja, en Nederland is op 9 januari van het jaar een provincie rijker. Want Flevoland, het wordt onze officiële 12e provincie. En niet alleen Flevoland, maar ook de Noordoostpolder werd onderdeel van deze nieuwe provincie.
0: En als je in 1986 de radio aanzette, hoorde je muziek van Mel en Kim, Mattia Bazaar, Michael McDonald's en natuurlijk de Final Countdown van Europe, The Commonards, Billy Ocean. Maar de muziek van Survivor hoorde je veel. Je hoort hem straks met Burning Heart en die andere plaat met veel gitaren. Maar nu eerst Bon Jovi. En deze man... Ja, deze band eigenlijk, dat is een veelgemaakte fout. De man heet John Bon Jovi. En ik weet, Gerard Ekdom, radio DJ, die heeft hem een keer geïnterviewd. En die zei dus, hey Bon, how are you? En die zei, I'm not Bon, you stupid fuck.
2: Heeft hij dat echt gezegd? Nee?
1: Zo. Maar hoe slecht dat je dat dan niet weet eigenlijk, hè?
2: Nou ja, jij mag niks zeggen,
0: de man, Jean Bon Jovi. Het is ook niet gek als je Marco Borsato zegt tegen de band Marco Borsato. Die hele band heet toch Marco Borsato?
1: Dat is wel,
0: dus eigenlijk heet hij ook niet Jean Bon Jovi, maar gewoon Bon Jovi. Hij moet het gewoon omhalen.
2: Jij hebt ook een lekker foutje gemaakt.
1: Ik heb direct gevraagd naar hun concert die er aankwam, maar dat bleek al geweest te zijn.
2: Jij mag niks zeggen, Barry.
0: Daar praat je overigens wel goed doorheen. Het was wel een leuk gesprek verder, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat lag echt aan hem. Hij heeft me echt gered. Dankjewel, Marcel Veenendaal, bij deze nog.
0: 1986, Living on a Prayer dus. John Bon Jovi.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer op 105.
1: Sorry.
0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. Als je net instapt, aan uw linkerzijde ziet u het jaar 1986. En aan uw rechterzijde ook 1986, want we zijn in het jaar 1986. En dit gebeurde er allemaal in dit jaar.
1: Ja, in Oekraïne vond bij het plaatsje Tsjernobyl, we kennen hem allemaal wel, de ergste nucleaire ramp ooit plaats. De kerncentrale ontplofte na een mislukt veiligheidsexperiment. En na een week na het ongeval bereikte de radioactieve wolk ook Nederland en België. Dieren mogen niet buiten grazen en mag net geoogste bladgroente en honing niet verkocht worden.
0: En op 13 september 1986 vond de grote postkoetsenrace plaats. Dat is een tocht van maar liefst 300 kilometer van Groningen naar Leiden. En onderweg maakten ze ook een stop in Haarlem. Ja, 72 paarden die kregen een plek om even op adem te komen voordat ze weer verder gingen. En uiteindelijk duurde het 20 dagen voordat de koetsen hun eindbestemming in Leiden bereikten.
2: Om maar ineens even een misverstand uit de weg te ruimen. De naam postkoets komt niet van post. De postkoets rijdt in etappes van post naar post. Daar komt dat woord vandaan.
0: Nou,
3: wat een leuk feitje. Ja.
4: Bedankt voor het leuk feitje. Dankjewel. Ja, en iets ook wat minder treurig, of erg treurig nieuws. 76 seconden na de lancering van de Space Shuttle Challenger ontplofte het ruimtevaartuig op een hoogte van zo'n 16 kilometer. Bij de ramp kwamen alle 7 astronauten aan boord om het leven. En wat het extra tragisch maakt in het verhaal is dat de zevende persoon eigenlijk een lerares was die speciaal was uitgekozen via het programma. Wat dus ervoor wilde zorgen dat het ruimtevaart wat meer op school terecht kwam. Nou. En zij zat dus aan boord daar. En allemaal kinderen van scholen die keken mee. En die zagen dit dus ook gebeuren. En de reden het ongeluk is gebeurd door de O-ring op de zijkant van die twee kolommen van zo'n booster. Die konden niet goed tegen de kou. En voor de lancering was het min 6 graden. Waardoor die rubberen ringen een soort van waren afgebroken. En door de hitte, of zeg maar, waar scheurtjes in kwamen. En doordat het door de enorme hitte en daarna weer kou en dan weer hitte was gekomen, is die ring afgebroken. Waardoor er een lekkage ontstond. En door die lekkage is eigenlijk de hele zijkant opengescheurd. En dat is niet zo goed als je de lucht ingaat. Dus helaas hebben deze 7 mensen het niet meer, of niet gehaald. Erg treurig nieuws.
0: Maar goed, we hebben er wel van geleerd.
4: Nou ja, een beetje, maar ze hebben alsnog een foutje.
0: Nu dat dat niet tegen de kou kan.
4: Ze hebben nog een foutje gemaakt in 2003, maar dat is voor 2003.
1: Ja, kaboom.
0: Over treurige dingen gesproken, dit volgende nummer heeft ook wel een treurige achtergrond. Want het nummer The Edge of Heaven was de laatste single die de duo uitbracht voordat het definitief uit elkaar ging. En terwijl het nummer de energie en vrolijkheid van hun eerdere hits behield, had een van de twee inmiddels besloten zijn eigen weg te gaan als solo-artiest. En je hebt vast wel een idee hoe ver het gaat. Dit is Wham. En The Edge of Heaven. Ik zie ze al gaan hoor, van een postkoets.
1: Het zal wel gezellig worden, denk ik. Met Wham.
0: Leven ze nog?
4: George Michael niet. De Andrew wel.
1: Wat goed vind ik, dat weet ook. Ik moet altijd aan kerst denken en meer weet ik eigenlijk niet over Wham.
4: Ik hou zo
0: van Chopra Cana, hebben ze ook nog gemaakt.
4: Banger.
0: Maar goed, dit is dus The Edge of Heaven.

0: Wham and the Edge of Heaven op 105. Het is 023 waar je naar luistert. Het was weer een gave reis door het jaar 1986. We zijn allemaal weer terug, toch? Zijn we weer terug?
1: We zijn
0: allemaal weer aangekomen hier op 6 juni, juno 2026. Tot zover de Years Mini tijdreis met de Harlem 105. Tijdmachine, hopelijk heb je genoten.
1: Ja, en volgende week maken we een nieuwe mini-tijdreis. Mocht je een suggestie hebben voor een jaartel, WhatsApp ons dan gewoon even. Dat kan heel makkelijk naar 06-105-105-38. Vul het jaartal in, alleen het jaartal dat je wil horen, zien en noem het allemaal op. En dan bij Harlem 105 tijdreizen plannen. En misschien vliegen wij volgend jaar wel naar het favoriete jaartal van jou.
2: Volgend jaar? Vliegen we volgend jaar pas weer?
1: Of volgende week?
3: Op dat traject, namelijk wildroosters in het wegdek, die de paarden...
0: Nou, die postkoetsrace is ook nog steeds bezig. Dat is 20 dagen.
1: 20 dagen, ja, doe nog wel even.
4: Uitstappen en de kleden over de roosters leggen. Twee keer.
0: We gaan door, want we hebben zometeen hier ook nog...
1: Stefan!
0: Ja. Stefan, die gaat ons nog een goede mop vertellen.
1: Ja.
0: Als het goed is.
1: We gaan ervan uit.
0: Ja.
1: Hij doet dus zijn werk, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Anders krijgt hij gewoon volgende keer niks betaald.
0: Dan krijgt hij 20 pepernoten minder.
2: Ik krijg een kilo zakje in plaats van 1,5 kilo. Ja.
0: Goed, dat zal meteen. Eerst nog een kort nummertje van Flinke Namen.
2: Zo'n goed nummer.
0: Dit is Wolken.

0: sluiten we mooi af weer, hè, met onze eigen Els.
1: Flinke namen, wolken. Wie zaten er ook weer in, Morena? Je hebt dat
2: sowieso Sef. Sef, ja? Die ken ik. Fit zit erin. Ja? Mirth en DJ de Flexicon.
1: Oh, de Flexicon.
2: De Flexicon. Maar sowieso Sef kent eigenlijk iedereen wel van naam.
1: Ja, een leuk projectje. Hebben ze één echte grote hit gehad, hoor. Dat was deze. En daar hebben ze ook nog Als al langs loopt gemaakt. En nou ja.
2: Zoek het op.
1: Verder hoor je er nooit meer wat van.
2: Nee.
1: Hey, het is bijna zover. Het is bijna tijd voor Jay. Maar eerst nog heel even tijd voor...
3: De show zit erop. Je wil een goede mop. Dus bellen wij...
4: Met Stefan!
5: Met jullie dan in de studio?
2: Helemaal goed, hoe is het met jou?
0: Helemaal heerlijk.
5: Goed hoor, en met jou?
2: Ja, ook goed.
1: En met jou?
5: Ja, oké. Okay.
0: En hoe is het met jou, Stefan?
5: Ook goed hoor.
0: Nou, dat is goed om te horen.
2: En hoe is het met jou,
0: Hey, en heb jij... Ja?
5: Ik heb een goede bak.
0: Kijk.
5: Het zit in de lucht en het doet...
2: Een vliegtuig.
0: Het zit in de lucht en het doet...
2: Een vogel.
1: Een papegaai.
0: Een moeie papegaai.
5: Nee, kun je de fietspompies.
0: Waarom zijn die in de lucht? Die snap ik niet helemaal.
5: Kun je de fietspompies.
0: Ja, waarom zijn die in de lucht? Of moeten ze niet zo ver door?
1: Die zitten toch niet in groepen?
5: Weet ik niet. Kun je de fietspompies.
2: Ja, jawel, als je bij de fietsenmakers haalt, dan zijn ze wel nog in groepjes.
0: We denken waarschijnlijk te ver door. Hij was leuk, Steve.
5: Oké,
2: okay, dankjewel.
0: Oké,
2: okay,
0: tot de volgende week.
2: Doei. Goed. Nou, Wessel.
1: Dit was 023.
2: Ga je nog wat leuks afspelen op de computer?
1: Ik vraag me op dit moment echt af.
6: Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?
1: Zo. Nou, Stefan is er ook klaar mee. Het is mooi geweest. Het is 8 uur. Heel erg bedankt, Barry Huis.
0: Wessel,
1: vanavond.
0: Jullie ook onwijs bedankt.
2: Jij ook bedankt. We hebben Barry Huis. Hartstikke bedankt.
1: Tot een volgende keer.
2: Tot ooit.
1: Tot ooit. En heel veel plezier met Jay zometeen, hè? Want de avondploeg. Nee, de avonddienst. Avonddienst. Sorry.
0: Avonddienst.
1: Avonddienst, ja. Dat is ook wel een lange dag voor mij.
2: Ja,
1: avonddienst. Dat is zometeen om 8 uur. Veel plezier met hem en goed weekend.
2: Doei.
7: Bye. Have a beautiful time.
8: Dit is 105. Het is 8 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom omgeeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992... toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knauwpunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knauwpunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knauwpunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornepal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knauwpunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knauwpunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knauwpunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.

0: 105. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

afgelopen week ook al gedraaid. Maar dit programma is dus niet live. Ik neem het op van tevoren. Dus ik heb er toen niks over gezegd. Maar nu wel. Overleden, 68 jaar oud. Slechts alvleesklierkanker, geloof ik dat hij had. Of prostaatkanker, één van de twee. En zonde toch. Grootheid op de hiphop als persoon. Nou ja, goed, zeer omstreden. Dit geluid is van L'Imperatrice. Daar draai ik veel. Histoire de un soir, souvenir d'été.

Ontzettend vage meuk is dit. Harlequin Strut van Jules Brennan. En wat een rare gast, daar kan je niet heel veel over vertellen, maar hij maakt allemaal van dit soort hele absurde dingen. Welkom Hong Kong Calling vanuit Hongkong. Jawel, echt waar, hier op 105. Soulfunk, hiphop, een beetje dance, een beetje jazz, disco, reggae, alles wat ik maar kan pakken. En ik heb nu het album van Kruder en Dorfmeister, de K&D Sessions uit 2000, dus 26 jaar oud. Weer eens uit de kast getrokken, zo ontzettend goed. Dit is de Jazz Master van Alex Rees en mijn favoriete track.

Vier uit de jaren 80 natuurlijk werkelijk vanaf. Het is Italo Disco. De band heet Video. Ze hadden een klein hitje. 283 zo'n beetje. Somebody. En ik heb hier gewoon echt een 12-inch remix voor je gedraaid. Hier op 105. Italo Disco. Klinkt altijd goed. Altijd goed. Fijn deze muziek. En dit geluid is van 4 Hero. 4 Hero, als je dat wil opzoeken, het is gewoon een 4 en dan Hero. Maken hele mooie dingen. Het album Creative Patterns, dat kan ik je aanraden. Daarvan draai ik nu even kijken deze track. Star Chasers, hier op 105.

een beetje in dat drum and bass hoekje vandaag, merk ik. Star Chasers for Hero hier op 105. En ik ga nu naar de jaren 70 België. Echt waar, ik heb Belgische muziek. Dat is helemaal goed natuurlijk. Peter Lijn Orchestra met Tiger Walk.

wel nog in hip-hop gedraaid. Eerst duurtje Schande, de Juice Crew, de Symphony hier op 105. En dan ga ik naar de Sumo's. Die zit heel apart weer. Komt volgens mij ook uit België. My Chinese Girl Likes Kung Fu Fighting.

is het eerste uurtje op voor Koning hier op 105. Natuurlijk ben ik zo meteen weer terug na het nieuws met nog meer obscure meuk. Soul, funk, hip-hop, disco, reggae enzovoort. Blijf lekker zitten. Dit is de Chewing Gum Delirium van, ach, gooi die band ook weer. Dat is een hele mond vol. De free pop electronic concept. Tot zo meteen, tot na het nieuws.

0: We don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Van het album Technique draaide ik Mr. Disco van New Order hier. Het openen van het tweede uurtje Hoge Polling op de zaterdagavond hier op 105. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Hier gaan we weer meer hip-hop doen. Een 99 Cent Strut met Junk.

Yes. En er wordt gewoon nog goede hip-hop gemaakt tegenwoordig. En dit is hard vrij nieuw, een paar jaar oud maar. A State of Mind met Cool Runnings. En reggae draai ik ook af en toe. Dus ik heb even een dubbele dosis reggae voor je. En zometeen de Butch Cassidy Sound System. Maar dit is de Dub Syndicate met Must Be Dreaming.

Dubbele dosis reggae is 18 kilo gehad. De Brothers and Sister Dub van de Butch Cassidy Sound System. Zeer gaaf. Volgende week is van Alfonso Muzon. Funky Snakefoot heet dit.

Coolpunt, dat was begin jaren 80. De BB Girls uit Canada. For the Same Man. En dat was een bandje rondom Rebecca Rifkin. Onbekende naam natuurlijk. Zat ook in Cha Cha and the Chain Gang. En misschien The Mob, ergens mid-90s heb je die wel eens een keer horen langskomen. Allemaal onbekende beuk, maar hartstikke geinig. Hier op 105 was dat dus. Dan ga ik naar de Ballistic Brothers Blacker. Maar dan in de Modern Hill Sweet Green Jam Mix. Ik wil het allemaal goed zeggen. Dus stel dat je denkt, hé, dit is gaaf, ik wil dat zelf opzoeken. Dan weet je precies eventjes hoe het allemaal zit.

bij Edward Cameron. Half Deens, half Bahamien. Dus daar kwam ze oorspronkelijk vandaan, maar heeft heel lang gewoond in Denemarken. Daar ook overleden, 15, 16 jaar geleden. Goed, dat was dat. Dan ga ik El Mitchell's Affair straks doen. Die hebben een of andere coole album gemaakt met allemaal instrumentale versies van Wu-Tang Clan nummers, Enter the 37 Chamber, maar dan in instrumentaal. Dat komt zo meteen. Maar nu even naar Juca Chavez met Take Me Back to Piaui.

En dan zit het erop. Dankjewel voor het luisteren. Hokkenkolling is voorbij. Ik wens je nog een fijne rest van de nacht. Avond. Misschien ga je nog weg. Ik weet het niet. Anders lekker slapen. Laatste track is First Priority. Met de track Pure Arithmetic. Mooie track. Mooie afsluiten van de show. Tot volgende week. Hè. Bye bye. Yeah.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Bad Hoeverdorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.